0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. En kort voor de verkiezingen neemt een Republikeinse senator afstand van president Trump. Hij wil een onderzoek naar de familie van de president om te weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat dan om zaken van Trumps oudste zoon, maar ook om betalingen door een Russische oligarch. Een besluit valt pas na de verkiezingen. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgeslagen. De FBI is gehackt door Shiny Hunters, zegt de groep op het dark web. Ze beweren gegevens van alle medewerkers van de FBI te hebben gestolen en ook van mensen die er gesolliciteerd hebben. Hackersgroep Shiny Hunters werd in ons land bekend door de hack bij Odido, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Havens en scholen aan de westkust van Mexico zijn uit voorzorg gesloten om orkaan Polo. Die is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Mexico krijgt niet de volle laag, maar er worden wel zware regenbuien verwacht. De storm trekt op zo'n 200 kilometer afstand langs Mexico en blijft op open zee. En een vliegreis van Sydney naar New York duurt vanaf 2028 3 uur korter dan nu. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas komt met een directe vlucht van 18 uur. Daar worden nieuwe vliegtuigen met een extra brandstoftank voor gebruikt. Nu kan die reis alleen met een tankstop in Nieuw-Zeeland. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Gevangenen in Texas worden behandeld op een manier die in strijd is met de Amerikaanse grondwet, zegt de rechter. Er is geen airco, terwijl de temperatuur in Texas deze zomer makkelijk de 50 graden voorbij ging. Dat is onmenselijk en daarom moeten er van de rechter binnen 3 jaar airco's komen. En de kersthit All I Want for Christmas van Mariah Carey is niet meer de langst genoteerde nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Ze is ingehaald door Ella Langley met haar hit Choose in Texas, die nu 23 weken op nummer 1 staat. Langley zei het succes te willen vieren omdat het leven van haar familie daardoor is veranderd. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Goedemorgen.
5: Floris Molenaar.
4: Op weg naar je woensdag en op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow met Hathaway en

Motor City en Self-Aware bij 538. Goedemorgen. De 23e van september, woensdagochtend even na 5 uur op weg naar een dag waar veel ruimte is voor de zon. Later op de dag wat meer kans op een bui. Het is 21 graden maximaal vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur gaan ze weer van start om je met een lach op je snuit mee te nemen deze nieuwe werkdag in. En tot die tijd genieten we nog even na van alles wat je gisteren hoorde in de ochtendshow. Zo was er gisteren ineens groot nieuws. Groot nieuws over een terugkeer en het heeft iets te maken met computers. Oké, hoe en wat hoor je over 7 minuten na Rihanna en Jay-Z. Dit is Umbrella.

0: Morgan Wallen en Tate McRae, What I Want bij 538. Goedemorgen op deze woensdagochtend. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538, waar ook de stemmenjacht weer verder gaat trouwens. Koffer 4 momenteel in het spel. 8000 euro zit erin. Er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Heb je aangemeld via de site 538.nl of via de app van 538? En kom je in de uitzending, mag je een poging wagen en heb je het goed? Is die 8000 euro voor jou? Gaan we dat naar je overmaken? Dat zou toch lekker zijn, hè? Dat allemaal dus zometeen onder andere in de ochtendshow die vanaf 6 uur weer verder gaat. Op weg naar deze woensdag. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat je gisteren hoorde.
1: Ja, het is groot nieuws. Hives is terug, jongens.
2: Ja. En voor ook wel een beetje nostalgie.
1: Ja, voor de wat jongere luisteraars die denken Hives, nooit van gehoord. Nou, het is eigenlijk Facebook, maar dan in plaats van blauw, geel.
3: Ja, waar Facebook voor je ouders is dit voor je opa en oma.
1: 22 jaar geleden was het Nederlandse sociale netwerk, dat werd geboren, razend populair. 13 jaar geleden kwam er een einde aan, maar het is nu dus weer terug. Eigenlijk is alles in oude ere hersteld. Dus ja, de dansende banaan is terug. Gebruikers kunnen hun profiel pimpen.
2: En Jan Paparazzi, is die ook weer terug?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Die was natuurlijk op die, met die clownsneus.
1: Die was een clowntje, ja.
2: Als je geen foto had,
1: nee,
2: dan kreeg je Jan.
1: Riske Betten, die is managing director van Hives. Riske, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat een verrassing, dit Nederlandse platform opeens weer helemaal terug.
4: Ja, leuk, toch?
1: Ja, nee, ja, ja, zeker leuk. Maar wat was het moment dat jullie dachten met elkaar van volgens mij is er behoefte aan Hives?
2: Op de plank, keek iemand in een archief?
4: Ja, zo'n beetje. Er keek iemand in een archief. Nee, we wisten natuurlijk heel goed dat wij die URL nog hadden. En het leek ons zelf een heel erg leuk idee. Nou, dat is nooit een reden om zo'n groot project op te starten. Dus we hebben daar onderzoek naar gedaan. En ik vind het grappig dat jullie introduceren het als iets van oudere generaties.
1: Ja.
4: Uit ons onderzoek bleek juist dat de jongere generatie heel actief aangeeft.
1: Oh.
4: Ook al een klein beetje klaar te zijn met verslavende algoritmes.
1: Ja.
4: Nou, dat was voor ons een reden om het platform in live te zetten.
1: Want die algoritmes die waren er in de tijd van Hives, bestonden die nog niet?
4: Nee, die bestonden nog niet. Dus toen Facebook begon was dat ook chronologisch. En met de jaren zijn natuurlijk die sociale media heel erg veranderd.
1: Ja, ja.
4: Daar zijn we allemaal onderdeel van.
1: Ja.
4: Ja.
1: En dat is het enige grote verschil met de huidige veelgebruikte sociale platformen?
4: Nee, zeker niet. Er zijn meer grote verschillen. Je sluit je op Hives aan bij een community.
1: Ja.
4: En je hebt vrienden. En van de connecties die je hebt, daarvan zie je ook de posts.
1: Mm-hmm.
4: Dus je kan echt lid worden van je eigen voetbalclub. En dan zie je ook wat zij posten, zie je ook in jouw tijdlijn.
1: Ja.
4: Er zijn nog een paar andere verschillen die wellicht klein ogen. Maar je ziet bijvoorbeeld niet hoeveel vrienden iemand heeft. Uit onderzoek komt dat met name ook bij jongeren eigenlijk als heel toxisch wordt ervaren.
1: Nee, want dat was vroeger wel, toch?
2: Dat ja,
1: dat was een wedstrijd.
4: Ja, en dat is denk ik een van de elementen die duidelijk uit onderzoek komt. Dat iets is wat eigenlijk helemaal niet zo gek veel te maken heeft met sociale verbinding.
1: Ja.
4: Dat het iets wordt wat nagestreefd wordt en dat het nooit genoeg is ook. Terwijl waar het om gaat is natuurlijk niet hoeveel vrienden je hebt, maar hoe leuk je het met ze hebt.
1: Ja.
4: En dat is wat Hives is.
1: Ja, ja. En verder is het gewoon het oude vertrouwde, voor de mensen die het ooit gebruikt hebben, de layout die er toen, er werd ook wel eens op geklaagd, want het was af en toe echt een ratje toe van allerlei plaatjes die mensen over elkaar heen plakten als achtergrond.
4: Ja, nou we hebben wel het wat naar 2026 getrokken.
1: Ja.
4: Maar we hebben zeker geprobeerd om echt gehoor te geven aan ook die vraag van iets meer overzicht, minder ruis. Dus het ziet er inderdaad wellicht wat overzichtelijker uit. Daar hebben we echt een poging toe gedaan.
2: De,
4: ja.
2: De banaan ziet er net als toen uit. Die heeft echt nog maar 3 pixels en die danst nog heel ongemakkelijk. Het is gewoon de ouderwetse banaan, hoor.
4: Ja, ja, die hebben we ook lekker ouderwets gelaten. Dus die is vanaf vandaag weer nieuwerwets.
1: Nou, wat goed. Dus het is echt een beetje terug naar vroeger. En er is een app, hè, begreep ik nu.

0: Klopt. Ja, je kan de app downloaden en gebruiken.
1: Nou, wat leuk jongens, we gaan er allemaal weer op.
2: Ja. Want en het is natuurlijk voor mij. Kan je vanuit het buitenland ook lid worden van Hives? Of is het nog steeds alleen echt een Nederlands gebeuren?
0: Op dit moment niet. Onze Belgische vrienden zijn wel welkom. Ja. Maar we moeten ook zeker in het begin de aantallen in de gaten houden. In verband met de stabiliteit van platformen zijn natuurlijk nu net gestart.
1: Oh jee.
0: Nou, het gaat prima. Er is helemaal niks aan de hand.
1: Nou, ik had maar we hebben een klein beetje, beetje angst in je stem.
0: Nee. Het is meer dat wij op termijn zeker dat gewoon voor iedereen toegankelijk willen maken. Maar dat is nu niet.
1: Wat is jullie doelstelling? Hoeveel gebruikers willen jullie binnen nu, laten we zeggen, een maand of zes hebben?
0: Ja, nou, de doelstelling is dat wij voor al die mensen in Nederland die behoefte hebben aan een betrouwbaar platform, waar je echt ziet waar je vrienden mee bezig zijn, waar je kunt zien wat je eigen voetbalclub hier aan het doen is, dat we voor die mensen een platform bieden. En ja, daarmee een alternatief voor de platformen die er nu zijn.
1: Ja, ja. En dan toch meer op de jongeren gericht dan op de oude gebruikers, als ik jou zo net hoorde.
0: Het is heel breed, want we zien dus in al die generaties is de interesse hoog.
1: Nou ja, we gaan eens even kijken hoe het nieuwe Hives bevalt.
2: Ben benieuwd.
1: Of we weer terug...
2: We hebben een accountje gemaakt hoor, met de ochtendshow.
1: Ja, we staan er al met de ochtendshow.
0: Maar ja, fantastisch.
1: Maar je kan dus niet zien hoeveel vrienden we al hebben.
0: Nee, als je een community begint, dan zie je hoeveel leden er zijn.
2: Ja, oké. Okay. Oh. We hebben 29 leden.
1: Zo!
2: We zitten er net. Is dat een high score?
0: Zijn we
2: de opperhivers?
0: Ja, ik vind jullie opperhivers.
1: Ah, dat is fijn om te horen. Nou, Riske, van je even gesproken te hebben. Heel veel succes met Hives. En nou ja, voor iedereen die geïnteresseerd is, je kan dus nu terecht. Ik neem aan dat de oude inlog die werkt niet meer, denk ik. Hè?
2: Oh ja.
0: Nee. Je moet een nieuwe wachtwoord aanmaken.
1: Even opnieuw aanmelden. Nou, hartstikke goed. Veel succes ermee. Leuk je gesproken te hebben.
0: Hoi.
1: Hoi. Hives dus. Terug.

0: van de nacht bij Radio 538. Dat rijmt, dus het klopt. Goedemorgen, woensdagochtend. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Daar ben ik altijd even benieuwd naar. Rechtsbovenin in de app van 538 heb je zo'n WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt, kun je dus even laten horen... ja, hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. En ook altijd even leuk om te horen... waarom ben je al wakker zo voor dag en dauw op dit vroege tijdstip? Ook leuk om er eventjes bij te horen dus. Diego!
1: Goedemorgen. Nou, ik ben nog steeds aan het werk. Ik ben over anderhalf uur klaar.
0: Oh, wel een late nachtdienst gehad. Diego, lekker bezig. Ja, een goede nacht is het dan eigenlijk voor je. Maar we maken er even een goede morgen van, want het is al vroeg. Martin!
2: Ja, goedemorgen iedereen. Vele groetjes uit Duitsland, Stade.
0: Oh. Ja.
2: En we moeten nog maar 3 dagen.
0: Zo is het.
2: Dan hebben we al bijna weer weekend. Groetjes!
0: Hey, lekker Martin. Goedemorgen. Of ja, in Duitsland ben je dus, dat is dan goedemorgen. Marco!
3: Hey Floris, Marco hier.
0: Ja.
3: Ik ben onderweg van Zuid-Limburg naar Apeldoorn om te gaan werken.
0: Kijk eens even. Lekker Marco, ook jij een goedemorgen en lekker bezig. Benjamin kwam nog binnen.
4: Een hele goede morgen vanaf mooi Groningen. Ik zeg, breek de week op woensdag.
0: Hey, Benjamin, lekker bezig man. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow. Editie woensdagochtend met The Boss, Bruce Springsteen. Dancing in the Dark bij 538.

0: Maurice Williams en Mr. Know-It-All, Radio 538. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Ja, de dag dat we Zaagmans gaan begroeten, ergens zo rond de lunch. Om de week even door midden te zagen, dat we richting de betere helft van de werkweek gaan. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Waar het gisterochtend ging over vakjargon. Misschien heb je dat ook wel in je werk, dat je bepaalde woorden hebt die alleen in jouw beroepsgroep gebruikt worden. En dat jij en je collega's precies weten waar het over gaat en anderen misschien helemaal niet. Toch hebben we een rondje gebeld gisteren. Danny aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij hebt binnen jouw beroep heb je ook zo'n ding waar jullie een speciale naam voor hebben.
1: Ja, ik reed heipalen en daar moest ik op een gegeven moment het hoerenjong meenemen.
2: Het hoerenjong?
1: Toen stond ik echt te kijken van, ik denk, wat moet ik nou in vredesnaam meenemen? Ja. Maar dat is dus een oplengstuk dat ze onder het blok zetten om de palentype te slaan.
2: En dat noem je een hoerenjong?
1: Dat noemden ze een hoerenjong.
2: Oh, wat grappig zeg. Nooit geweten. Maar iedereen die met heipalen iets doet, die snapt meteen wat je bedoelt als je dat noemt.
1: Ja, die weten wel wat een hoerenjong is, ja.
3: Waar komt het vandaan dan?
4: Ja.
1: Ja, nou ja, ik denk om iets dieper te kunnen gaan voor het team.
2: Dat zal het zijn. Ja, ja, ja.
4: Heel logisch.
2: Danny, dankjewel. We gaan even naar Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
5: Ja, hey, goedemorgen.
2: Je hebt ook zo'n typische naam voor een product.
5: Ja, dat klopt. Een sextant.
2: Een sextant?
5: Ja.
2: Geen idee. Wat,
4: welke beroepsgroep moeten we het zoeken?
5: In de maritieme sector.
4: De maritieme sector. Sextant.
2: Op het water. Ja,
4: ja, dat is op het water. Ja, dat is
2: sextant.
4: Ik denk om te kijken hoeveel graden je uit de kust bent of zo.
5: Bijna. Het is om je positie te kunnen bepalen.
2: Oké. Okay. En dat noem je een sextant.
5: Ja, dat klopt.
2: Nou, nooit geweten, maar mooie term ervoor. Erik, goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Erik.
2: Goedemorgen. Wat doe jij voor werk, Erik?
6: Ik werk bij Defensie.
2: Ah, oh ja, oh, Defensie. Ja. Maar daar stikt het
4: aan elkaar. Ja,
2: afkortingen, gekke dingen. Nou, kom maar door. Wat ga jij noemen?
6: En we hadden een rood tota. En dat is een afkorting voor Ronnie Tobertas.
4: Een rood... Nog één keer?
6: Een rood tota.
4: Een rood tota.
2: Een Ronnie Tobertas. Maar wat maakt de tas Ronnie Tober dan?
6: Ja, het is wel zo'n tubevormig tasje wat we vroeger hadden. Ja. En het was een beetje, als je ermee liep, was je net zo'n wijf. Dus ja.
4: Rotota.
6: Er zijn zo'n filmpjes van dat Ronnie Tober voor het raam komt als ze dat tasje laten zien in de klas die net opkomt.
2: Oh, oké, wat goed. Maar er zijn er meer toch bij jullie bij Defensie?
6: Een paar afkortingen, ja, genoeg.
2: Ja. De Nukkebu weet ik toevallig.
6: Hoe zeg je?
2: De Nukkebu, toch?
6: Nukkebu.
2: Nukkebu, ja.
6: Ja, nutteloze kutburger.
2: Ja.
4: Zo praten jullie over.
2: Nutteloze kutburger. Ja. Nou, Erik, dankjewel. We gaan even naar Cindy. Cindy, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindy. Wat doe jij voor werk dan?
7: Ik heb een schoonmaakbedrijf.
2: Oh, en daar zijn natuurlijk ook de nodige bijzondere namen.
7: Zeker, zeker. Ja, zo hebben wij de geitenpik.
4: Wat is een geitenpik dan?
7: Een geitenpik is een instrument dat gebruikt wordt door de glazenwassers om de ramen nat te maken voordat je ze gaat droogzemen.
4: Dat is dat ding, dat stoffen ding waar je...
7: Ja, inwassen noemen ze het ook wel, maar wij noemen het een geitenpik.
2: Een geitenpik. Nooit geweten. Wel grappig. Ja. Nou, leuk. Cindy, dankjewel. Hebben we Mark nog aan de lijn? Mark, goedemorgen.
8: Hallo, goeiedag.
2: Ja, hey, dag Mark. Hallo. Jij had ook een bijzondere naam binnen jouw werk.
8: Ja, ik hoorde het inderdaad al iets noemen van de vorige luisteraar. Yeah. Maar wij gebruikten ook een vachtje vroeger als glazenwasser. En dat noemden wij de berenlul.
4: De geitenpik, de berenlul.
2: Zou dat hetzelfde apparaat kunnen zijn?
4: Ik denk het wel.
8: Nee, dat is waar je de ramen mee inzet. En daarna doe je hem weer schoonwissen, zeg maar.
2: Ja, en dat noem je de
4: berenlul.
2: De berenlul.
8: Ja, dat is de vachtje waar de glazenwasser bij zich had.
3: Die schoonmaakwereld, dat is...
2: Die is zo schoon nog niet, zeg maar. Nee. Ik zie hier nog een berichtje binnenkomen van Arno, die zegt... Een koevoet, dat noemen wij ook wel een Poolse sleutel. Oh.

0: en Seal Killer op deze woensdagochtend. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan.

0: zou hebben. Droog over heet hij. Dan weet je in ieder geval of je droog op de plaats van bestemming komt. Stel, je gaat op de fiets. Het leuke is namelijk dat hij je precies laat zien of je van A naar B kunt fietsen. Ja. Of wandelen. En droog overkomt. Grappig is dat dit eigenlijk nog helemaal niet bestond, deze app. Wij dachten toch even leuk om de bedenker van dit nieuwe stukje technologie te spreken. Jesse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, als je het zo hoort en leest, denk je dat nog niet bestond. Het is eigenlijk heel erg simpel en handig. Maar jij bent op het idee gekomen.
1: Ja, ik ben op het idee gekomen via mijn vriendin. Die werkt via bij de luchtverkeersleiding. En die moet voor de werk elke dag 40 minuten fietsen.
2: Oh, ja.
1: En die is één keer gewoon helemaal nat geregend thuisgekomen. En toen met een beetje knutselen en de data van het KNMI heb ik de app in elkaar gezet.
0: Ja, en het grappige is, je kan dan aangeven, ik vertrek hier en ik wil daar aankomen. Ik ga op dit tijdstip ga ik die kant op. Kom ik droog over, ja of nee?
1: Ja, klopt helemaal.
0: En geeft hij dan ook nog tips van, joh, als je een kwartiertje eerder gaat, dan red je het wel?
1: Wat je wel kan doen is inderdaad plus 5 minuten, plus 10 minuten, plus 30 minuten en plus een uur.
0: Ja.
1: En dan kan je er precies tussenin plannen inderdaad.
0: Oh, wat goed zeg. En dit bestond helemaal nog niet?
1: Nou, toevallig kreeg ik een berichtje van iemand via Reddit, een anonieme gebruiker. En die zei, ik heb ergens 2022, 2023 heb ik ook ooit een keer zo'n app gezien.
0: Ja.
1: Maar hij wilde de naam niet geven. Hij gaf de naam met puntjes.
0: Mm. Oh, dat is heel een mysterieuze...
1: Ja. Ja.
0: Maar is zoiets ingewikkeld om te maken eigenlijk, Jesse?
1: Het is redelijk ingewikkeld. Je werkt natuurlijk met coördinaten en met een soort van voorspellingen. En die voorspellingen komen van het KNMI.
0: Ja.
1: Maar vooral het stukje waar ben ik op welk punt in de route, dat is wat lastiger te bouwen.
2: Maar je ziet precies die regenwolk. Ik fiets over de. Zeg, ik fiets van Utrecht naar Amsterdam. Dan moet ik een heel stuk over de Amsterdamse straatweg. Tot aan Loenen heb je die straatweg lopen. Ziet hij dan precies de buien daarboven? Of is het gewoon een globaal ding van, joh, hey, ergens tussen Utrecht en Amsterdam, ter hoogte van Breukelen, kan een regenbui hangen?
1: Nee, hij werkt echt inderdaad op een gridniveau van een kilometer bij een kilometer.
2: Oh, wow.
1: Dus ja, hij is best wel accuraat eigenlijk.
2: Ja,
0: dat dit er nog niet. Ik vind het verbazingwekkend. Heb je al veel mensen die hem gebruiken?
1: Ja. Nou, toevallig gisteren ben ik in het Parool gekomen. Ja. En daardoor is mijn gebruikersaantal verdubbeld in 24 uur.
0: Zo, kijk, dat schiet mensen een beetje
2: op. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, als je bijvoorbeeld postbode bent, ik noem maar iets, weet je wel, je doet de post bezorgen met je fietsje, dan is het wel lekker om te weten van, joh, blijf nog even bij mevrouw Jans onder het afdakje staan, of ga ik alvast door naar de volgende wijk.
1: En dat precies.
2: Kan je exact zo dan uitzoeken.
1: Als postbode wordt het wat lastiger, want nu is het tussen A en B.
2: Oh,
1: maar ik wil in de toekomst wel iets toe gaan voegen dat je dus heel veel punten kan invoeren. Dat die echt een route adressen voor je uittippelt.
0: Ja, nee, het is wel. Maar ook voor wielerclubjes en zo is dit natuurlijk perfect.
2: Ja, die kun je gewoon nat laten regenen.
0: Hey, maar even, ga je hier rijk van worden, Jesse? Want ik kan me voorstellen. Ja.
1: Nou ja, nu is hij gratis en advertentievrij. Ik heb een goedkoop servertje in Duitsland staan. En dat kost me nu ongeveer 50 euro per maand.
0: Ja.
1: En ik zit eraan te denken om, als het me echt veel geld gaat kosten, want nu draai ik er allemaal zelf voor op.
0: Ja.
1: Om wat advertenties op de webpagina te plaatsen. Om dat een beetje te opzetten.
0: Ja, precies, want anders ga je zelf nat natuurlijk. Ja. Dat zou je niet.
2: Nou, laten wij even dat aantal app-downloads. Wat moeten we downloaden?
0: Ga je over dat servertje in Duitsland even laten roken?
1: Ja, dankjewel, mannen. Dat is mooi.
0: Wat hoe heet de app voor mensen die hem willen hebben?
1: Ja, de app heet Droog Over.
0: Ja?
1: Hij staat zowel in de Play Store als in de App Store.
0: Ja.
1: En de website is www.droog-over.nl.
0: Nou, makkelijker kan het bijna niet. Het zou leuk zijn als veel mensen dit gaan gebruiken.
2: Ja, het is ideaal, man.
0: Ja, maar even toch nog, Jesse, als je bijvoorbeeld op een... ik fiets nog op een ouderwetse fiets waarbij je moet
2: trappen. Ja, dat moet je ook leren.
0: Nee, ja, dat zeggen ze.
2: Ja.
0: Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan op zo'n e-bike, die gaan een stukje sneller dan dat ik ga. Hoe weet je nou de tijd die je ervoor nodig hebt over de route te gaan?
1: Ja, ik heb een modus ingebouwd die dus ook de e-bike meeneemt. Ja. Dus het maakt niet uit of je wandelt, fietst of met de e-bike gaat.
2: Jesse niet, hoor. Wij proberen alles te zoeken van, er moet iets zijn dat jij niet hebt.
0: Jesse heeft er goed over nagedacht.
1: Ja, maar mooi.
0: Niet voor één gat te vangen, heel goed. Nou, nogmaals, droog over zo heet de app. Ik zou zeggen, ga mensen testen en gebruiken. Volgens mij is het een hartstikke leuk ding. En
2: goed.
0: Ik hoop dat het een succes wordt. Jesse, leuk dat jij hebt gesproken te hebben. Succes, man.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.

en Stamlin in bij Radio 538 op deze woensdagochtend. Goedemorgen, je bent aangekomen bij een kakelverse editie van de ochtendshow van 538. Over een paar slokjes koffie, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je snuit te begeleiden richting deze woensdag. Nog leuker, vandaag kun je weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. En dat werkt eigenlijk dodelijk simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 3000 538. En kom je in de uitzending zometeen,

0: 09-09-3058. Heb een mooie woensdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. En dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot, dat zegt de gemeente. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgevangen. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, dat heeft het Centraal Planbureau berekend. De maatregel levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. En de groep die eerder Odido heeft gehackt zegt nu ook te hebben ingebroken in de systemen van de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en van mensen die er gesolliciteerd hebben. De hackers hebben dit gedaan omdat de FBI eerder opriep om nooit los geld te betalen aan de hackersgroep. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien en het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ik moet zeggen, het klinkt wel meteen een stuk gezelliger, zo'n nieuwsbulletin met koffiekopjes. Ja. Ik ga ook gewoon. Waar staan de files?
3: Eén file op de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij havens 6200. Daar is de vertraging nu 7 minuten.
0: Dan de eerste luisteraar voor deze morgen. Bel even met 09093538 als je het leuk zou vinden om vandaag de ochtendshow te openen. Dat kan via nogmaals 09093538. Even bellen, je aanmelden als eerste luisteraar en wie weet ben jij zometeen de winnaar van het officiële eerste luisteraarshirt.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
9: Meld je nu aan. Druk

0: Hier doen ze alles waar ze zelf zin in hebben. Hier houden ze nergens. Dit is Nederland 50 jaar geleden hier. En ze gaan lekker hun gang en de sfeer is uitstekend.
1: Wekker uit!
2: 538 aan!
1: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: Prince en 1999 in de ochtendshow van 538. En daarbij staat er hier op de klok 5 over 6 en zijn we officieel begonnen met de nieuwe editie van deze radioshow. Hey Niels, hey Rick, hey Flo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ook van harte welkom hier. Ja, woensdag jongens. Lekker.
2: Heerlijk.
0: Richting het midden van de week.
2: Zeker. We krijgen toch een van de warme deken. Die komt wel naar Nederland.
1: Nou, ik hoor dat het volgende week 30 graden wordt.
0: Ja, het is joh.
2: Ja. Ja.
3: 30?
0: Ja.
2: Ja. 28.
0: Er zit een enorme een of andere luchtstroom die deze kant op komt. Waardoor we iets mee gaan maken in oktober dat we nog nooit meer hebben gemaakt.
2: Hier, volgende week dinsdag staat nu al op 24 graden. Kan alle kanten erop gaan, maar om even aan te geven.
3: Zo, lekker.
0: Lekker?
3: Ja.
0: Kom maar door met Indian Summer. Zo even wat nieuws doornemen voor vandaag. Sowieso Joey Veerman die is opgelucht dat hij weer terug is bij het Nederlands elftal. Natuurlijk de spelers weer bij elkaar. En hij is opnieuw nu deel van de selectie. Bondscoach Xabi besloot hem op te roepen na zijn goede eerste weken bij zijn nieuwe club Dortmund.
4: Ik heb alleen een e-mail gehad van de mensen hier bij de KNVB dat ik in de voorselectie zat. En toen daarna hoorde ik van mijn ouders dat ik erbij zat, want we stonden op trainingsveld. Dit jaar is voor mij gewoon heel goed begonnen met een mooie stap. En nu weer een oproep voor het Nederlands elftal. Dus ja, voor mij heeft het ook geen enkele zin om terug te kijken op wat er is geweest.
2: Heel goed. Maar het is een schappen. Er is dus een categorie, we hadden het er gisteren al even over. Er is een categorie die wordt gebeld.
0: Ja.
2: Er is een categorie die wordt helemaal niet gebeld.
0: Nee.
2: En Joey Veerman krijgt een e-mailtje.
0: Nou, over de voorselectie. En uiteindelijk moest hij dus van zijn ouders horen dat hij erbij zat.
2: Ja, omdat het...
0: Maar zijn die dan gebeld of zo?
2: Nee, ja, die hebben dat ergens gelezen, denk ik. In de krant. Kijk, hij zit daar in Duitsland, dus hij moet daar de Zeitung...
0: Dat je vader daar met het AD langs de lijn staat.
2: Dus
0: Joey, je staat erin.
2: Ik moet wel zeggen, ik heb die Xabi nu een paar filmpjes gezien dat hij langs de lijn staat. En ik dacht, oh ja, er zit wel goede energie in of zo.
0: Ja, ja.
2: Het voelt wel fris en... ik dacht, dat gaat wel goed komen.
0: Nou ja, ik hoop het, want het zou fantastisch zijn als hij het weer een beetje aan de praat krijgt.
3: We spelen donderdag toch, of vrijdag?
0: Ja, donderdag. Morgen is dat.
2: En ik denk toch ook dat het goed is dat zijn Depay er niet is. Zo'n heel team draait toch om zo'n gozer, weet je
0: wel. Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Het gaat om zijn kleding, om zijn haarband, om al zijn dingen en dat en zo en zo. En dat geeft toch een soort rust van...
0: Hij is er even niet bij.
2: Iedereen... gelijke hoogte.
0: Ja, even een nieuwe start.
2: Ja.
0: Ilja hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen, die komt uit Vlijmen. Goedemorgen, Ilja.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een beetje een voetbalvolger?
5: Nee, niet zo. Nee. Ik vind het leuk om te kijken, maar ik blijf niet voor thuis.
0: Nee. Maar jij hebt dus niet een bijzonder idee over onze nieuwe bondscoach?
5: Slechter kan het toch niet? Ja. De laatste tijd was het een beetje ingekakt zooitje, toch?
0: Ja, zo kan je het ook bekijken natuurlijk. Hey, Ilja, ik zie jij bent creatief adviseur als het gaat om lichtreclame.
2: Zo?
5: Ja, dat klopt,
0: Wat een leuke baan, man.
5: Dus elke dag met plezier.
2: Zijn dat die bakken aan de lantaarnpaal of is het echt gewoon de winkel...
5: Dat kan heel breed zijn. Dus het kan inderdaad een lantaarnpaalbak zijn, maar het kan ook... complete restyling zijn aan de buitenkant van de McDonald's of van BMW. Hunkemullen voor de dames, zeg ik altijd.
2: Ja.
5: Dus eigenlijk alles wat met reclame op het pand of in de winkel, dat ontwerpen wij deels en produceren wij.
0: Oh, wat goed, man. Ja, dat is wel echt leuk, hoor. Vroeger wilde ik altijd op mijn slaapkamer. Wilde ik zo'n lichtbak hebben.
3: Ja, met studio erop.
0: Maar die waren duur, man.
3: Ja.
5: Ja, daar zijn ze nog steeds. Maar denk wel wat je hebt, hè.
2: Jij kan er wel een paar voor een prikkie leveren.
0: Even achterover drukken.
5: Nou, kunnen we altijd over praten, hè?
2: Ik denk ook dat... dat is, maar dat mag denk ik steeds minder, of niet? In verband met gevelvervuiling en binnenstad aanzicht.
5: Er mag wel wat. Alleen, ja, weet je, je hebt te maken met welstand. En als het architectonisch verantwoord is en daar wordt steeds meer naar gekeken, dan
2: ik hoor
5: dan
2: het al, er mag niks meer.
3: Er mag niks meer.
2: Ik hoor welstand, architectonisch.
0: Ja. Ja. Zijn er bepaalde kleuren dan bijvoorbeeld die je niet toe mag passen? Dat ze zeggen van ja, dat is allemaal hartstikke leuk.
5: Nee. Dat is echt per vestiging, per plaats is dat. dat verschillend.
0: Ja, ja.
5: En wie er zeg maar aan de knoppen draait bij de welstand. Ja, ja, sorry, dat is
2: een beetje
5: de waar van de dag af en toe.
2: Er zit in de welstandcommissie nooit een jonge dynamische gast van 26.
3: Vooral tachtigers.
5: Nee, laten we het daarop houden. Ik moet opletten wat ik zeg natuurlijk, anders wordt alles afgekut straks.
0: Nee, maar het is eigenlijk een soort, morgen weer met z'n tafel.
2: Als je binnen een gemeente, laten we zeggen, elke afdeling hebt gehad, zeg, nou weet je, doe je laatste jaren.
3: Weet je wel, ga je
2: lekker de welstandscommissie.
5: Nou, zoiets.
0: Ja. Nog even je stempel drukken.
2: Ja. Oh, ja. Even je gram halen. Ja. Ja.
0: Hey, maar jij gaat nu naar een winkel ook of zo, of een pand waar...
5: Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij hebben toevallig de afgelopen dagen zijn wij in Amstelveen bezig geweest.
2: Oh,
5: voor
2: ja.
5: een grote opening voor Amazing Oriental.
2: Oh.
5: Grote Aziatische supermarkt.
2: Ja.
5: En dan moeten nog twee kleine dingetjes moeten daar aangepast worden. En dus ik ben vanochtend vroeg opgestaan om die kant op te gaan om het even zelf eventjes af te werken.
0: Ja, precies. Kijk. Twee peertjes erin draaien en dan kan het allemaal.
5: Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Een paar letters op te geven pakken. En,
0: ja. Nou, hartstikke goed, man. Jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
5: Yes, eindelijk.
0: Het is gelukt.
5: Hey.
0: En dat betekent dat het shirt jouw kant op komt.
5: Dankjewel, dankjewel. Ik kan me trots dragen.
0: Nou, ja, dat vinden we hartstikke leuk. Hey, heb een mooie opening dan van de winkel daar. Amazing Oriental. En een geweldige dag vandaag.
5: Dat zal helemaal goed komen, dankjewel.

0: dat je weer bent, Rick. Waar staan de files trouwens?
1: Eén file op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens 6200. De vertraging 13 minuten.
0: Vandaag flink wat zon. In het noorden later kans op een buitje. En de temperatuur vandaag best aangenaam, hoor. We komen uit tussen de 18 en de 22 graden. In my

0: Celestial, Ed Sheeran in de ochtendshow moest natuurlijk door het stof tijdens het eerste optreden nadat die Macklemore uit de tour was gezet en al die andere artiesten.
1: Nou, hij stond te huilen.
0: Ja, hij was
1: aangeslagen.
0: Hij zat er goed bij in zijn maag. Had foutjes gemaakt, zei hij. 18 over 6 is het. Rick, hoe is het met je oog? Toch even checken natuurlijk.
2: Nou, dat traant nog steeds maar.
1: Wat heb je? Of kan je dat wegens de AVG en de privacygevoelige informatie...
2: Oogontsteking.
1: Oh.
0: Maar gewoon een ouderwetse...
1: Van de een op de andere dag? Of?
2: Ja. Heel raar was het. Nee.
0: Het was heel besmettelijk, toch? Oogontsteking, heb ik wel eens begrepen.
2: Ja, van het ene oog naar het andere oog.
3: Draag je lenzen toevallig?
2: Nee. Geen idee waardoor het komt. Het was er ineens. Dus,
0: ja.
2: Heel vervelend. Het, is de hele dag, het lijkt wel alsof je de hele dag moet huilen. Of ik huil ook de hele dag, zeg maar. Maar het heeft niks met die oogontsteking te maken. Maar dat gevoel dat je... Ik heb het gevoel alsof ik de hele dag heb gehuild.
3: Oh. Maar is het niet fijner om een ooglapje voor te doen? Want dan komt er geen vuil in.
2: Het is allebei de ogen flow.
3: Dus
1: allebei
3: ja.
1: ook.
3: Ja. Oh, ik dacht één oog.
2: Ja, dat was het wel, maar het is nu allebei twee ogen.
3: Oh, dat is erger.
2: Ja.
1: Nou ja, zo zie je dat het besmettelijk is inderdaad. Ja.
2: Ja, maar ik heb contact met mijn oogarts gehad en die zegt het moet vanzelf overgaan.
0: Uitziek een beetje, maar je hebt geen medicijnen ervoor gehad of zo?
2: Die zijn er niet.
0: Oh. Nou, vervelend. Maar je kan wel auto rijden en deze kant op, dat gaat allemaal goed. Nou, fijn. Tof dat je er in ieder geval weer bent. Voor deze woensdag, waarin wij, tenminste ik zie hier dat de koffer er nog steeds niet uit is. Koffer.
1: Nee, het is een moeilijke stem hoor.
0: Ja,
1: uurtje.
0: Nou, gaan we daar zo meteen eens eventjes naar
2: plussen.
1: Ja, dat is de opgave.
0: Oh. Ja, je hoort uurtje hoor je de hele tijd.
1: Je hoort uurtje.
0: Ja, wie dat gezegd zou kunnen hebben.
1: Of zou het factuurtje zijn, dat we alleen uurtje horen, maar dat eigenlijk factuurtje.
0: Wie zou dat?
2: Frituurtje, had ook gekund.
1: Ja. Zo kunnen we nog wat kanten op.
0: We gaan straks eens even verder puzzelen als het gaat om dus deze stem die wij spelen in Stemmenjacht voor 8000 euro. We hebben verderop in het programma eventjes een jarige vriend van de show te feliciteren.
1: Gezellig. Verjaardag vind ik altijd leuk.
0: Dat is vorig jaar zouden we hem nog niet gebeld hebben.
1: Zeker niet.
0: Omdat we hem toen nog niet kenden.
1: Oh, hij was er wel. Maar
0: hij was er wel, hij was ook gewoon jarig.
2: Ja, ja.
0: Maar hij was gewoon nog niet zo bekend als dat hij nu is.
2: Oh.
0: Dus het is iemand die het afgelopen jaar een soort van booming is geworden. Ja, en echt op een gigantische manier. Nou, wie het zou kunnen zijn, hoor je verderop in deze ochtendshow voor de woensdag. Het is 23 september en dit is...

0: Katrien die weet wat erin zit zo.
1: Nou ja, ik heb heel goed nieuws voor truckers.
0: We hebben nogal wat truckers onder onze luisteren.
1: Ja,
0: ik zou lekker blijven luisteren. Zometeen dus mooi nieuws van Flo. En lekker naar de wekker komt eraan. Maak je kans op de badjas.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Is volgende week zondag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Servië.
3: Alle info 538.nl.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
10: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS.

0: 2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
8: Mijn heldin is Lieke Martens. En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
9: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
7: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
9: Powered by KPN.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: MPV? Van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak?
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ja, goedemorgen. Vandaag met name in het zuiden flink wat zon. In het noorden later op de dag kans op een buitje. En de temperatuur vandaag is best hoog met 18 tot 22 graden. En dan de files waarvan Rick weet waar ze staan.
8: A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij havens 6200, 22 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht, 22 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 29 minuten.
7: En zo is het exact 6:30 geworden, de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentine, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het kabinet wil de duur van de WW-uitkering verkorten om mensen aan het werk te krijgen. Maar dat zal niet echt heel veel helpen. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat denkt dat de maatregel 8000 banen oplevert. Hackersbende Shinty Hunters zegt dat ze de gegevens hebben gestolen van duizenden medewerkers van de FBI, de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Hier kennen we Shinty Hunters vooral van de grote hack bij Odido. En Mariah Carey is een record in de Amerikaanse hitlijsten kwijt. Haar kersthit, All I Want For Christmas, is niet meer de langsgenoteerde nummer 1 hit. Dat is namelijk nu Ella Langley met haar hit Houston, Texas. Die nu 23 weken op nummer 1 staat. Ja, het succes heeft haar leven en ook dat van haar schrijvers en familie compleet veranderd, zegt ze.
7: Ja, dat snap ik, want ze is onder andere smulschrijver geweest.
10: Ja, waar het begint, hè.
7: Ja. Alles ondersteboven, dat snap ik ook wel. Maar 23 weken, niet normaal.
9: Ja, goed nieuws voor truckers dan. Er is 43 miljoen beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. En met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe ook aangelegd. Hard nodig ook. Langs de snelwegen zijn plekken 's nachts namelijk vaak overvol. En Nederland heeft nu al een tekort van 4000 plekken voor trucks.
7: Zo.
9: Ja, en zonder extra maatregelen loopt dit tekort richting de 7000 in 2040. Dus er moet echt wat gebeuren.
7: Oké. Okay. Ik zie overigens wel nog even in aanvulling op, want ik zei van joh, goed nieuws zo meteen voor truckers. Maar Raymond die hebt en zegt een kleine aanvulling. Niet elke vrachtwagenchauffeur voelt zich verbonden op het moment dat je zegt trucker.
9: Oh, wat moet ik wat dan zeggen?
7: Ja, blijkbaar is dat niet een term die elke vrachtwagenchauffeur zich laat welgevallen.
9: Maar moet ik dan vrachtwagenchauffeur zeggen?
7: Dat denk ik. Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik lees het alleen maar. Hij zegt van ja.
8: Maar wat is het verschil tussen een vrachtwagenchauffeur en een trucker?
7: Ik heb werkelijk geen idee.
10: Nou ja, dat kan de trucker of de vrachtwagenchauffeur even laten weten.
7: Ja, ik vind het zo grappig dat ik denk, ja, trucker is gewoon een soort geuzennaampje. Maar blijkbaar wordt dat niet...
8: Maar is een trucker niet iemand die wat langer van huis af is?
7: Zou dat het zijn?
8: Dat denk ik. Dan ben je echt een trucker. Kijk, een vrachtwagenchauffeur, je stapt in je vrachtwagen.
10: Henk Wijngaard is een trucker in mijn beleving.
7: Nou, in mijn beleving is dat de zanger. Die wel eens op een truck heeft gereden.
8: Maar was het een goede zanger?
7: Ik hoop dat hij heel goed vrachtwagen kon rijden. Nee, ja, Henk is wel een goede zanger.
8: Ja.
7: Hij heeft wel echt een paar hele leuke liedjes gemaakt.
9: Ja, maar ik ben wel benieuwd naar
7: wat ik wel had moeten zeggen.
9: Olcay Gülsen dan. Ja, ze heeft dus nu haar excuses aangeboden dat Little Kleine dus optrad op haar bruiloft. Olcay die spreekt zich natuurlijk al jaren uit over geweld tegen vrouwen, maar heeft zich onvoldoende gerealiseerd, zegt ze nu, hoe hypocriet haar keuze overkomt bij slachtoffers van femicide.
8: Vind je haar een sympathieke vrouw?
7: Nee, ik ken haar niet, maar zoals ze zich profileert, denk ik wel van, joh, doe nou...
8: Denk je echt... Ik heb er geen mening over, maar jullie waarschijnlijk wel. Maar ik vind haar, wat ik hoor om mij heen... mensen zeggen dan, ze is een golddigger. Hebben jullie dat gevoel ook? Of,
10: Het is wel ook heel makkelijk om dat snel over iemand te zeggen. Ik moet zeggen, toen zij met Ruud de Wild samen was en ze hadden die Real Life, vond ik het wel altijd. Ik kon er altijd wel om lachen. En dat ik altijd dacht van, oh, ze zijn wel gezellig. En ze hebben het met elkaar leuk. En dat gevoel had ik. Maar nu zie je haar inderdaad in een totaal andere wereld. Ze heeft natuurlijk met Ilko van Kooten, de oud-platenbaas. En multimiljonair. En dan is het al snel natuurlijk van, oh, ze is op zijn centen uit.
11: Nou, het is ook niet dat ze zich ervoor schaamt.
10: Nee,
11: of zo.
10: Dat is het. Nee, helemaal niet.
11: Ze laat het nogal breed uitmeten.
10: Aan de andere kant, ze hebben een gigantische villa laten bouwen. Althans, hij heeft dat laten doen. Ja. Ja, is zij dan meteen dan ook? Ja, daar trekt zij bij in. Ja, is dat dan?
11: Nou ja, zij liet toen op Instagram, want ze laat heel veel zien. Zij liet toen op een gegeven moment die walk-in closet van haar zien. Ja, nee. Dus gewoon echt, de gemiddelde H&M is kleiner dan haar walk-in closet.
8: Ja.
11: Maar dan denk ik, daar hoef je niet zo mee te showen.
10: Mee te koketteren.
11: Leuk dat je dat hebt, maar
9: volgens mij had ze wel 13 trouwjurken. Ze had echt die dag, of dat weekend, dan weer die hele grote sissy-jurk. Maar ze had zoveel outfits.
11: Oh, ze had meerdere trouwjurken.
9: Ja, man. Nou ja, outfits die ze op haar trouwerij allemaal aan had.
11: Ja. We gaan even naar Raymond. Die stuurde net dat berichtje over. Jij zei goed nieuws voor de truckers. En ja. Raymond zegt, ja, hoe, wacht even, niet iedereen voelt zich aangesproken. Raymond, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen, Tim.
11: Jij bent vrachtwagenchauffeur, ben jij?
8: Of trucker?
12: Ja, dat klopt.
11: En geen trucker?
12: Liefst niet, nee.
11: Maar wat is het verschil dan?
12: Een beetje een stigma wat mensen hebben. De trucker heb je vaak in Amerika of in Canada. Ja. Dat zijn de mannen van de hele lange rit, de weken van huis. Ja, dat heb je. Onze Poolse vrienden zijn dat ook.
11: Ja.
12: Maar ja, dat zijn niet de mensen waar ik heel dicht een band mee, goede band mee heb. Dus dat hoort er niet. De meeste mensen die voelen zich zijn gewoon, ja, we hebben wel liefde voor het vak.
11: Ja.
12: Dat wel. Dus als jullie dat ook liefde voor jullie beroep hebben.
11: Ja.
12: Maar trucker is, dat is het stigma van, over allemaal lampjes, glimmende dingen. Ja, dat voor jouw hele chauffeurs is het gewoon. De vrachtwagen is gewoon net als je bureau, als jullie mengtafel, jullie bureau. Ja. Waar je iets spaar je mee weg. En zo zie ik dat een beetje.
11: Nou ja, dit is goed dat je het even meldt.
9: Nou, zeg ik voortaan vrachtwagenchauffeur.
11: Ja, ik had hier ook niet zo bij stilgestaan, Raymond. Maar dan maken we er onmiddellijk vrachtwagenchauffeur van. Dan dekt de lading voor iedereen, begrijp ik.
8: Irritante rechtrijders, kom ook. Rijders doorrijders.
10: Maar toch, in de file sluit ik me altijd aan bij de vrachtwagens. Ook, ja. Want je weet, blijft rijden.
12: Maar mag ik één ding zeggen?
10: Nee.
12: Er zegt iemand, Rick zegt, rij eens door.
8: Ja.
12: Maar Rick, jouw Strava-ritjes zijn nooit langer dan 40 kilometer. Toen ik internationaal reed, had ik achter de cabine en dan later in de cabine een racefiets hangen.
11: Ja.
12: En dan ging ik s'nachts bij zo'n nachtdiensten, als ik s'nachts slapen moest, ging een ritje rijden van 70 kilometer.
8: Ja, okay. We houden je niet langer op, gozer.
11: Raymond, heb een mooie dag, hè?
9: Gefeliciteerd, hè?
11: Ja, dankjewel. Raymond, heb een mooie dag. Raymond, vrachtwagenchauffeur dus. En geen trucker, voor alle duidelijkheid. Flo, dankjewel even voor dit moment. Zometeen, lekker naar de wekker. We gaan een van de badjassen weer cadeau doen. In de kleur groen of paars, mag je helemaal zelf weten. Maar dan moet je wel je stem uitbrengen op een van de twee liedjes die je straks hoort. Na Somber en My Body Isn't

0: Summer, my body isn't ready. 7:10 geworden. Nou, je weet, dat is tijd geworden voor...
1: Lekker na de wekker.
0: En dan gaan wij eens even bij jou te raden wat we zo meteen moeten gaan draaien. Op de verjaardagskalender vandaag, Natalie Horler, 6-jarig.
2: Wat is dat dan?
0: Ja, ik...
2: Je toch even ging zeggen Natalie Holloway?
0: Nee, Natalie Horler. Zij is de leadzangeres van het Eurodance-trio Cascada.
2: Oh, Evacuate.
0: Ja.
2: Ja,

0: Tien, lekker naar de wekker. Wil je die straks helemaal horen? Dan stuur je een 1 naar de studio.
1: Ah, dat was in die tijd als wij moesten draaien met de 50 Drive-In Show bij Camping Duin en Strand in Zeeland. Dan was dit een absolute floorfiller.
0: Ja, dan moest je een cascada bij je hebben.
1: Daar trok gewoon, laten we zeggen, iedereen kwam uit de duinen dan de club ingerend. om hier even op uit een stekkertje te gaan.
2: Wat een geweldige camping was het trouwens.
0: En dan de verjaardag. Sorry, nee, dat is niet waar. Het is het historische feit dat wij vandaag herdenken dat in 2001 Kylie Minogue 5 weken op 1 staat in Engeland met het liedje Can

0: metal hebben we vandaag.
1: Wel goede plaat hoor, wat kan je niet meer nodig. Ja.
2: Wat is de leukste van deze twee? Is dat Cascada, Every Time We Touch, dan stuur je een 1 naar de studio. Vind je Kylie Minogue met Can't Get You Out Of My Head dan misschien het leukst? Dan even een 2 deze kant op hebben en dan weet je dat je stem uitbrengt op Kylie Minogue. In beide gevallen is er de kans dat je de badjas wint, dus denk er vast over na. Wil je een groene of een paarse? Hot.

0: I know. En dan tijd voor de uitslag. Ja, het was eventjes tellen geblazen hier.
1: Puzzelen.
0: Nou, het zijn natuurlijk twee liedjes die ergens wel iets van elkaar weg hebben. Kylie Minogue hadden wij als optie 2, Can't Get You Out of My Head. Nam het op tegen de eerste optie, Every Time.

0: hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen, Wiebe.
1: Goedemorgen.
0: Hallo en welkom.
1: Hallo.
0: Uit Siegerswoude.
1: Ja, dat klopt. Helemaal.
0: Echt werkelijk geen idee
2: waar
0: het
2: denk je dat het ligt, Tim?
0: Ja, ik denk Friesland, maar...
3: Oh, grappig, ik zat meer in de hoek Rotterdam te denken.
2: Ik zou ook meer Zeelandachtig.
1: Het ligt vlakbij Drachten, Friesland.
0: Ah, kijk aan.
3: Gewonnen.
0: Siegerswoude.
1: Dat klopt.
3: Ja. En hoe groot is Siegerswoude?
1: Klein.
3: Ja.
1: Er wonen 900 mensen ongeveer.
2: Nee, joh.
3: Is dat dan niet een buurtschap of zo?
1: Ja, het is een streek met een dorpskern.
0: Zo. Ah, oké.
2: Nou, maar hebben jullie bijvoorbeeld een voetbalclub?
3: Nee, joh.
1: Nee.
2: Een discotheek?
1: Nee, die hebben we niet.
0: Een supermarkt?
1: Wel een korfbalclub.
2: Een korfbalclub?
3: Nou, is korfbal niet een van de populairste sporten van Nederland?
0: Nee, joh. Nee, joh.
3: Ja. Dat, niet normaal. Met hoe deel, laat maar zeggen...
2: korfbal?
3: Hoeveel mensen er korfballen? Ja, joh, dat is
2: ik
3: groot.
2: Ik ken niemand die korfbal.
0: Nee, ik ken ook niemand
3: die
0: korfbal.
3: Dat is gigantisch groot.
0: Korfbal?
3: Nou ja, het feit dat Siegerswoude een club heeft, zegt genoeg, denk ik.
0: Ja, nou ja, blijkbaar is het daar populair.
1: Ja. Ik kom het nooit, maar er zijn vast mensen die het leuk vinden. Ja, waren ze het niet?
0: Dat moet wel, anders was er geen club geweest natuurlijk. Nee.
2: Ik hou van deze nuchterheid.
0: Maar stel, Wiebe, wij zijn op een goede dag zijn wij in de buurt van Siegerswoude.
3: Ik zit even te kijken, ik weet wat jij gaat vragen.
0: Ja, toe, is er iets dat je zegt van nou, dan moet je toch even aan het stuur trekken en iets omrijden, want het is de moeite waard om even langs te komen.
1: Nou ja, je kunt hier mooi vissen en wandelen, dat is het eigenlijk wel.
0: Ja, ja. Het is gewoon, als je van rust houdt, moet je in Siegerswoude zijn.
1: Ja. Ja, voor de rest is er weinig te beleven.
2: Maar jullie hebben geen discotheek bijvoorbeeld?
3: Nee joh.
1: Nee, dan moet je naar Drachten of Marum. Of ja. Marum ook al niet eens meer.
3: De Kruisweg was dat toch, Marum? Ja.
1: Klopt, ja. Nou, die is al gesloten.
0: Ja, joh. Ja, dat geldt gewoon ook voor discotheken natuurlijk. Hé, Wiebe, wat ga je doen vandaag? Wat doe je voor werk?
1: Ik ben loodgieter.
0: Hey.
1: Ik ga vandaag racerpijpen ophangen.
0: En ouderwetse vakman.
1: Ja.
0: Ja, er is straks een groot tekort aan loodgieters. Dus dat is, ik denk, als je loodgieter bent, is dat goed nieuws natuurlijk.
1: Ja, er is nu al een groot tekort.
0: Ja.
1: Daarom komt half Oost-Europa hier ook heen.
0: Oh, dat is de reden.
3: Wordt niet gewaardeerd?
1: Nou ja, ze werken wel hard.
3: Ja, dat is lange dagen. Ga jij, wat voor type regenpijp ga je ophangen? Echt van die mooie...
2: Oh, dat vind ik zo mooi.
3: Glimmende...
1: Ja, dit is aluminium.
3: Ja, aluminium.
1: En dan bruine kleur. Dat is niet mijn favoriet, maar ja. Nee, dat past wel bij het gebouw.
0: Nou, ja, dat die een beetje wegvalt tegen de achtergrond.
1: Ja, klopt.
0: Hé, Wiebe, we hadden vandaag de vraag wat er leuker is. Is dat Cascada met Every Time We Touch of Kylie Minogue met Can't Catch You Out of My Head?
1: Dat is optie 1, Cascada.
0: Beetje jeugdsentiment?
1: Ja.
0: Ja.
3: Ik denk dat de Kruisweg in Marum.
2: Ja, de Kruisweg.
1: Ja, klopt.
0: Daar is nog wel eens een dansje op gedaan, begrijp ik.
2: Wat grappig is, je had daar de eigenaar van de Kruisweg was een beetje wat oudere man.
0: Ja.
2: En die kwam altijd naar ons toe dan als wij daar draaiden. Maak u weer een mooi feestje van.
3: En volgens mij was altijd, wat ik me kan herinneren, voordat die discotheek openging, was er eerst dansles in de Kruisweg.
2: Ja.
3: Dat was, laat maar zeggen, tot 9:30 of zo was er dan dansles.
0: Heerlijk. Ja.
3: En dan ging die om 22:00 open. Een gigantische discotheek.
2: En ik kwam
3: prachtig.
2: Maak hier een mooi feestje van.
0: Nou, we gaan er een mooi feestje van maken. Wat wil je zeggen, Wiebe?
1: In 2006 ben ik gebeld door Menno de Boer op Slam FM.
0: Ja.
1: Met precies hetzelfde nummer.
0: Jeetje.
1: Nou, dus toen kwam ik met hetzelfde nummer ook op de radio.
0: De cirkel is rond, Wiebe.
3: Ja.
0: Hey, we gaan hem draaien.
1: Goed op, Menno. Mooi.
0: Hey, je hebt een mooie... Oh, een clubbandjas wil je hebben, Wiebe. Helemaal van slag.
1: Doe maar groen.
0: Wij sturen een groen hier kant op.
2: Ja. Komt eraan, hoor.
1: Dankjewel.
0: Hey, mooie dag. Hoi. Wiebe uit Siegerswoude.
3: Ja. Jongen, 2006 al.
0: Ja, kan je nagaan. Dat is even geleden.
3: 20 jaar. Ja.

0: Every Time We Touch. Zangeres, een van de drie van het drietal Cascada, is jarig vandaag. Dus een mooie gelegenheid om even deze plaat te draaien. En over jarigen gesproken, we moeten zo meteen even bellen met een vriend van de show. Ik zei al, vorig jaar hebben we hem niet gebeld. En dat komt omdat we hem toen eigenlijk nog niet kenden. Hij is eigenlijk afgelopen jaar tot grote hoogte gestegen.
1: Okay.
0: Dankzij het liedje Cheerio. Justin de Wild is jarig. Ja, jaartje ouder geworden. En we weten, dat is altijd een vrolijke vriend van deze radioshow. Dus even horen hoe die vandaag zijn verjaardag viert. Hoe oud denk je dat Justin geworden is?
2: 24.
1: Ik denk het ook, 24.
0: 23.
3: Ah. Oh. Oh, wat jong.
0: Ja, hij is nog heel jong, ja.
3: Zo.
0: Dus die bellen we zo meteen even. We hebben ook het spel Stemmenjacht. We spelen om €8000 en meer in het vervolg van de ochtendshow.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit een recreatieplas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Voor de inwoners van Dinxperlo heeft dat weinig gevolgen. Het water is uit het riool gepompt en gaat niet naar de waterzuivering. Het kabinet wil de duur van de BW-uitkering verkorten om mensen aan het werk te krijgen, maar dat zal niet veel helpen. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het zal maximaal 8000 banen opleveren. En ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen van artsen en verplegers weg. Volgens de RTL komt dat doordat er pennen en stiften mee de wasmachine ingaan. De witte bakken zijn na de wasbeurt blauw van de inkt en kunnen de prullenbak in. Ziekenhuizen roepen personeel daarom op. Check na je dienst altijd of er nog wat in je broek en jaszak zit. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien en het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: De file is Rick, hoe staan ze?
7: Ja, begin op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne bij havens 6200. Daar is de vertraging 15 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 16 minuten. En de laatste is de N218 Spijkenissen-Europoort bij Europoort. De vertraging 19 minuten.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
14: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: Ella Langley en Juice in Texas.
1: Een heel ander programma dan ik verwacht had. Inderdaad, het is redelijk serieus en ontroerend. En ja, ik vind het wel een verrassende combi.
2: Dit zijn je vrienden in de ochtend.
3: Teun, Niels, Rick,
2: Tot in.
4: Goedemorgen!
5: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: Langley, de recordbrekende Ella Langley.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Wat zij heeft het voor elkaar gekregen om het record van de langst genoteerde nummer 1 in de Verenigde Staten op haar naam te schrijven. Dat was lange tijd Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. 22 weken daar in de VS op 1 in totaal. En Ella Langley staat nu 23 weken bovenaan in de hitparade.
3: Dat is de recordhouder in Nederland.
4: In de Marco Borsato nog steeds, toch?
3: Nee.
0: Die is toen ingehaald. Wie was dat nou ook alweer? Nou, daar komen we eens op terug. Zoeken we even op. Maar het was niet meer Die Dromen Zijn Bedrog. Er is een liedje overheen gegaan. Oh, Harry Styles, ja. As It Was. Die stond 18 weken op 1.
3: En ook een geweldig liedje.
0: Ja, is ook een goede plaat, ja. Maar ik moet zeggen, ik word van die Ella Langley word ik ook wel heel erg blij. En een ex-smulschijf natuurlijk.
3: Ja.
0: Dan Gijs Rademakers, die heeft gepeild hoe Nederlanders denken over AI... en welke zorgen ze daarbij hebben. Bij Renze deelde hij een aantal opvallende uitkomsten.
5: Die 59%, die gaat het erover dat mensen zich zorgen maken... dat wij, de mensheid, de controle over AI dreigen te gaan verliezen. AI zal in staat zijn om binnen nu en 10 jaar... de mensheid te vernietigen. Ja, 22% van de Nederlanders die zegt... ik denk dat zo ver kan komen. Nou, dat zijn dus echt mensen die echt angstig zijn.
0: Ja, die zijn een beetje bang.
3: Gebruiken wij veel AI?
0: Ja, heel veel AI.
4: Dat is ideaal, man.
0: Ja, man.
4: Chat ook, dat is echt geweldig.
0: Ja,
4: als je tegenwoordig op vakantie gaat, je ramt het in chat... en je hebt een heel reisplan.
0: Ik heb mijn laatste vakantie is volledig zelfs de plek waar... wat zeg ik, het land zelfs waar we heen gingen... Ja. Dat is door AI bepaald. Wij wisten op het laatste moment nog niet waar we heen zouden gaan. En ik heb gewoon gezegd, ik wil lekker kunnen eten... moet veel te zien zijn, moet niet te koud zijn, niet te warm.
3: Kom je bij McDonald's uit?
0: Ja, dat zijn we inderdaad. Knoop het hoevenlaak. Nee, maar het is echt heel grappig. Die zei op een gegeven moment, je moet naar Frankrijk, naar Normandië... want daar, ja, wordt het, daar is het aardig weer de komende week.
3: Ik heb het nog nooit gebruikt, maar voor een vakantie.
0: Ja, het werkt echt helemaal top. En ook ja, maken ze een dagprogramma vandaag. Ik wil niet te veel wandelen.
4: Ik weet niet wat ik moet eten vanavond. Ja. Ik heb leuke tips. In principe hoef je niet meer zelf na te denken.
0: Oké. Ja, dat is echt. Ik ben wel enthousiast erover. En dat wordt natuurlijk in het bedrijfsleven wordt het ook heel veel gebruikt.
3: Ja.
0: En er zijn ook een hoop experts die zeggen van... ja, zo'n vaart zal het niet lopen met de
3: AI. Maar zouden wij dat ook hier in het programma kunnen gebruiken?
0: We gebruiken het al. Maar we hebben wel eens van die liedjes bijvoorbeeld die we uitzenden. Ja, daar hebben we ook de stem vervangen door AI.
3: Maar zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... welke geweldige plaatje zo meteen moet draaien, of niet?
0: Ik denk dat is geen enkel probleem. Dan komt hij met een goede suggestie.
3: Oké,
0: zullen we het zo wel even proberen. Kijken of hij op de stoel van de muzieksamensteller kan zitten. Ja. En wat de muzieksamensteller er dan zelf van vindt natuurlijk. Dan Tiziani Reinders, die heeft eerlijk toegegeven... dat zijn megasalaris een belangrijke drijfveer voor hem was... om een transfer te maken van Manchester City naar al... Casadis, geloof ik.
6: Ja, sorry.
0: Hij gaat naar Saoedi-Arabië in ieder geval. Ja. Hij werd gisteren geïnterviewd door de NOS en was opvallend eerlijk.
7: Het salaris wat daar wordt aangeboden, ja, zeg daar maar eens nee tegen. Als speler of überhaupt als mens zijnde. En ja, dan kunnen we altijd wel de moraalridder zijn van ja, dat zou ik niet doen. Maar ik denk dat de meeste mensen voor dat geld... ja zeggen.
0: Ja, nou ja, daar heeft hij denk ik wel.
4: Ik vind het een fijne vent.
0: Ja, is eerlijk.
4: Hoe die gisteren voor die camera, die zei ook gewoon van... joh, weet je, ik kan hier generaties na mij nog met het geld helpen.
3: Fantastisch.
4: Hij zegt, dat ga ik doen, dat zou iedereen doen. En joh, ik win er geen doekjes om.
3: Maar stel dat jullie 10 miljoen zouden krijgen om daar radio te gaan maken.
4: Dan ben je toch weg.
0: Ja. Overigens hebben wij net eventjes aan AI gevraagd... welk liedje moeten we zo draaien in de ochtendshow. Dit is de uitkomst, zonder twijfel, dubbele punt... Thriller van Michael Jackson. Waarom dit nu de perfecte plaat is voor de ochtendshow? Iedereen kent hem binnen 3 seconden. Die baslijn en productie zijn interessant herkenbaar. Hij bouwt geweldig op, niet meteen alles prijsgeven... maar steeds meer energie, lekker voor de ochtend. Het is 23 september, de herfst is officieel begonnen... dus het seizoen van donkere ochtenden, Halloween en Thriller, komt eraan... Radiotechnisch, hij klinkt nog steeds goed. Quincy Jones-productie, veel dynamiek. Een refrein dat volume... En misschien wel het belangrijkste argument... als je om 7 uur 's ochtends twijfelt tussen nummers... kies je gewoon Thriller. Kortom, Michael Jackson Thriller. Geen discussie.
3: Geweldig.
0: Ben je het er mee eens, meneer de muziek samensteller?
3: Ja.

0: Ketsai. Animal bij 58 in de ochtendshow, 19 over 7. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou, zeg het eens even.
1: Wat zit er in het programma vandaag?
0: Nou, er zit behoorlijk wat in het programma. Het is het is woensdag. En dat betekent sowieso dat we Arie op visite krijgen.
2: Wat is het nou?
0: Rond 9:15 komt hij even een moppie met ons delen. Een nieuwe uit de kroeg. We hebben inderdaad stemmenjacht. Van de week hadden we Wilma, was het volgens mij. Die,
2: maandag was dat.
0: Ja, die had een hele leuke suggestie in de service desk. Die zei, jullie hebben af en toe van die vragen waar dan het antwoord moeilijk op te vinden is. Is het niet leuk om daar een soort rubriek van te maken? En Niels wilde bijvoorbeeld weten waarom wij als mensen twee neusgaten hebben.
2: Oh ja.
0: Dat heeft Dennis Cox, die is KNO-arts, die heeft het even uitgelegd bij ons.
3: Ik heb nog een factuurtje van hem.
0: Maar dit valt misschien nog net onder de zorgverzekering.
2: Nou, het eigen risico gaat er nog op in ieder geval.
3: Dennis is top.
0: Kun je dan ook niet eens uitzoeken hoe het komt dat je kinderjaren en zeker de eerste 4 jaar ontzettend belangrijk zijn voor de vorming van de rest van je leven, maar je weet er eigenlijk helemaal niets meer van.
2: Hè?
0: Hoe kan dat?
4: Wat is jouw oudste herinnering?
0: Ja, maar ik heb altijd het gevoel dat ik nog weet dat ik op een gegeven moment bij mijn zusje, toen die geboren werd, in het ziekenhuis over het bedje heb staan kijken. Maar mijn ouders zijn ervan overtuigd dat ik dat van een foto heb.
5: Hoe oud was je
0: zo
5: toen?
0: Ja, anderhalf of zo.
5: Dat is wel heel
4: jong. Maar jij vlog het niet.
5: Ja, ik weet nog dat ik op een veld stond. Toen was ik denk ik 3. En toen zocht ik mijn moeder. En toen deed ik mijn armen om mijn moeder, om de been. En toen keek ik omhoog. En toen zag ik
2: dat
5: een andere vrouw was.
0: Ach, nee.
2: Dat heb ik
0: wel eens in het weekend.
2: Ik heb niet zo heel. Niet een specifiek iets van toen ik 3 was. Dat ik denk, weet je wel.
0: Maar goed, we hebben wel deze vraag hebben wij even op ons in laten werken. We dachten, het is wel leuk om het even uit te zoeken. Dus wij gaan later vanochtend aan Erik Scherder even vragen hoe dat precies zit.
2: Oh ja, leuk.
0: Ja, dat is natuurlijk. Die
2: ben wel benieuwd.
0: Alles van hoe de hersenen werken. Dus die gaat dat even met ons delen. En ja, dit is ook wel even leuk. Vorig jaar hadden nog weinig mensen van hem gehoord. Maar sinds deze zomer kan niemand meer om hem heen. Scoorde een gigantisch hit met Cheerio. En vandaag is het weerfeest. Hij is namelijk jarig. Aan de telefoon, Justin de Wil. Hey! Justin, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
6: Ja, dankjewel. 23 jaar vandaag
0: geworden. Man, wat een broekje eigenlijk nog, hè? 23.
6: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Ja.
6: Eigenlijk wel, hè.
0: Hey, en nu al zo'n gigantische hit op je naam.
6: Ja, het is bizar. Nou, ik was natuurlijk 11 jaar toen ik begon. En nu is het 22 of 23. Dus het is eigenlijk 11 gekke jaren later.
0: Ja.
6: En we hebben een nummer 1 hit. En super dankbaar daarvoor, echt.
2: Ja, ja, het is de zomerhit, toch? Van dit jaar.
0: Ja,
6: ik heb er echt alles aan te danken, denk ik. En mijn hele wereld staat gewoon op de kop.
0: Heb je hem al vaak gezongen live? Of laat ik het anders vragen, hoe vaak heb je hem al live mogen zingen?
6: Nou, laat ik zo zeggen, ik kwam in februari uit. En vanaf februari tot eind december doe ik ongeveer 430 boekingen. Keer 2 of keer 3 en dan is het dan is het wel mooi geweest met Cheerio.
0: Jeetje man, wat goed, wat lekker. Maar wat zing jij dan nog meer als jij komt optreden? Want ik bedoel, ik ken deze plaat van jou, maar heel veel andere hits heb je natuurlijk nog niet gehad. Dus dat moet je toch ook andere liedjes zingen?
6: Nee, dat klopt. Nee, ik doe nog wel een paar van mijn eigen. Ik doe nog ongeveer een stuk of 3, 4 van mijn eigen. Ja? En dat zijn ook echt geen bekende liedjes. Dat maakt ook echt niet uit. Maar en daarbij doe ik lekker André Hazes en zeg maar niets meer.
0: Ja,
6: en we hebben een Kali, we hebben een Wolf. De Kroes, we hebben Fancy Duits. Eigenlijk gewoon een beetje van alles wat. En dat, een beetje variatie erin.
0: Je bouwt een feestje en dan komt het helemaal goed. Hey, ik begreep dat je op vakantie bent momenteel.
4: Oh, lekker.
6: Ja, momenteel zit ik lekker op balkon in Gabia bij Moreira, daar die kant op. Ik zit lekker een beetje van de zon te genieten.
2: Maar er komt ook een nieuwe hit aan, toch?
6: Ja, er komt een nieuwe hit aan, 2 oktober. Of ja, jullie mogen het wel weten. 2 oktober komt een single met Donnie uit. We hebben een vervolg klaar liggen op Cheerio. En tuurlijk, we moeten ervan uitgaan dat het niet Cheerio zelf wordt. Maar het wordt wel echt een gigantische plaat samen met Donnie. En ik heb er onwijs veel zin in om te laten luisteren. Maar we moeten nog helaas even wachten.
0: Hoe heet die?
6: De party tent.
0: De party tent.
6: Kom maar lekker in de party tent. Die ben je normale city barkie tent.
0: Even kijken, want volgens mij heb je wel een klein stukje gedeeld al op je socials.
6: Ja. Op mijn socials heb ik een stukje.

0: Ja, dat is de partytent. Dat is,
1: maar toch, nou ja, je weet in principe, je gaat nooit meer een grotere hit scoren dan Cheerio, denk ik.
0: Nou ja.
2: Nee, ja, weet je, daar gaan we niet van uit, gelukkig. Maar ja, weet je, we doen wel gewoon wat we zelf leuk vinden. En ja, dit stond ook op mijn verlanglijstje. En dit was al voor Cheerio eigenlijk al besproken dat ik er ooit een keer met Donnie de studio zou gaan. Alleen had hij toen, hoe werd dat nou? En toen kwam ik met Cheerio, alleen van alle twee weten en niet dat het een zo hit zou worden.
0: Ja, wel grappig. Waarschijnlijk heb jij eerst bij Donnie gezeurd van zullen we een liedje opnemen. En nu zeurt hij bij jou van zullen we een nummer opnemen.
1: Ja, het is super slim.
2: Dat het, het is natuurlijk mooi dat je dit man samen kan doen. En ja, gewoon geweldig.
0: Nou, geweldig man. En fijn dat het zo goed met je gaat. En ja, Cheerio, ik ben bang dat je nog niet uitgezongen bent. Want die ga jij nog heel vaak doen de komende periode.
3: Ben je nog benaamd voor... tegenwoordig elke zanger heeft een real life. Kunnen we van jou al de real life verwachten?
2: Nee. Ze zijn bezig met weer een nieuw Nederlandstalig programma met allemaal zangers te volgen. Nou ja, die heb ik overgeslagen, maar... Ja, weet je, er zit zoveel in het vat voor aankomend jaar. Ik blijf gewoon lekker mijn ding doen en jullie gaan er veel van me horen.
0: Nou, kijk, dat lijkt mij een mooi uitgangspunt. Justin, heb een hele fijne verjaardag en een mooie vakantie.
2: Dankjewel.
0: En dankjewel. We spreken je snel weer, hè?
2: Tot sneller.
0: Oké, Justin de Wild. Jaar vandaag 23 pas en dan al zo'n hit op zijn...

0: 22 geworden vandaag. En daarom aanleiding om hem even te feliciteren. Denk ik terecht ook. 7:45 zometeen. Het laatste nieuws, Flo, wat zit er in het bulletin?
1: Ja, toch wel een heel bijzonder huwelijk op komst in Showbizland.
0: Weer een huwelijk?
1: Ja.
0: Dat is trouwens ook sterren. En er zometeen ook een nieuwe ronde in Stemmenjacht voor €8.000.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt begonnen.

0: Weer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga je mis.
10: Zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Alle Sikkens verf bestel je bij
13: verfwinkel.nl. Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
14: in harmonie.
13: Zoals,
14: ik heb je kat opgesloten.
13: In de wasmachine.
14: Of, ik heb water gemorst.
13: Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor twee. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
14: een duet.
13: Oh ja. Alles klinkt beter in harmonie.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera. Of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
19: Ja, goedemorgen. Vandaag in het zuiden met name flink wat zon. In het noorden later op de dag wel kans op een buitje. En het wordt 18 tot

0: bij Zevenbergse Hoek, 15 minuten.
1: 7:45.
2: Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater terechtgekomen bij het blussen van een brand. En daarvoor werd water gebruikt uit een plas waarvan bekend was dat er dus PFAS in zat. Het plan van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten helpt wel iets, maar niet heel erg veel. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het levert 8000 banen op en dat is relatief maar heel weinig. En te hoge vrachtwagens die niet door een tunnel kunnen komen zorgen steeds vaker voor files. Gemiddeld gaat het elke dag 24 keer mis. Dat zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf.
0: Wat vaak door buitenlandse chauffeurs, hè?
2: Ja, die kunnen die borden vaak niet lezen.
4: Het komt nu met name ook door het omrijden. Dat ze ineens, omdat ze allemaal op N-weggetjes moeten, weet ik veel wat, door die wegen allemaal af. Maar ik had vorige week, was 2 weken geleden, op een zondagochtend in Utrecht heb je de Voorveldse Polder.
0: Ja.
4: En daar heb je ook een hotel en een camping. En er was een Duits campertje, maar er zit ook een heel laag tunneltje inderdaad. Ja. Die gaat onder de waterlinie weg door. En die gast die was volgens zondagochtend om 9 uur... stond hij al klem met zijn camper. Maar echt,
0: en dan moet je zondag
4: ja, maar echt het halve dak eraf. Ja. Hè? Weet je, die had ook met een redelijke vaart was die gewoon... En er hangt netjes een bordje. Dus die had ook even kunnen kijken. Maar dan denk je van, ja jongen, dat is kloot. Dan zit je met je camper. Dan moet je wegrijden uit Utrecht.
2: Maar goed, als jij in Frankrijk komt met je auto en er staat daar van die gele borden langs de kant van de weg en er staat in het Frans van let even op, je moet omrijden of je mag hier niet komen. Ik kan het ook niet lezen.
4: Nee, maar volgens mij is er wel bij elke tunnel een soort zichtbaarheid van, joh, dit is zo hoog of niet, toch?
2: Nou, het staat vaak van let op maximale doorrijhoogte. Ja. En dan, ja, ik kan me best voorstellen dat als jij het Nederlands niet spreekt, dat je niet helemaal weet wat daar precies staat.
3: En als het donker is bijvoorbeeld, weet ik veel, dat je het allemaal niet...
2: Want ik houd de navigatie er rekening mee. Kun je, ik bedoel, ik rijd niet in een hele hoge auto, maar kun je aangeven van mijn auto heeft deze hoogte, kun je een route berekenen waardoor ik geen problemen krijg?
0: Denk het niet.
3: Niet. De huwelijksklokken dan, ja, ze klinken begin november voor strafpleiter en voormalig politicus Theo Hiddema en zijn geliefde Tana.
2: Maar hij is toch al heel oud?
0: Hij is in de 80, toch?
3: Ja, hij is volgens mij 82, 81.
0: Oh,
3: en zij is 23 jaar jonger.
2: Kijk,
3: tropische Braziliaanse, Tana heet ze. Ja, wat zegt hij er dan zelf over? Het aanzoek was niet heel traditioneel. De bruiloft zelf, ja, het wordt niet van hier tot ginder, zegt Theo. Ja, wat hij daarmee bedoelt, dat weten we niet. Maar in ieder geval, het wordt in Nederland. Hij heeft geen tijd om naar Brazilië af te reizen en... We hadden gewoon zoiets van, laten we het gewoon maar doen.
4: Ik dacht dat hij meer van mannenliefde was.
0: Nee joh.
2: Nee, niet Theo Hiddema.
4: Nee.
2: Nee.
4: Dat kan toch.
2: Ja. Nee, er zijn wel een aantal andere strafpleiters die daar volgens mij openlijk voor uitkomen. Ja. Maar hij is wel, ik dacht dat hij een redelijke vrouw
4: verzond. Ja, dat lijkt. Ik bedoel, op zijn leeftijd zo'n jonge dame aan de haak.
3: Ja. Nou, ze zijn heel gelukkig samen.
2: Nou, dat was fijn. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik denk ook wel dat het een leuke kerel is, die Hiddema.
3: Ja, hij heeft humor, denk ik.
2: Ja, ik moet altijd wel om lachen.
3: Ja. Ja, en zanger Dean Sonders en zijn familie... die zijn vandaag niet aanwezig bij de uitvaart van Ben Sonders. Ja. Die is natuurlijk overleden vorige week. Dat vertelden ze op Instagram. Het is de zwaarste beslissing die de familie ooit heeft moeten nemen. Waarom? Dat maken ze niet precies bekend. Wel, zegt de familie, juist uit liefde voor Ben.
2: Ja, ja.
3: Dat ze daarom die beslissing hebben genomen.
0: Wat een ellende
3: daar,
0: hè?
3: En ze sluiten dan af met dank voor jullie liefde, begrip en respect... in deze ongelooflijk moeilijke tijd. Ja,
2: er is... geloof ik een beetje ruzie, toch, onderling? Tenminste, dat wordt nu gesuggereerd. Dat hij heeft ook een liedje opgenomen voor zijn overleden broer... en dat wordt dan weer niet gewaardeerd.
3: Volgens mij hadden ze al een tijdje geen contact ook, die twee broers. En als je dan zijn Instagram bekijkt... dan zie je ook wel nare reacties van wat een lulkoek. En, dus ja, wat daar precies plaatsvindt, dat weet ik niet.
2: Nou, ik zeg alleen maar verliezers in dit verhaal.
3: Ja.
2: Wij gaan naar Stemmenjacht.
5: De 538 Stemmenjacht.
2: 8000 euro.
0: Dat is het spel, hè, van de Nederlandse radio.
2: Dat is het zeker, ja. En wij hebben Rocco aan de lijn. Rocco, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Hallo, Hazerswoude, Rijndijk. Daar kom jij vandaan.
6: Ja, klopt, ja.
2: En werkzaam als DHL-bezorger.
6: Ja, in Hoofddorp, dus daar zijn we nu.
2: Maar dat jij dan nog tijd hebt om te bellen, man.
6: Ja, zeker wel.
2: Ja?
6: Voor dit hebben we altijd tijd.
0: Hey, mensen, hebben we wat moeten bezorgen bij een bekende Nederland?
6: Ja, zeker. De Boertjes, in Konendam, Jan Smit, elke dag kreeg ze bijna.
0: Elke dag dus, bij Jan Smit?
6: Nee hoor, overdreven. af en toe. Ja.
2: Wat leuk, man.
0: Ja.
2: Maar dan ben je toch wel nieuwsgierig, toch, wat erin zit, of niet?
0: Tuurlijk.
6: Nee, zeker niet.
0: Nee, oh, ik zou dat wel hebben hoor.
4: Ik denk, het enige wat je denkt, weg ermee. En dan kan ik weer door.
0: Hoeveel pakketjes moet jij op een dag bezorgen?
6: 50. En daarna is het vooral ophalen van zendingen. Dus,
0: Oké. Oh, dat valt wel.
6: Ja, we gaan er een leuke dag van maken.
2: Ja, dat is belangrijk, dat je er een leuke dag van maakt. En misschien wordt hij nog een stukje leuker. Als jij de stem weet te raden in koffer 4, 8000 euro. Dit
6: ja,
2: is die stem.
6: Ja, dat zou wat zijn.
2: Hé, hey, moet je wel luisteren. Dit is hem, hè, die stem.
0: Uurtje.
2: Rocco.
6: Yes.
2: Ben jij klaar om 8000 euro te winnen?
6: Ja, zeker. Ik ben er helemaal klaar voor om de stem te noemen.
2: Nou, kom maar door.
6: Dit is Ruud Gullit. Ik speel voor Ruud Gullit.
4: Oh.
6: Ja.
0: De voetballer.
6: Dit moet hem zijn.
0: Dit moet hem zijn.
2: Je bent heel overtuigd.
6: Ja, ik ga daar echt voor. Ik ken niet anders dan dat Ruud Gullit is. Dus kom maar op.
0: Maar stel dat hij het niet is.
4: Oh, mooi dit. Kom maar op.
0: Ja, laten we gaan luisteren.
4: Laten we gaan kijken, man. Ja.
2: Is het Ruud Gullit?
5: Het antwoord is... fout.
6: Ah! Jammer!
2: Rocco, hoe kan dat nou?
4: Ik vind het jammer. Het moet hem ook zijn. Ik ga met Rocco mee. Het moet hem zijn.
0: Hoe kan het, hè?
6: Ja, maar hoe kan dat nou? Nou, helaas.
0: Maar je was er zo van overtuigd.
2: Is die computer niet kapot gewoon?
0: Nee.
6: Ik was er zo dichtbij, maar...
0: Ja, wat zo. Je was heel ver weg.
6: Helaas.
2: Rocco.
6: Ja.
2: Helaas, voor jou geen 8000 euro, maar wel een reiskoffer van de Postcode Loterij.
6: Ah, dat is hartstikke leuk.
2: Dat is ook een mooi ding om te hebben, dus die komt jouw kant op.
6: Superleuk, ja, dankjewel.
2: Hé, hey, maak er een mooie dag van, maar als ik jou zo hoor, dan gaat het goed komen. Je bent een vrolijke grote
4: vent.
6: Ja,
4: het
6: gaat lukken. Jullie ook een fijne dag, hè?
2: Blijf het proberen. Hoi, hoi.
5: De 538 Stemmenjacht.
2: En wil jij meespelen en net als Rocco zeker zijn van je...

0: Nou boy, die in Dordtje.
1: Mag ik nog even een kleine huishoudelijke irritatie hier... Niet huishoudelijk zo van hier in de studio, maar vanuit het huishouden.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja.
1: Ik moest gisteren even wat gedoetjes met de wasmachine. En ik dacht, ik
2: heet die?
1: Ja, het maakt niet uit. Hij liep niet lekker
2: gaf
1: door.
2: Gaf die code?
1: Ik dacht, ik doe even dat filter opendraaien. Maar welke wasmachine uitvinder heeft er ooit bedacht dat dat filter van de wasmachine
2: onderaan
1: zo'n beetje tegen je vloer aan zit?
2: Ja. Want er komt alles water.
1: Dat als je, nou, hij loopt leeg. Want en, weet je wel,
2: je kan er niks onder zetten.
1: Exact. Dat ik dacht, wie heeft. Dit moet A, een man bedacht hebben. Want
2: ja, een vrouw die had gewoon goed normaal, die had een goede
1: vanuit de traditionele rolverdeling van dat ooit de wasmachine bedacht is, deed de vrouw nog de was. Laat maar zeggen.
2: Ja, ja, ja.
1: En die had daar 100% een slimmer iets voor bedacht.
2: Ja, ja. Het is ja.
1: Rechts onderin. Er is ook geen wasmachineboer die denkt... joh, ik doe nog een soort uitkleptrechtertje eraan of zo. Of nee. Uitklaptrechtertje.
0: Maar je
1: of
0: moet
1: nog...
0: natuurlijk het laagste punt van de wasmachine moet je pakken... want anders loopt het water er niet uit.
1: Nee, ja, maar dan zou je toch nog denken van... joh, we doen er een soort verlengbuisje aan of een slang.
2: Is te irritant voor... Nee, ik snap precies wat Nieuws bedoelt.
0: Ja, nee, ik snap het wel, maar ik begrijp ook het is een stukje natuurkunde. Het laagste punt, het water moet eruit. Ja, als je hem iets hoger maakt.
2: Ja, maar je kan er niks op onderzetten.
0: Nee, natuurlijk, daar ga je niet op.
2: Maar er komt namelijk nooit 10 centiliter uit. Er komt maar 1,5 liter water uit.
1: Ja, man.
2: En je zit allemaal te
1: kloten. Je hele keuken staat blank.
2: Ja.
1: En het gekke is, want water in de wasmachine tijdens het centrifugeren en het leegpompen pompt hij het ook omhoog. Want uiteindelijk komt het water aan de bovenkant.
0: Ja, maar je gebruikt hem ook voor op het moment dat je wasmachine stuk is, dat je hem als reparateur dat je hem leeg kan laten lopen.
1: Ja, ik vind het. Je gaat mij niet wijsmaken.
2: Nee,
1: dat ze zeggen al, Miele, er is geen makkelijker. Nou,
2: betere.
1: Ik dacht makkelijker.
2: Nou, er zijn wel betere, maar ze zijn ook duurder.
0: Ja, ik denk dat het echt veel makkelijker
1: is. Dit is een Miele, hè? Dus misschien, ik weet niet hoe de Bosch en de Samsung en weet ik veel. Maar
2: het is allemaal één fabriek, hè?
1: Ja?
2: Ja, ja, ja.
1: Oh.
2: Ik heb toevallig 2 weken geleden een ding moeten kopen.
0: Ja.
2: Het komt allemaal uit dezelfde fabriek.
0: Ja, Siemens en Bosch. Maar Miele heeft een eigen fabriek, toch?
2: Ja, wel, maar ja, kijk, wat jij zegt...
1: Maar ik kunnen Flo, jouw moeder had die... Was dat ook Miele? Mijn moeder had een Miele, mijn zus... Die had
3: Ja, ik ben wel overgestapt op een andere, maar ik heb altijd een Miele gehad.
2: Oké.
3: Okay. Superfijn.
1: Ja, dus we hebben ook geen vergelijk. Maar ik dacht gisteren ook, ik denk, waarom? Dat, klein leed, maar...
2: Het is...
1: Je hele keuken zit onder het water.
0: Oh, we hebben Joeri aan de telefoon. Joeri, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen, met Joeri.
0: Hey Joeri, jij belt even met een kleine tip hier.
4: Ja, ik heb een kleine tip, want ik ben zelf wasmachinemonteur.
0: Kijk.
2: Wat zijn je voorraadkosten nu al?
4: Om langs te komen, ja, dat valt wel mee hoor.
2: Ja.
4: Nee, maar als ik de wasmachine leeg moet laten lopen bij de afvoer...
2: Ja.
4: Dan leg ik er altijd een vuilniszak onder, zodat het water daarin loopt. Dan loopt het niet helemaal over de vloer.
1: Vuilniszak.
0: Maar dan loopt het toch van de vuilniszak af alsnog de vloer op?
2: Ja.
4: Daar heb ik geen last van in ieder geval.
1: Maar die klem je onder de pootjes of zo, die vuilniszak. En dan heb je hem een soort van open.
4: Dat filter, dat zit in een rondje.
1: Ja.
4: En dat vuilniszak die doe je om dat rondje heen.
0: Oh,
4: en dan
0: zo.
4: Filter eruit.
1: Ah.
0: Maar jij doet dit heel vaak. Dus jij bent
1: een doorgewinterde...
4: Ja, ik ben wel de doorgewinterde. Ik
2: snap
4: het
2: nog steeds niet.
0: Maar even, want waarom zit hij op dat onhandige punt?
4: Nou ja, dat is het laagste punt. Dus vanuit daar gaat het water gewoon naar beneden. Dat hoeft er niet een pompje te zijn die het water naar beneden pompt.
1: Nou ja, dat snap ik. Maar waarom verzint en jij ziet verschillende wasmachines. Werk jij voor één merk of ben je freelance
2: allround?
4: Nee, ik werk voor mezelf.
1: Dus jij ziet alle wasmachinetypes voorbij komen?
4: Ja, en sommigen hebben wel zo'n tuitje dat je hem leeg kan laten lopen zonder dat je eerst het filter eruit moet trekken.
2: Juist.
1: Ah, kijk.
4: Dus dat verschilt ook weer per merk.
1: Aha, dus er zit wel een soort innovatieontwikkeling in de wasmachine.
4: Ja, dat wel. Sommigen hebben een extra slangetje dat je hem in een tuiltje kan hangen bijvoorbeeld.
0: Ja, kijk, dan moet ik heb ook een extra slangetje.
1: Heb je ook een extra slangetje?
0: Ik heb een extra slangetje.
2: Ja, dat is
0: fijn hoor, een extra slangetje.
1: Je hebt een teltje kan hangen.
0: In principe heb ik 2 slangetjes. Ja.
2: Aan de voorkant?
0: Ja.
2: Dat is wel leuk als je 2 slangetjes
1: hebt. Oké, maar dit is dus... eigenlijk als je dat niet hebt, heb je een wat ouder type. Ja, dit ding is ook al, een jaar of 10 of 12 oud.
0: Die gaan zo lang mee dan op een gegeven
2: moment. Ja, dat is ook geen beter.
4: De meeste nieuwe types die hebben wel zo'n...
1: Een extra slangetje.
4: Dat kan wel.
0: Nou, Joeri, de tip met de vuilniszak. We gaan het eens proberen.
2: Ja.
4: Ja, probeer het.
0: En maakt het merk van de vuilniszak nog uit in dit geval? Of
2: ik zou altijd voor de Como gaan.
4: Voor jou zou het de duurste vuilniszak zijn.
1: Jorie, dankjewel. Een mooie dag.
4: En natuurlijk je
0: dag.
4: Dag.
0: Hoi. Hoi. Hoi. Nou ja, toch een handig tip, denk ik.
1: Ja, ik heb hem nog niet helemaal op mijn netvlies, de vuilniszak.
0: We gaan hem even uit.
2: Die voorrijkosten, dan blijft er ook een schimmige wereld, hè.
0: Wat dan?
1: Ah, nou ja,
2: dan komt iemand voorrijden en dan varen ze al €75 voorrijkosten. Denk ik mezelf, ja, ik weet dat het misschien al duur is, maar zo duur is het ook niet.
0: Hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar ze vandaan moeten komen ook.
1: Ja, maar als jij een wasmachine-monteur uit Sneek huurt en je woont in Den Haag, ja, dan is...
2: Nou, dan is €350, dat is nog steeds veel geld. Toch? Ik vind het veel geld.
0: Maar ik snap wel dat de tijd die ze onderweg zijn, moet ook betaald worden. Dat begrijp ik ergens wel.
2: Ja.
0: Maar als jij een drive-in-show draait, dan heb je toch ook voorrijkosten?
2: Nee hoor, wij zijn gewoon echt bij... We spreken van een vaste prijs.
0: Oh, wat goed. Het is 6:06 in de 538 Ochtendshow met muziek nu van Jennifer Lopez en David Guetta. Dit is Save Me Tonight. We'll be right back.

0: Yes, en David Guetta, Save Me Tonight. Die komen nu allemaal tips binnen voor mensen die zeggen... ja, als je dat met die wasmachine, je kan ook een colafles kan je openknippen, eromheen doen... en dan schijn je het op te kunnen.
1: Dat is wel slim.
2: Dat is wel slim.
0: Nou, en ik vind dit eigenlijk misschien wel de slimste. Alleen, ja, ik heb ze niet meer in huis, maar dan kan ik ze misschien wel van alleen hier in het team. Maar een luier openknippen en die eronder leggen.
3: Oh, God, dat is handig.
2: Niet meer de morgen twee mee.
0: Nee, maar dit is wel...
1: die absorbeert natuurlijk.
0: Vind ik wel slim.
1: En wat gaat er in de luier? Gaat ook een paar liter, toch?
2: Nee.
0: Ja, er gaat echt veel.
1: Zeker.
0: Er gaat veel in een
2: paar liter.
0: Ja, er gaat echt veel mee.
1: In die luier, een kind heeft toch een luier 4-5 uur om?
2: Ja, maar dan gaat...
0: Nee, niet een paar liter, maar er gaat wel meer in dan je denkt.
1: Dat denk ik ook.
0: Ik sta er... Ja.
3: Maandverband kan ook.
1: Maandverband, dat vind ik zo'n goor woord.
2: Dat vind ik ook goor.
3: Ja, hoe noem je het dan?
1: Nee, ja, je doet er niks anders aan, maar het is gewoon... Het is
3: een inlegkruis.
1: Oh!
0: Zometeen onder andere een nieuwe stemmenjacht en meer hier in de vervolgende ochtendshow.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
0: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
0: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
0: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
0: Ja.
7: En nu?
0: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
0: Ja.
7: Welk bedrijf?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
0: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
3: Mijn heldin is Lieke Martens.
4: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema.
5: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
2: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
5: Powered by KPN.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Amsterdam Zuidoost en in Diemen zijn mensen vanochtend wakker geworden in de stank. Dat heeft te maken met een berg mestafval die in brand is gevlogen een paar kilometer verderop in Apkoude. De rook is naar het zuidoosten van Amsterdam getrokken. Daar krijgen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Amerikaanse veiligheidsdienst, FBI, is gehackt. En dat is gebeurd door dezelfde groep cybercriminelen die eerder dit jaar toesloeg bij Odido. De hackers van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel. De groep zegt de FBI te hebben aangevallen omdat hij eerder opriep om nooit los geld te betalen bij computercriminaliteit. En vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden en op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Daar stranden vrachtwagens voor de lage tunnels. Dat zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Elke dag moet er daardoor ruim 20 keer een tunnel dicht. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. En het wordt ongeveer 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo, dan de files. Rick heeft het over zich.
5: Begin op de A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg. 28 minuten vertraging komt door een afgesloten afrit. Dan de A2 Den Bosch Utrecht bij Waardenburg. Een brandend voertuig. Vertraging 23 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. De vertraging 26 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
8: Nu bij iWizard.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: Is it any wonder? 8:10, you're the king.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, woensdagochtend 23 september en nieuws vandaag aan de vooravond van de VN-jaarvergadering lopen de spanningen rond het internationaal strafhof in Den Haag nogal op. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hoopt hij daarom dat alle landen eruit stappen.
3: We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution.
0: Ja, al dus Donald Trump die helemaal niets op heeft met dat strafhof. Heeft hij al meerdere keren geroepen. Ja. En nu had hij weer een heel pleidooi dat het moest worden opgegeven. Had sowieso 40 minuten lang heeft hij staan oreren daar bij de VM. En Joey Veerman die is opgelucht dat hij terug is bij het Nederlands elftal. Bondscoach Xabi die besloot hem op te roepen na zijn goede eerste weken bij zijn nieuwe club Dortmund.
4: Ik heb alleen een e-mail gehad van de mensen hier bij de KNVB dat ik in de voorselectie zat. En toen daarna hoorde ik van mijn ouders dat ik erbij zat, want we stonden op trainingsveld. Dit jaar is voor mij gewoon heel goed begonnen met een mooie stap. En nu weer een oproep voor het Nederlands elftal. Dus ja, voor mij heeft het ook geen enkele zin om terug te kijken op wat er is geweest.
0: Ja, Joey Veerman is er dus bij.
5: En terecht.
0: En morgenavond misschien wel in de basis, dat weet ik niet. Tegen Duitsland wordt er gespeeld morgen. Om 8:45 is de wedstrijd.
5: Okay.
0: En voorafgaand aan die wedstrijd wordt er een minuut stilte gehouden voor Bertina Koeman.
5: Ja, prachtig. Fantastisch.
0: Sinds het Hives-tijdperk zijn we steeds verslaafder geraakt aan sociale media. Nu Hives weer teruggekeerd is, was dat voor Gijs Rademaker een aanleiding om te peilen hoe Nederlanders tegen hun eigen social media gebruik aankijken. Bij Renze deelde hij de resultaten.
6: Dit is het antwoord op de vraag hoe verslaafd is je kind aan social media of ben je zelf? Die bovenste, dat hebben we aan ouders gevraagd van minderjarige kinderen. En dan zie je dat bijna 2/3 van de ouders zegt, mijn kind voelt zich echt verslaafd.
5: Ja.
6: Het verschil tussen jonge mensen onder 35 is er bijna niet. Ook daar 60% van noemt zichzelf echt verslaafd. Of zegt, nou, misschien ben ik wel verslaafd, dus dan ben je verslaafd. En ook mijn generatie ziet 40%. En zelfs van de 65-plussers zegt nog bijna 1/4 van zichzelf dat ze verslaafd zijn.
0: Wat veel, hè? Dat is echt wel
5: een ding. Ben jij verslaafd dan?
0: Verslaafd weet ik niet.
7: Weet je wat echt TikTok, dat is echt een...
0: Dat heb ik dus om die reden niet op mijn telefoon.
7: Daar kan je blijven uren scrollen.
5: Heb je TikTok op je telefoon?
7: Zeker.
5: Oké, grappig.
0: Ja, ik heb het er niet op staan. Ik dacht ook van ja, dat is weer een platform erbij. En dit kost al veel tijd. Ik vind overigens, ik merk wel de laatste dat ik er minder op zit, omdat ik het gewoon niet zo leuk meer vind.
7: Nee, ook veel reclame.
0: Ja,
7: echt. En je komt doodgespamd, man.
0: Veel dezelfde filmpjes of zo kom je tegen.
7: Ik
0: heb dit nu wel een keer gezien. Ja. Maar ja, het gevaar van TikTok is, dat hebben ze natuurlijk zo slim in elkaar gestoken.
7: Dat is echt knap.
0: Heb jij TikTok, Flo?
8: Ja, ik heb TikTok, kijk heel veel. Ik doe er verder niks mee. Maar ja, inderdaad, je blijft maar door. Het is gewoon leuk.
7: Komt geen einde aan.
8: Nee.
0: Maar je kan ook een hele avond op de bank gewoon alleen maar TikTok-filmpjes kijken.
8: Ja, het is altijd...
0: Dus ik merk wel de laatste dat ik er minder op zit, omdat ik het gewoon niet zo leuk meer vind.
7: Nee, ook veel reclame.
0: Ja,
7: echt, je wordt doodgespamd, man.
0: Veel dezelfde filmpjes of zo kom je tegen. Ik heb dit nu wel een keer gezien.
7: Ja.
0: Maar ja, het gevaar van TikTok is, dat hebben ze natuurlijk zo slim in elkaar gestoken.
7: Dat is echt knap.
0: Heb jij

0: John.
1: Of Sir Elton, dan moet je officieel zeggen, geloof ik. I'm still standing om 9:10 in de ochtendshow. Hey, misschien heb je het al meegekregen. Gisteren waren daar de eerste berichten van een soort warme luchtstroom die onze kant op komt. We krijgen een enorme Indian summer volgende week. Ja, dan is kans op zeldzaam warm herfstweer aan het begin van oktober.
2: Heerlijk.
1: Robert de Vries is de weerman van Hart van Nederland. Die hebben wij van de telefoon. Robert, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Maar dit klinkt heerlijk. Zeldzaam warm herfstweer.
2: Maar dan hebben we het over 20 graden of zo.
3: Nee, ik denk dat we daar nog ruim over gaan. Oh. En we willen dat natuurlijk allemaal horen. Hè. Natuurlijk hoge temperaturen. We zijn nog lang niet klaar met die zomer. Maar ik denk dus volgende week dat je zeker in het zuiden van het land 25, 26 graden wel kan gaan meten. Dus die tuinstoelen moet je nog lang niet gaan opruimen. Ondanks die herfst nu wel begonnen is. Ik zou ze nog gewoon lekker laten staan.
1: Dit klinkt me als muziek in de oren. Maar even, is dit dan een korte periode? Of hebben we het over een langere tijd dat het warm weer wordt?
3: Nou, ik denk ook dat het zelfs geen eendagsvlieg is. Dat het echt wel een aantal dagen gaat duren. En ik denk ook zelfs de eerste dagen van oktober dat we toch nog wel ruime twintigers nog kunnen gaan verwachten. Dus ja, lekker die vrijdagmiddagborrels ook in de zon gaan doen. En met die hoge temperaturen. Dus ja, ik denk dat we niks te klagen hebben de komende tijd.
2: Waar komt dit vandaan?
3: Ja, weet je, het is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal tussen hoge drukgebieden en lage drukgebieden in. Maar daartussenin komt vanuit Spanje toch wel weer zeer warme lucht naar het noorden. Je ziet bijvoorbeeld in Frankrijk, daar kan het op een aantal plaatsen gewoon 30 graden gaan worden. Die lucht koelt ook wel weer ietsje af onderweg. Maar goed, wij gaan er ook wel van profiteren volgende week. Ja, goed, dat ene buitje, dat nemen we wel voor lief. Maar ja, die hoge temperaturen, die zitten eigenlijk al dagen in de verwachting. Dus dat ziet er wel goed uit.
1: En hoe uitzonderlijk is dat voor deze periode van het jaar?
3: Ja, kijk, je hoort natuurlijk allemaal berichten voorbij komen. Eens in de 100 jaar en dat soort verhalen. Ik heb wel waarnemingen gezien begin oktober dat het nog wel eens 30 graden is geweest in het verleden. Ah. Dus het kan allemaal nog extremer. Maar je moet je voorstellen, normaal is het 18 graden overdag. Dus we zitten ruim boven het gemiddelde. Ja, ik denk dat er misschien hier aan tafel eens een datumrecordje uitrolt.
1: Nou, ik hoor alleen maar goede berichten, Robert. Heerlijk.
3: Ja, ik heb vrienden in deze dagen.
2: Maar de natuur is niet heel
1: Is dit niet goed voor de natuur?
4: Nou.
3: Nee, ja, kijk, weet je, het is natuurlijk heel droog. Hè. Er gaat de komende tijd ook weinig regen vallen. En je ziet dat de Rijn waarschijnlijk weer een laagte record gaat meten. Nog lager dan de afgelopen zomer. Want ook in de stroomgebieden valt nauwelijks regen. Dus op zich is dat weer wat minder goed nieuws. Maar ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel, zullen we maar zeggen.
1: Ja, maar voorlopig dus gewoon lekker na zomerweer in Nederland. Heerlijk. En voor de liefhebbers van buiten zitten, die komen aan hun trekken.
3: Zeker weten.
1: Heel fijn. Ja. Robert de Vries, dankjewel. Weerman van Hart van Nederland even over.
2: Ja, ze noemen dat oude wijvenzomer, toch?
1: Ja! Nou, is dat niet met vocht, met het regen?
2: Nee. Voor mij, dat heeft een beetje mee te maken. Dat komt stand af van het dat de zomer op de laatste benen loopt. De oude wijven.
1: Ah, zo. Dus als je zegt Indian Summer, moet je eigenlijk, als je het Nederlands wil zeggen, moet je zeggen oude wijvenzomer.
2: Ja, voor mij komt het zelfs uit het Duits, die term.
1: Ook nog.
2: Ja, oude wijvenzomer. Daar zitten we nu in.
1: Ja. Nou ja, hoe je het ook noemt. Ik vind het heerlijk.
2: Nee, fantastisch.
1: Ja, kom maar door met die temperaturen. Zalig.

0: in de ochtendshow met zo dadelijk hier een nieuwe ronde stemmenjacht. Oh, leuk! Voor 8000 euro spelen wij om die stem met iedere keer datzelfde woordje uurtje hoor ik steeds voorbij komen.
1: Ah, ik hoor het ook.
0: Wie is het? En Florentine heeft het laatste nieuws.
2: Ja, want misschien zijn jullie wel benieuwd naar wat de meest gestolen auto is.
0: Dat hoor je zo.
3: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
4: Ja! Jij wint 1000 euro.
2: Wow.
4: 2000 euro.
2: Oh.
0: Ja! Je wint 4000 euro.
4: Heerlijk.
3: De 538. Stemmenjacht.
5: Word jij deze week de volgende winnaar?
3: Druk nu op de knop in de 538-app.
5: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: De 538. Stemmenjacht.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet.
7: Gaat hard.
6: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
8: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
2: Wat een geld!
10: 15.000,
11: godverdikke me.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a world! And give you a world!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
10: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
1: Ja, goedemorgen, dit is 538 en het weer voor deze woensdag. We hebben te maken met een dag met flink wat zon, met name in het zuiden. In het noorden kan later op de dag wel een buitje vallen, maar zeer aangenaam qua temperatuur, 18 tot 22 graden. Rick, die weet waar het vast staat.
3: Ja, begin op de A2, Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 40 minuten vertraging. Dan de A27, Utrecht-Gorkum bij Nieuwegein, 24 minuten. En de laatste is de A58, Breda-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 21 minuten.
1: Het is 8:55, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Afgelopen nacht is een automobilist in Delft opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Het ging net goed, de agent is niet gewond geraakt. Asielzoekers en statushouders in ons land moeten sneller aan het werk kunnen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat ze aan de slag gaan, omdat er veel aandacht is voor hun inburgering. En het gebeurt steeds vaker dat een vrachtwagen strandt voor een te lage tunnel, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld 24 keer per dag. En dat komt door wegwerkers. Vrachtwagens moeten dan een alternatieve route nemen. Ja, autodieven dan. Ze slaan minder vaak hun slag. Het aantal autodiefstallen is in de eerste 8 maanden van dit jaar met 11% gedaald naar bijna 5000.
1: Maar ja, die dieven denken ook, ja, benzine is zo duur, het loont niet meer om een auto te stelen.
3: Nee.
4: Maar goed, welke auto wordt het meest gestolen? Oh. Hebben jullie enig idee?
5: Ja, dat is natuurlijk ook gecombineerd met de meest verkochte auto.
3: Ik denk dus Opel.
5: Ik denk een Volkswagen Polo.
1: Ja, dat zou je denken, ja.
4: Nou, je zit er niet ver vanaf. Het is een Toyota Corolla Cross. Dat is een SUV.
1: Ja.
4: En de Polo, dat staat op nummer 2.
1: Ah.
4: Dus die wordt ook nog veel gejat. En dan hebben we de Toyota RAV, stond vorig jaar nog op nummer 1. Ja. Dat is op nummer 3 gekomen.
1: Dus de Toyota, dat kunnen we wel stellen, is een populaire auto om gestolen te worden.
4: Ja, en het goed nieuws is, er wordt minder gestolen. En er worden dus ook minder tractoren, minder vrachtwagens en minder motoren gestolen.
1: Maar ja, want ze zijn nu bij die brandweerkazerne. Zijn ze
5: die rode, ja. Dat vind ik zo'n klote streek.
1: Ja.
5: Kijk, weet je, autojat is ook niet leuk, maar ze jatten natuurlijk bij die brandweer gewoon materiaal waarbij mensen mee uit auto's geknipt worden, waar levens gered worden.
1: Ja, en dat staat voor het grijpen. En dat is omdat die brandweermannen dat onmiddellijk mee moeten kunnen nemen.
5: En dan denk ik van, ja, weet je, inbreken moet je...
3: Als je hem stilt, ben je wel redelijk herkenbaar natuurlijk.
1: Als je een brandweerauto pikt, dan pikken ze, maar ze pikken met name de apparatuur.
5: Ja, dat is het. En wat ik zeg, daar worden mensenlevens mee gered. Je moet er sowieso vanaf blijven, maar daar helemaal vanaf blijven.
4: Heel triest. Nou, goed nieuws dan voor veel vissers. Want er komt geen landelijk verbod op het gebruik van die weerhaken.
5: Oh.
4: Waar we het gisteren over hadden. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer. Die namelijk niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt.
1: Want dus, wij zouden dan het enige land in de wereld zijn waar dat verboden is.
4: Nou, volgens mij zijn er wel een paar Europese landen, hoor. Maar het gros is, daar mag het.
1: Dan mag je het weer. Nou, hebben we ook weer gehad, die discussie.
5: Ja.
1: Kunnen we weer
5: een jaar vooruit.
1: Ja. Nou.
5: Volgend jaar weer.
1: Zullen we stemmenjacht gaan spelen?
5: Ja.
6: De 538 stemmenjacht.
1: Annemiek uit Enschede, goedemorgen. Hallo.
3: Annemiek. Uit Enschede.
1: Ben je daar?
7: Ja.
1: Ja,
7: hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Enschede duurt natuurlijk even voordat het hier is.
7: Ja, trouwens, verbinding.
1: Ja, nee hoor. Hey Annemiek, was jij al aan het werk of sta je op het punt te beginnen?
7: Nou, ik stond eigenlijk op het punt om weg te gaan, dus ik dacht, dan wacht ik nog even.
1: Oh ja, wat moet er gebeuren vandaag?
7: Ik moet aan het werken met beauty salon, gezichtsbehandelingen en massages.
3: Dat is boeiend business.
7: Ja, lekker.
5: Ja,
7: dat is
5: wel
7: lekker.
5: Een beetje me-time, hè?
7: Ja, vooral doen, ja. Dus mocht je een keer willen, een Happy Skin Beauty Salon.
5: Happy Skin Beauty Salon. Maar ja, nou helemaal naar eens gereden.
7: Happy zijn wel, ja. Het
1: wat is
7: geen eentje,
1: de specialiteit van jullie, Annemiek? Is dat ontharen of
7: facials? Ja, vooral lichaam ontharen.
1: Dat doen jullie ook?
7: Ja.
1: Is dat pijnlijk?
3: Wat?
7: Nee. Ja, ligt eraan met welk apparaat je doet, maar bij mij is het pijnloos.
1: Kijk, alleen maar reden om even bij jou langs te gaan. Hé, Annemiek, wij gaan de stem in koffer 4 gaan wij proberen op te lossen. Tenminste, jij gaat de poging wagen. Ben jij klaar om nog één keer naar die stem te luisteren?
7: Ja.
1: Dit is hem.
3: Uurtje.
1: hebben we daar gehoord?
7: Nou, ik dacht aan rapper Donny.
1: Rapper Donny, ja, dus ik hoor toch wel veel mensen die een beetje richting dat Amsterdamse gaan op de een of andere manier. Ja. Rapper Donny heeft natuurlijk ook wel iets daarvan. Is het rapper Donny?
6: Het antwoord is... fout.
7: Ja, inderdaad. Jammer.
1: Ik dacht wel even, dit zou wel eens de goede kant op kunnen vallen, maar nee. Annemiek.
7: Ja.
1: Er is voor jou een reiskoffer van de Postcode Loterij.
7: Nou, ook leuk.
1: Ja, toch? Nou, die sturen we je kant op.
7: En
1: een mooie dag vandaag, hè?
7: Ja, hetzelfde, dankjewel.
1: Hoi. Wil jij meespelen met de 35 Stemmenjacht? Durf je het aan? Denk jij te weten wie er in koffer 4 zit? Meld je aan via de app van 538 of via de site.
6: De 538 Stemmenjacht.

0: die met z'n tweetjes eventjes de handen ineens sloegen. Repeat it! En zo werd het 14 minuten over 8:30 op deze mooie woensdagmorgen. Afgelopen maandag hebben wij een appje gekregen van een van onze luisteraars, Wilma in dit geval. Die zegt: goedemorgen allemaal, even een vraag. Vorige week hadden jullie het over die twee neusgaten, waarom mensen die hebben.
1: Ja, ja.
0: En een interessant antwoord daarop van een deskundige. Is dat niet een leuk nieuw item voor jullie radioprogramma? Een ludieke vraag beantwoorden. Een van die vragen zou kunnen zijn: waarom kun je je zo weinig herinneren van je kindertijd, terwijl die wel heel bepalend is voor de rest van je leven?
1: Oh, op zo'n manier,
0: en dan doelt Wilma met name op natuurlijk de eerste 4 jaar van je leven, waar je in principe weinig herinneringen aan hebt. En ik vond dit eigenlijk wel een hele leuke vraag, toch?
2: Superleuk.
0: Ja, dus we zijn er even ingedoken en wij zijn uitgekomen bij hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Erik Scherder. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik denk een vraag die meer mensen hebben. Want hoe kan het nou dat je je van je kindertijd, en dan met name die eerste 4 jaar, zo heel weinig kan herinneren? Hoe werkt dat?
3: Ja, zeker een leuke vraag. Ja, kijk, die geheugenprocessen hebben tijd nodig, hè, om zeg maar op te bouwen, ook in je brein. Dus de netwerken die je daarvoor nodig hebt, die zijn nog volop in ontwikkeling. En het leuke is dat je leert best al heel veel in die jaren, maar je vergeet ook heel veel.
0: Ja.
3: Bijna met dezelfde snelheid. En waarom is dat? Omdat de ervaring die je opdoet, als een heel jong kind is, hè, dus je eerste, zeg maar, tot je 3,5, 4 levensjaar, die ervaringen die zijn steeds nieuw. En de nieuwe ervaringen zijn misschien vanuit de evolutie, dus hè, hoe we ons sterk kunnen, zeg maar, handhaven, is de nieuwe ervaring wel weer wat belangrijker dan de vorige.
0: Yeah.
3: En dan schrijf je die vorige ervaring een beetje over met die nieuwe ervaring, dus je moet ook vergeten. En dan dat vergeten maakt weer ruimte en dan komt er weer een nieuwe vergadering en een nieuwe ervaring bij. En zo bouw je dus eigenlijk al die, zeg maar, ervaringen op in de eerste 4 levensjaren. Totdat uiteindelijk het geheugensysteem, die netwerken zodanig volgroeid zijn, dat je ook kunt consolideren, oftewel het kunt vasthouden voor langere termijn. We hebben het dan over het autobiografisch geheugen. Dus het leuke is eigenlijk, je leert veel, maar je vergeet ook veel.
0: Ja, en je moet dus eigenlijk ook leren.
3: Moet opbouwen.
0: Je moet leren te onthouden ook eigenlijk gaandeweg die eerste.
3: Ja, zo is het.
0: Ja.
3: En vooral die dingen die belangrijk zijn voor de rest van je leven eigenlijk.
0: En maar hoe hebben jullie wel eens na kunnen gaan wat dan ongeveer de leeftijd is waarop je de vroegste herinnering kan opslaan? Of is dat voor iedereen anders?
3: Ja, het is inderdaad, het varieert. Ik denk zo vanaf je 3,5e levensjaar. Gemiddeld is het tussen je 5e en 7e levensjaar dat je echt wel vanuit die leeftijd je dingen goed kunt onthouden. En mensen die zeggen: ja, maar ik weet het nog van mijn eerste 2 levensjaren.
0: Ja.
3: Nou, dat wordt echt wel tegengesproken in de literatuur. Die zeggen: ja, vaak omdat mensen natuurlijk allerlei verhalen horen van, hè, toen jij zo oud was, hè, toen deed je dit en dat.
0: Ja, ja.
3: En dan vormt zich een soort geheugen wat eigenlijk meer samengesteld is door de verhalen om je heen.
0: Ja, ja. Het is eigenlijk een gefantaseerde stukje geheugen, is dat dan?
3: Ja, ja, het is meer of meer bedacht. Wat wel belangrijk is om te vermelden, is dat impliciet geheugen, want je hebt hier over expliciet geheugen, met andere woorden, dingen die je bewust leert. Maar impliciet geheugen is zeker wel aanwezig. En heeft ook een invloed op je hele verdere leven. Ik bedoel dus mee dingen die je als heel jong kind kunt doormaken. Ook juist negatieve dingen kunt doormaken. Dat heeft wel degelijk effect op de ontwikkeling van je hersenen.
0: Ja.
3: En het kan ook een invloed hebben op de rest van je leven. Zonder dat je daar dus bewust van bent. Maar juist onbewust, impliciet. Spelen die jaren wel degelijk een rol ook.
0: Oké. Nou, interessant, Erik. Dus zo zit dat een beetje in elkaar. Dan nog even, nu we je toch aan de telefoon hebben. Misschien heb jij het ook wel voorbij zien komen. Dat was een filmpje van Wout Weghorst van de week. Die deed met zijn handen iets heel geks voor de wedstrijd. En als je dan in de comments daaronder leest, zegt iedereen van: nou, die is knettergek.
2: Ja.
0: Maar ik had het idee dat hij een soort trainingtje aan het doen was of zo. Maar kan jij verklaren wat hij dat deed?
3: Ja, ik heb het eerlijk gezegd ook gezegd op ESPN. Dat ze belde. Ik zei: nou, ik ken het fenomeen ook niet echt. Of zo, dat van een Duitse een man is die daar kijkt hij naar. Ik ben even zijn naam nu kwijt. Maar hij heeft het ook van iemand die daar echt, zeg maar, een propaganda voor maakt. Echt heel leuk. Maar ik heb het verklaard in de zin van: die handen hebben een enorme representatie in je hersenen. Met andere woorden, er zijn heel veel hersengebieden betrokken bij handbewegingen. Waarom? En die handen is natuurlijk qua coördinatie gewoon ongekend. En wat je kunt met je handen. En wat je dus doet als je die handen beweegt, activeer je dus ook diezelfde hele grote gebieden in je brein. Eigenlijk doen een soort start-up van je brein. Je bent er, ik moet ervoor gaan, weet je wel.
0: Ja.
3: En zo heb ik het eigenlijk toen beschreven in dat interview. En dan blijkt echt dat die man, die Duitse man, die zegt datzelfde. Hè? Dus die doet zegt van je moet even je brein klaarmaken voor de actie.
0: Ja.
3: En wat Wegner zegt zelf over als reactie op dat stukje over ja, dat klopt precies. Ik zet me helemaal scherp, maak me scherp, ik ben klaar dat ik er tegenaan kan. Dus ik denk dat alle lelijke kritiek erop eigenlijk onterecht is. Want het heeft waarschijnlijk toch wel een goed idee om hier een beetje op scherp te zetten.
0: Ja, ja. Nou, het heeft gewerkt, want hij heeft een doelpunt gemaakt. Dus,
3: wie het laatst lag. Ik zou het meteen bewijzen. Ik zou het niet meteen daar aan hangen. Maar wel, het is in ieder geval, het heeft wel een soort basis die je ook wel kunt verklaren.
0: Oké. Okay. Erik, fijn dat we hier even over mochten bellen op deze wetenschapswoensdag. En een mooie dag vandaag.
3: Ja, vanzelfde.
0: Hoi, hoi. Nou, zijn we toch even ietsje wijs voor. Ja, dat is. Je vergeet het eigenlijk helemaal. Je wordt iedere keer overschreven.
1: Ja.
0: Scheelt ook een hoop geheugenruimte natuurlijk.
2: Dat is een computer.
0: 10 voor 9, het is tijd geworden voor de smulschijf.
4: Dit is de nieuwe smulschijf.

0: Robert met hulp van de bankzitters. Rapido is de smulschijf deze week. Straks in deel 4 alweer van de ochtendshow. Natuurlijk onze eigen Arie die langskomt. Dat is woensdag. Ja, dus we hebben een verse mop. We spelen stemmenjacht en meer.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling

0: vega-broodbeleg.
1: En er zijn meer dan 10 verschillende soorten.
0: Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een schietpartij in Zuid-Afrika heeft zeker 11 mensen het leven gekost. Twee gewapende mannen die waren in de oostelijke stad Durban een huis binnengedrongen. En daar dreven ze hun slachtoffers bij elkaar in een kamer en openden het vuur. De schietpartij kan te maken hebben met een ruzie tussen Zuid-Afrikaanse bendes. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak te lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en hun verplichte inburgering. En artsen en verplegers in ons land die moeten hun ziekenhuisjassen beter controleren na hun dienst. Het is volgens RTL een oproep van ziekenhuizen omdat er tijdens het wassen van de uniformen vaak balpennen en stiften zijn achtergebleven. Elke week zitten daardoor honderden jassen vol met inkt en die kunnen worden weggegooid. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. En het wordt ongeveer 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Rick, die weet waar. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug. 18 minuten vertraging. A12 Oberhausen, Arnhem bij 7 naar 17. En de laatste is de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken. De vertraging 41 minuten.
5: Prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: Jack Goya, Mi Chico. Een ex-Mul schrijver natuurlijk, deze plaat. De vakantiehit van Rick en Flo met z'n tweeën ontdekte ze.
1: Griekenland, hè, samen.
2: Het is nog steeds zo'n lekker nummer.
0: Ja, het is wel een fijne deun, ja. Hij op de een of andere irriteert ook niet. Hij loopt... Hij kabbelt een beetje voort of zo. Ja. Hey, ik zat op de verjaardagskalender te kijken. Of eigenlijk de lijst met de historische gebeurtenissen. Ja. En ik zag daar staan dat op deze dag, 23 september in het jaar 2004... wij afscheid moesten nemen van de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend.
1: André Hazes.
0: André Hazes is overleden op deze datum.
1: Ik weet wel, die uitvaart die op tv werd uitgezonden.
3: In de arena.
1: Tjeetje, mina.
0: Dat was niet normaal wat daar gebeurde.
1: Toen wist ik al, dit ga je nooit meer zien in Nederland.
3: Nee, heel groot. Nee. Zeker bij een artiest niet. Absoluut niet.
0: Nee.
3: Dat was echt. Voor mij is het nog steeds de best bekeken niet-sportwedstrijd. Kijk, Nederlands elftal wedstrijden gaan er natuurlijk overheen. Maar voor mij is dit buiten het Nederlands elftal het best bekeken programma ooit. Iets van 7 miljoen kijkers.
1: Ja, ja.
2: Terwijl hij volgens mij nog nooit een nummer 1 hit heeft gescoord.
0: Nee, dat zou zomaar kunnen.
3: Volgens mij kwam Guus uiteindelijk op 1 met.
1: Geef mij angst.
0: Ja. En André is dat niet gelukt in zijn leven. En hij is natuurlijk ook na zijn dood is hij nog iconischer geworden dan dat hij voor zijn dood al was. Dat is altijd het lot dat artiesten hebben die vrij vroeg overlijden.
3: Ah, de film was een beetje het kantelpunt, toch?
0: Ja, en toen kreeg hij die cultstatus.
3: Ja, precies. Ja.
0: Zij gelooft in mij.
1: Ja.
0: Alleen hij had toen al heel veel last van zijn gehoor.
3: Dus absoluut.
0: Optredens waren niet altijd even goed. En hij had er ook niet zoveel plezier meer in. En na zijn dood is hij natuurlijk echt door iedereen omarmd.
2: Ja.
0: En kon je ook gewoon eerlijk ervoor uitkomen van... ja, ik vind André Hazes ook wel leuk.
2: Ja, want in de jaren 80 moest je eigenlijk wel een beetje schamen... als je André Hazes leuk vond.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nooit gehad.
0: Ja.
1: Ik had het fantastisch, Hazes.
0: Maar moeten we even een liedje draaien? Zeker,
1: tuurlijk.
0: Nou, laat me even weten dan. Ik bedoel, we zijn wat dat betreft...
3: Oh, jij zegt stuur even een plaatje.
0: Wij zijn
3: een
0: open radiostation, dus ik wil dat niet voor je bepalen. Laat me even weten via de app.
3: Ja.
0: Wat is het leukste liedje van Hazes? Wat moeten we zo meteen draaien? Iets vrolijks, iets gevoeligs.
2: Nou, want zij gelooft in mij. Oh, ik vind dat zo mooi. Nummer.
0: Ja, vind ik ook mooi. Maar Kleine Jongen blijft ook prachtig.
3: Rode licht.
0: Ja, het rode licht is ook...
3: fantastisch.
1: KC.
0: Laat me even weten via de app van 538. Doen we zo meteen even een liedje van Hazes. Ter gelegenheid van de sterfdag van André. Avril Lavigne, Complicated.

0: Lost Frequencies, live it all, hier bij 538 in de ochtendshow. Ja, we zaten even op onze gebeurtenissenkalender te kijken. We hebben zo'n mooi lijstje met de dingen die gebeurd zijn op deze dag. En toen viel ons op dat 2004, op deze datum, 23 september... de sterfdag is van icoon André Hazes. En we weten natuurlijk allemaal dat hij op een zeer indrukwekkende wijze... naar zijn laatste rustplaats is gebracht. Namelijk via de Amsterdam Arena.
1: Maar ging die limousine reed toen weg? Die lijkwagen?
0: Ja. Ja, en daar was echt vrienden, familie, maar met name ook heel veel fans die zich toen verzameld hebben in de arena. En volgens mij is een van de mensen die daar aanwezig was, die heeft ook een appje gestuurd vanochtend. Die zei, ja, ik ben fan van het eerste uur. Ria, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent daarbij geweest bij die uitvaart in de arena.
2: Ja.
0: Och,
2: en dat was een dingetje, want ik ben niet voor de club uit Amsterdam.
0: Oh.
2: Maar ik ben toch naar de arena gegaan.
0: Ja, ik zet me even over mijn clubliefde heen. Ik ga gewoon André de laatste eer bewijzen.
2: Ja, daar moest ik bij zijn.
0: Want even voor de mensen die dat toen een beetje hebben gemist. Wat gebeurde er allemaal?
2: Iedereen was één in zijn verdriet.
0: Maar daar werd wel opgetreden, toch ook?
3: Ja, ja. Xander, Treintje, Guus, Edwin.
2: Ja. Het was waanzinnig.
0: Want hoe kwam je daar binnen? Moest je kaarsjes kopen?
3: First come, nee. Voor mij was het wie het eerst komt.
2: Nee, het was gratis. En iedereen die aankwam, ging in een rij staan. Je sloot je maar aan wat je dacht, waar je snel binnen was. En binnen... Dat ging allemaal heel gemoedelijk, heel goed. En iedereen zocht een plaatsje en daar ging je zitten.
0: Ja, en dan ben je opeens getuige van, ik denk een van de grootste uitvaarten die we ooit hebben gehad in Nederland. Dat moet echt een onuitwisbare indruk ook op jou hebben gemaakt.
2: Ja, want zonder dat ik het wist, had ik een van de betere plekken. Want ik keek zo op de familie, ik zat op de middenlijn.
0: Oh, oké.
3: Bijzonder.
0: Ja.
2: Ja, het was heel bijzonder, want ik kon ze echt heel goed zien.
0: Hey, en jij had meteen zoiets toen dit nieuws naar buiten kwam van ik moet daarbij zijn bij die uitvaart.
2: Ja, ik was fan van het eerste uur. Dus inderdaad, dat mensen nog zeiden van ben jij een Hazes fan? Ja, ik ben een Hazes fan. Ik ging ook overal naartoe. In circus tenten, in kleine kroegjes. Hij is overal opgetreden.
0: En sporthallen. Heb je hem wel eens gesproken ook in die periode?
2: Hij is op een feest geweest van... Hij was bevriend met Jaap Eichhorsten. Dat was caféhouder in Zandvoort in La Bastille. En daar kwam ik altijd.
0: Ah, en toen heb je hem wel eens even de hand geschud.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, wat moeten we draaien van André Hazes?
2: Blijf bij mij.
0: Blijf bij mij. Dat is de mooiste, zeg jij.
2: Dat verandert nog wel eens.
0: Ja, want je had volgens mij wat anders deze kant op gestuurd namelijk.
2: Nee. Ik heb gezegd, blijf bij mij zonder Gerard. Ik vind alle nummers mooi, behalve in een discotheek.
0: Die vind je vind ik
4: fantastisch ook.
2: Die vind ik het enige nummer dat ik niet leuk vind.
0: Oh, oké. Okay. Nou, maar dan doen we blijf bij mij. Maar ik heb de versie met Gerard Joling. Is dat erg?
1: Nee, joh.
2: Ah, dat is ook.
0: Ja, toch? Ja, zo is het. Nou, dan gaan we die even draaien. Ria, doe jij nog iets bijzonders op zijn sterfdag?
2: Nee, ik denk er altijd meteen aan.
0: Ja, dat is inderdaad.

0: plaat dus. En Gerard Joling, die ook op deze plaat hoor, is
1: blijven. Geweldige plaat.
0: Dit was dus, dat wist ik ook niet, maar dit is dus de allergrootste hit die jij ooit heeft gehad in Nederland.
1: Ja.
0: Dit groter dan deze zijn ze er niet geweest. Ja.
2: Deze hebben mijn kinderen gezongen op mijn trouwerij.
0: Dat meen je niet?
2: Ja.
3: Heb je daar een opname van?
2: Ja.
3: Laat eens horen.
2: Nou, het is wel vals hoor.
3: Ja, dat maakt niet uit. Doe, doe even het geluid. Moet je even je microfoontje bij de...
2: Ik weet niet
3: de...
2: zeker of ik de opname heb. Even kijken.
3: Nou ja.
2: Nee, dan moet ik te lang zoeken.
3: Nee, ja, dat moet je toch gewoon ergens bovenaan hebben.
0: Maar zoek jij hem even rustig op.
3: Ja.
0: We gaan er zo met...
3: Ik wil hier wel even getuigen van zijn.
0: Ik wil even horen. Dat,
3: kijk, we mochten er natuurlijk niet bij zijn.
1: Nee, iedereen was uitgenodigd, behalve wij.
3: Ik bedoel, Mick Harren stond er.
2: Ik moet het even zoeken. Want
0: ja, zoek jij het even
2: rustig.
0: Nee, dat is...
1: jou wel toevertrouwd.
0: Maar toevallig dan dat dit liedje is geweest.
2: Ja.
0: Hoe verzin je het nou?
2: Grappig, hè?

0: waar die we spelen, dat is koffer 4. En Arie komt met een nieuw woord.
1: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor twee. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
3: een duet.
1: Oh ja.
3: Ik ben ook zwanger.
1: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Eforce dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
6: Ja, vandaag in het zuiden met name flink wat zon. In het noorden kan later op de dag een buitje vallen. Maar een aangename herfstdag met de temperaturen tussen de 18 en 22 graden vandaag. En een overzicht van de files heeft Rick.
7: Begin op de A12 Oberhausen-Arnhem bij 7 naar 28 minuten vertraging. Dan de A18 Varsseveld 7 naar bij Oud-Dijk 21 minuten. En de laatste is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken. De vertraging 40 minuten.
6: Het is 1 over half 10. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Delft is iemand ingereden op een motoragent. Die kon de auto vannacht nog maar net ontwijken. Even verderop botste de auto tegen de vangrail. De bestuurder is opgepakt voor poging tot doodslag. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers. En vorige maand kwamen bij de politie 600 meldingen per dag binnen over verwarde personen. En dat is een record, schrijft het AD. Een van de redenen is de woningnood. Kwetsbare mensen hebben moeite een sociale huurwoning te vinden.
6: Ah, ik dacht even een punt te horen, maar dan kunnen we nu echt naar
9: de 538 stemmenjacht.
6: Ja, want Menno uit Hensbroek, die hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Menno.
10: Goedemorgen.
6: Is dat te popelen om even die koffer op te lossen hier?
10: Dat zou wel mooi zijn.
6: Ja. Hé, hey, wat, ik denk dat je aan het werk bent nu of niet?
10: Ja, klopt. Ik ben bezig aan het tegelzetten.
6: Heb je even het werk aan de kant gelegd?
10: Ik heb eigenlijk mijn pauze nu. Die wil ik even voort.
6: Nou ja, misschien ga jij in je pauze wel het meeste geld verdienen. Heerlijk. €8.000.
11: Zou ik lekker naar huis gaan?
6: Dan zou ik inderdaad de lijm hard willen laten worden en tot morgen lekker op de bank gaan zitten. Menno, dit is de stem in de koffer.
12: Uurtje.
6: Wie is het?
10: Ja, dat is de vraag.
6: Dat klopt.
10: Ik denk dat het Valerio Zeno is.
11: Valerio.
12: Valerio.
6: Valerio Zeno.
11: Ja, doet hij niet die... Wat doet hij nu? Weet ik eigenlijk niet eens.
12: Oh, Valerio?
11: Ongetwijfeld spuiten, leuk, slikken.
12: Ja.
11: Of je zal het maar hebben. Even
6: ja, volgens mij doet hij dat.
11: Ik heb het idee dat altijd die programma's zijn.
6: Ik vind hem wel altijd leuk, Valerio.
11: Ja, zeker. Zeker.
6: Valerio Zeno, dat is jouw antwoord dus.
10: Ja.
6: We gaan horen of dat goed is.
9: Het antwoord is... fout.
10: Jammer.
6: Ja, zonde. Ja. Menno, jij kan weer verder met tegel zetten zometeen.
10: Ja, moet maar weer.
6: Dat is ook wel een mooi vak, toch?
10: Zeker weten. Mooie dingen maken.
6: Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij toegestuurd.
10: Oké, dankjewel.
6: Hey, werk ze.
10: Dank je.
6: Oké, dan hoi. Menno wist het niet, maar deed een dappere poging. Weet jij het wel? Meld je aan voor Stemmenjacht. En win €8.000 met deze koffer.
9: De 538 Stemmenjacht.

0: Paper City. Estelle Bauer hier in de ochtendshow. Ja, we hadden net eventjes dat liedje van André Hazes, Blijf bij mij. Waarvan Florentien zei, hey, dat is toevallig. Dat werd op mijn huwelijk door mijn kinderen onder andere
1: gezongen. Ja, dat kan toch geen toeval zijn?
2: Ja, echt?
1: Ach, wat mooi.
0: Maar die hadden daar een eigen tekst op geschreven. Die sloegen op jou en Emiel, jouw man. Nou, de opnames die zijn inmiddels boven water.
1: Maar zijn iPhone-opnametjes, toch?
0: Ja, ik moet wel even waarschuwen dat de geluidskwaliteit is...
1: belabberd?
0: Erbarmelijk. Ja,
1: oké.
0: Maar je hoort eigenlijk vrij weinig van wat er gezongen wordt. Behalve op het moment dat degene die filmt bedenkt van... nou, ik ga zelf ook maar even meezingen. Ja. Ja, je kan het slecht verstaan.
3: Ook weer wat zijn nieuws trouwens overdreven. Ziekenhuis rond met een mensenleven. Hij was hiervoor al zo in de kop eens betrillen. En nu mag ik voor onder de mongo wegtillen.
0: Nou, enzovoort, enzovoort.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en wie was dat?
1: Die hoorde je hier. Jouw
2: dit
1: broer?
2: Was zijn zwager. Dus Emiel heeft een zus en daar de man van.
0: Ah, okay. Die heeft even gefilmd. En
1: dus jullie zongen het eigenlijk met z'n allen. Iedereen kreeg een A4'tje. En,
2: ja, we konden allemaal meezingen.
4: Dat gaat eigenlijk altijd mis, hè?
0: Ja, altijd.
2: Ja, het was wel chaotisch. Maar het is toch hartstikke, leuk.
1: Ja,
2: ze hebben moeite gedaan.
4: Nou, dat vraag ik me af.
1: Wie is initiatief was dit? Van jouw kinderen?
2: Van de kinderen.
4: Oh, ja.
1: Nou, hartstikke mooi, toch?
0: En altijd een paar zinsneden waar er net één of twee lettergrepen te veel in zitten... om het goed te kunnen zingen.
2: Dat was ook vals, maar ja.
0: Ja, het is wel, leuk. Maar heb je de tekst nog?
2: Ja, zeker.
0: En klopt het
2: Het kwam erop neer dat Emiel al het werk doet thuis en ik kijk toe.
1: Oh, ze kennen wel de situatie. Ze weten wel hoe het is bij jullie thuis.
0: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als hier.
4: Ja.
2: Nou, dat is ook helemaal waar. Nee. Nou ja, goed. Ik vond het echt een mooie dag.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar okay. Dus zij vinden dat jij te weinig doet eigenlijk.
4: Ik ben zo benieuwd wat jullie eerste echtelijke ruzie gaan krijgen.
2: Nou, die hebben we al gehad, hoor. Oh ja, je bedoelt sinds het sinds de bruid? Nee, dan hebben we nog geen ruzie gehad. Nee,
4: maar laten we, als je de eerste ruzie hebt gehad, vertel het gewoon niet.
2: Oké, zal ik doen.
4: En vooral
2: ik hoop dat het nog even duurt.
4: Ja, natuurlijk, hoop allemaal.
2: Ja.
0: Maar jij hebt er weinig vertrouwen in, Rico.
4: Nee, maar laten we eerlijk zijn. Elke relatie heeft toch wel even een meningsverschilletje, een dingetje.
2: Ah, joh, maar die hebben we zo vaak, dus dat komt wel vaak.
0: Maar ruzie is echt met schreeuwen.
1: Ja, kastdeurtjes slaan.
4: Oh ja.
2: Nou, nee, dat nog net niet.
4: Maar wanneer heb jij je laatste ruzie gehad met Emiel?
2: In de vakantie. Ging het waarschijnlijk over de kinderen.
4: Ja.
2: Ja, nou ja, goed, dat gebeurt toch. Ja, jullie kijken maar aan. Jullie hebben toch ook wel eens thuis?
1: Ja, grappig is dat de oneenigheid vaak inderdaad over de kinderen is.
4: Ja.
1: Dat je het uiteindelijk niet met elkaar eens bent over bepaalde opvattingen, opvoedingen, linksaf, rechtsaf. En daar en vervolgens aan die kinderen iets leuks doen. En jullie zitten... en als ouders zit je met het gezeik.
0: Ja, met de armen over elkaar op de bank.
2: Ja. Ja.
1: Oh, weer zaterdagavond.
4: Ruggen tegen elkaar.
0: Straks trouwens hier bij ons in de show. Arie, die heeft een nieuwe mop meegenomen. Hoor je zo meteen. En dit is muziek van Offenbach. Wasted Love.

0: Wasted Love, Offenbach bij 538. En kijk eens keurig netjes, 9:15. Ja. Helemaal zoals het hoort.
1: Ja.
0: Dat is fijn. En hij is inmiddels ook aangekomen in de studio.
1: Ja, zie je.
0: Ja, helemaal uit Amsterdam weer.

0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Hoe is het?
2: Ja, helemaal goed. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen.
1: Ja?
2: Nou. Jullie hebben Flo wel eens uitgelachen dat ze niet heel goed zingt. Ja, ik ook niet. Eigenlijk allemaal niet.
1: Nee.
2: Maar als ik jullie zo hoor, ik wou wel een klein beetje repeteren.
1: Vreselijk.
2: Op de moffenaar jullie drieën.
1: Nee, dat is voor niet meer bezig.
2: Nee, doen we niet.
1: Nee.
2: Maar hoe heb jij het gehad, lieverd?
3: Ja, het was prachtig.
2: Goed? Ja?
3: Het was een hele mooie dag.
4: Ik hoorde Arie toch net zeggen, mijn kans, wat zei je?
3: Zijn verkeken.
2: Mijn kans verkeken, ja. Ja, ik moest meteen aan mijn ex-vrouw denken toen ik daarover zou horen.
3: Oh, want?
2: Nou, mijn ex-vrouw die had altijd, had ik op een gegeven moment de grootste bonje mee. En toen lag ze gewoon weer thuis op de bank. En die zat met een MS op te dweilen en te doen. En op een gegeven moment zei ze, godverdomme, ik voel me net assenpoester hier. De hele dag loop ik te shoppen. Ze zei, lieverd, heb ik toch gezegd? Als we gaan trouwen, heb je de sprookjes huwelijk. Ja hoor,
0: ja,
2: nou.
0: Dus het was
4: leuk man.
1: Maar Arie, zullen we meteen maar ter zake komen?
2: Zullen we even serieus gaan beginnen?
1: Zullen we serieus een mop even doen?
2: Ja, even een serieuze mop. Nou, wat is het nou? Er komt een stel die moet naar de dokter toe komen. Die man die is best wel goed ziek. En die komt weer bij de dokter aan. En die dokter zegt, ja, het is niet best, hè, meneer. Oh, zegt hij. Hij zegt, maar ik wil even een gesprek met uw vrouw hebben. Wacht even in de wachtkamer. Dan zegt hij, is goed. En die vrouw zegt, ja, maar dokter, wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, het is niet best. Als je hem een poosje nog bij wil houden, dan moet je hem echt heel goed gaan verzorgen. Ja, ze zegt, maar ik heb helemaal geen medische opleiding. Nee, zit hij niet zo. Gewoon als je 's morgens in bed uitkomt, dan leg je lekker zijn slofjes neer. Zorg voor een goed ontbijtje voor hem. Laat je het bad even warm lopen. Gaat hij lekker in bad. Smiddags even een lekker lunchie. En dan komt het helemaal goed s'avonds bij het eten. Na het eten koyaki. Heb je hem voorlopig nog wel even een poosje bij je. Ja. Nou, zegt ze, dat is goed.
4: Ja.
2: Nou, dan rij je naar huis toe. En die kerel zegt, hey, wat zei die dokter? Nou ja, gaat heel snel dood.
1: Ja.

0: dan zijn wij bijna aan het einde gekomen. Oh. Maar niet voordat wij natuurlijk weer even wat vragen hebben beantwoord.
1: De 538 Ochtendshow Service Desk.
0: Ja, van luisteraars die zich hebben gebeld vanochtend. Hey, goedemorgen 538. Hier Paaltje, ja. Mijn zoontje
2: Paaltje.
0: Verkoopt. Paaltje, mijn hey, zoontje Paulus. Verkoopt loodjes voor de grote clubactie voor zijn voetbalvereniging.
2: Staat dat nog?
3: Ja, ik heb toevallig gisteren 3 gekocht.
0: Nu is mijn vraag: willen jullie loten kopen voor mijn zoontje? Want hij wil de meeste loten verkopen dit jaar van heel zijn club. Kan hij namelijk prijzen mee verdienen?
2: Oké. Okay. Ik weet niet hoe het werkt, grote clubactie.
0: Ja, je, koopt, gewoon, je doet mee aan een loterij en de opbrengsten gaan naar een club bij jou in de buurt.
2: Ah, oké. Okay.
0: En degene die namens die club die loten heeft verkocht naar die club gaan dan ook...
2: Wat kost een loodje?
3: €3, dacht ik, uit mijn hoofd.
0: Ja, zoiets, ja.
3: €3.
0: Ja. En ik geloof dat ik er al 3 aan de deur heb gehad van de week. Van de...
2: Oh, ik had de kinderpostzegels dit weekend. Ja. Die,
0: maar ook raar dat het gelijk loopt, toch? De clubactie en de kinderpostzegels.
2: Hebben ze niet zo goed afgestemd met elkaar.
0: Even over na moeten denken. Maar daar was ik eigenlijk verbaasd over. Want wanneer verstuur je nou nog een brief?
2: Nee, ja. Maar je kan natuurlijk je kan ook gewoon toch theezakjes kopen bij de kinderpostzegels.
0: Oh, dat doen
2: zo. En aanzichtkaarten en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja. Maar we hebben dus al loten, Paaltje. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus, maar leuk dat je even een berichtje stuurde.
2: Ja, steun je club in de buurt.
0: Fred, die zegt: goedemorgen Tim, Rick, Niels en Flo. Waarom zegt Flo bij het nieuws nog steeds haar meisjesnaam en niet de naam van haar man?
2: Dat is een beetje gek.
4: Nou, ik vind mijn eigen naam mooier, ten eerste. En ik ben het ook gewend.
2: Want het is nu bijvoorbeeld, kijk, Femke Bol die is getrouwd. En dat is echt heel specifiek Femke Broeders Bol. Zeggen zij ook. Als, en daar is ze in baan 3, Femke Broeders Bol.
4: Ja.
2: Op haar truitje staat ook Broeders Bol.
4: Ja. Nou, dat vind ik allemaal te lang. Want dan zou het zijn Florentien Broersma van der Meulen. Ja,
2: dat is wel lang, niet zo uitspreken. Flo Broersma van der Meulen.
4: Even om de lettergreep, want het gewoon te lang is.
0: Ja, ja. En alleen Broersma, dat zie je ook niet zitten.
4: Nee.
2: Het is allemaal een beetje hijgering, geen namen.
4: Nee.
2: Het is allemaal een beetje...
4: Ik vind het ook een gedoe om nou weer te veranderen. Nee,
3: weinig liefdevol.
2: Want jouw mailadres is ook nog weer een andere naam.
4: Ja, ja, maar dat is ook weer... Ja,
0: nee. Maar
4: dat dus jij is wel een beetje flauw. Die staat nog op mijn ex, inderdaad.
2: Dus jij heet Van de Meulen, Broersma...
4: Ja, Goedhart. Goedhart. Dat is dan, maar mijn kinderen heten natuurlijk ook Goedhart.
2: Oh, ja. Ik ben echt de draad kwijt. En Billy, hoe heet Bolly?
4: Billy Nelson.
0: Billy Nelson.
4: Nelson. Die heeft geen achternaam.
0: Oké.
3: Okay.
0: En dan nog even een vraag. Ook, deze ook voor jou, Flo. Van Gert-Jan. Die zegt even voor de service desk. Als het nieuws om 10 uur bezig is, zijn de mannen nog in de studio of luisteren het nieuws in de auto?
4: Nee, want we gaan altijd na de uitzendingen even nog vergaderen.
0: Even
4: dus dan zitten zij al bij de redactie.
0: Ja, zitten wij al aan een banaantje. Dat is een soort standaard na de show even een banaantje eten.
3: En dan, banaantje?
0: Ja, even een banaantje,
3: Noem je dat een banaan?
0: Dat is een banaan, ja.
3: Ja, maar die zijn toch niet tevreden hier?
0: Nee,
3: wij hebben denk ik de hardste bananen van Nederland.
0: Maar we hebben een systeem waarin we leggen de bananen apart. En dan
2: we hebben een soort plantenkast gekocht.
3: Nee, echt waar?
2: En daar kweken we ze zelf
0: Dan kunnen ze rijpen. Ja. Dennis Ruijer staat klaar. Hoor je zo meteen na 10 uur. En ook bij Dennis weer kans op veel geld, want Stemmenjacht gaat gewoon door.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster.
13: waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: kleine textielbak.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentemmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: 538 Nieuws.
17: 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel, zoals in de zorg. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers, maar eigenlijk zou de gemeente ze meteen moeten helpen bij het vinden van een baan. Bij de politie komen per dag 600 meldingen binnen over verwarde personen. En dat is een record, dat schrijft het AD. Veel van die mensen die hebben psychische problemen, maar de woningnood is ook een oorzaak. Voor mensen die uit de gevangenis komen zijn niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. En de fabrikant van Batavus, Sparta en Babu fietsen is failliet, maar er zijn genoeg geïnteresseerden die de boel willen overnemen. Bij de curator hebben zich 60 partijen gemeld die een doorstart willen maken. En een van de geïnteresseerden is een investeerder die ook Duitse fietsmerken heeft. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag dan ontstaan in het noorden een paar buien en het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Ja, Florentien, dank. Dan 538 verkeer. A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Ben je 14 minuten langer op.

0: A7 Drachten Groningen bij Drachten bij 168,1. De vijf van het bedrijf vieren we zo meteen samen met Attiva Lichtprojecten. Met onder andere Metallica en Ed Sheeran.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
2: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
7: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Het jachtseizoen geopend. Met de 538 Stemmenjacht en de vijf van het bedrijf vieren wij met Attiva Lichtprojecten. Met Ed Sheeran Sapphire. Radio 538.
7: De vijf van het bedrijf.

0: projecten te gast. In de persoon van Menon. Menon, goedemorgen.
1: Dag Dennis, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het daar?
1: Ja, rustig.
0: Ja, oh, lekker. Oh, rustig nog. Ja, even rustig opstarten bedoel je.
1: Ja.
0: Hey, van de klaslokalen tot sporthallen, ja, alle voorzieningen waar licht nodig is, waar lumen nodig zijn, daar helpen jullie met het ontwerp en de uitvoering, hè?
1: Zo is het, inderdaad.
0: Hey, en doe jij dan ook echt lichtontwerp?
1: Ja, ik ben ook echt lichtontwerp, inderdaad. Ik zit lekker achter mijn computertje. Mooie plannen tot werkelijkheid brengen. En dat is een beetje wat ik doe.
0: Nou mooi, mag je hier ook een keer langskomen? Wij hebben zo'n gangetje als je naar de studio loopt. Daar hebben ze een nieuw plafond in gemaakt van de week. Ja. Maar daar hebben ze nu 3 van die lampen. Ja, alsof je zeg maar minutieus tandonderzoek moet doen, weet je? Alsof je in de tandartsstoel zit.
1: Ja. Nou, kijk, dat is nou precies waar ik kom adviseren.
0: Ja, we hadden jou moeten bellen. Ja. Nou goed,
1: dat kan alsnog.
0: Het is meteen ongezellig natuurlijk met dat felle licht. Ja, nou goed. Wij begrijpen elkaar. Met hoeveel mensen werk je daar?
1: Een stuk of twaalf.
0: Sturen wij voor 15 mensen slagroomtaart in. En dat wordt gebakken door Multifly.
1: Oh, wauw. Heerlijk.
0: Ja, dus dat komt helemaal goed. Dat sturen we zo snel mogelijk naar je toe. De bakkers van Multifly zijn nu al aan het werk. Dus
1: je wilt niet weten hoe blij je me ermee maakt. Ontzettend.
0: Lekker. Ja, nou stuur een fotootje als de taart expres er is.
1: Ja, doe ik zeker.
0: Nou, mooi man. Nou, shout-outs naar al je collega's bij Attiva Lichtprojecten. Voor het gezellige licht in en om het huis en in de klaslokalen en overal. Dus met
1: ons. Ja, mag ik?
0: Wat wil je zeggen? Ja,
1: ik wilde even de groeten doen aan Hans. Hans van Leeuwen en...
0: Ja. Tuurlijk.
1: En Johan Lukken, die luistert misschien ook wel.
0: Ja, dit is leuk. Nou jongens, shout-out naar jullie. En goed dat jullie erbij zijn vandaag.
1: Ja, leuk.
0: Mooi
1: leuk,
0: man. Menno, fijne werkdag daar, hè?
1: Dank je, groeten.
0: Hoi, groetjes man.
1: Hoi.
0: Attiva Lichtprojecten, vandaag de gast in de vijf van het bedrijf met Simply Red zometeen. Naar

5 van het bedrijf. Met de 538-app of naar 538.nl/bedrijf. De 538 All-Star Line-up met Clementine Douglas en Calvin Harris. Even terugverlangen naar die warme zomer van 26 met Blessings.

0: 538 app.
1: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: De 538 stemmenjacht.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 15.000. Potverdikke me.
3: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: Giga veel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Alle verf super voordelig.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
18: Het is weer laat.
19: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon één factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
4: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Trance Classic van Robert Miles. Je hoorde Children op Radio 58. Ja, terwijl er meegeluisterd wordt vanuit Zuid-Afrika door Lieke. Mooie foto vanuit de auto in de bush. Ik zie nog net geen leeuw, Lieke. Gezellig dat je erbij bent. Hola, Dennis from Mallorca. I want to congrats my husband Geert Houwen. We hear you every day and he misses the Netherlands. 39 jaar vandaag, Geert. Van harte gefeliciteerd. Maar je hoort wat de nationale zeurpiet Maarten van Rossum zegt over vakantie, hè?
1: Vakantie is een ziekte.
0: Ja.
1: Vakantie is een besmettelijke ziekte, zo zie ik het. Je moet met vakantie. Je zegt van zo, ga je helemaal niet met vakantie.
0: Nee, Maarten, dankjewel voor deze bijdrage.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Het is niet Valerio Zeno, het is ook niet Rob Jetten, maar wie zit er dan in koffer nummer 4 die 8000 euro waard is? Julia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je bent vandaag lekker vrij.
3: Ja, ik ben lekker vrij, heerlijk.
0: Ja, normaal werk je met mensen met een beperking. Je woont in Groenlo in de Achterhoek.
3: Yes.
0: En je speelt voor die 8000 euro. Ja, wat zou je ermee doen?
3: Nou, ik ben heel graag uit huis, dus nou ja, alles kan ik gebruiken.
0: Ja, die uitzet, ja, dat snap ik wel. Ja. En uit huis sowieso een huis proberen te scoren tegenwoordig, dat is echt bijna onmogelijk.
3: Nee, inderdaad.
0: Ja. Nou goed, Julia, ja, ik gun het je natuurlijk van harte, maar dat gaat om het herkennen van die stem. En nog één keer komt hier aan de opgave.
4: Uurtje.
0: Het is een heel kort fragment. Ik vind hem ook echt wel pittig. Wie denk jij dat dit is?
3: Ik denk Martijn Nijhuis.
0: Martijn Nijhuis, de nieuwslezer van Radio 10, onze collega's.
3: Ja. Dat klopt.
0: En eerder nog de NPO. Martijn Nijhuis. Ja, jury, is het Martijn Nijhuis?
2: Het antwoord is... fout.
3: Ah, jammer.
0: Oh, jammer. Ik moet eerlijk zeggen, je zei... Ik denk, ja, het zou zomaar kunnen. Het is wel dat toontje, inderdaad.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik snap hem wel. Ik snap hem wel.
3: Nou ja, goed.
0: Ja, de postcode loterij koffer komt eraan, de troostprijs. Ja, en geef je nog een keer op en speel nog een keer mee, Julia.
3: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Geniet van je vrije dag, hè.
3: Zal ik doen.
0: Groetjes, hoi.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, geef je op via die 538 app. Druk op de button en speel mee met het spannendste spel van de Nederlandse radio. De 538 Stemmenjacht. Summer is here.

Where Doug Morgan Wallen in Love Somebody. Een beetje zo lekker op de trekker liedje dit lijkt me. Op het land rijden. Beetje Love Somebody aan in de trekker. Subwoofertje erbij. Heerlijk. Ja, het is een gevoelige vraag misschien. Hè? Een soort rijdende rechter ben je dan ook al. Als je gewoon dit soort dingen hebt soms. Heb jij lastige buren? Van die mensen die precies op zondagmorgen om 8 uur besluiten. Weet je wat? We gaan even dat schilderijtje ophangen. Even een gaatje boren. Of de bladblazer ter hand nemen. Op zondagmorgen 7:15. Of degene die zijn auto dan iedere dag net over het vak heen zet. Waardoor er precies niemand tussen past. Nou, bijna de helft van de Nederlanders blijkt wel eens gedoe te hebben met de buren. En één oorzaak steekt er toch echt met kop en schouders bovenuit. De meeste ergernissen aan de buren ontstaan toch rondom de tuin. Bijvoorbeeld dat iemand een haag plant van bomen bij de erfgrens, waar dat niet mag en dat dat dan 6 meter hoog wordt. Ja, of die buurman die dan aan zijkant van de straat niet wil parkeren, want dan schijten de duiven op zijn witte autodak en dan zet hij die auto, die SUV, maar bij jou voor de deur. Dat soort dingen, weet je wel. Of je nou onkruid staat te wieden, op de erfgrens staat te meten, je werkt wel het lekkerste met de 25 werkdag, en dan is een Frans balkonnetje, of gewoon een balkon überhaupt, niet eens zo'n gek idee, hè? Dan heb je nog minder burenoverlast. Zo is het ook. Maar goed, voor al je burenproblemen, app gerust met de 25-app. Ik wil best even bemiddelen. Kom ik even langs. De Denman rechter rijdt dan even langs.

0: Sister Nancy, de reggae classic. Gebruikt door Hugh Gell en Slotto voor Jamaican Bam Bam. Nou, de rijden onder rechter heeft wel even werk. Het ging net over buren en burenoverlast. Was een onderzoekje. Ik heb nog nooit zoveel appjes gekregen binnen 6 minuten. Dennis, kom alsjeblieft bij ons langs om te bemiddelen. Mijn buren terroriseren mij, dat soort dingen. Maar ook appjes van, ik heb een fantastische topbuurt. Love van de Marijkelaan bijvoorbeeld, dat appte Michel. Superleuk, dank voor de reacties allemaal. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je zo in het nieuws?
1: Welke groep Nederlanders aan het einde van hun salaris vaak nog een stuk maand over hebben?
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar Vodafone.nl.

0: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Ik kan...

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel...
3: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: 538 Nieuws.
10: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Onze economie groeit harder dan gedacht. Statistiekbureau CBS zegt dat de Nederlandse economie voor de zomer met 0,6% is gegroeid, terwijl ze eerder uit waren gegaan van 0,4%. We zijn ondanks de onrust in de wereld meer gaan uitgeven en er werden meer spullen verkocht aan het buitenland. In Venlo is vannacht iets ontploft bij een café. Er is niemand gewond, maar er is wel veel schade. Er lijken ook kogelgaten in de ramen te zitten. De politie in Venlo zoekt nu naar mensen die iets gezien hebben of beelden hebben van bijvoorbeeld deurbelcamera's. Steeds meer paardeneigenaren laten hun dieren vaccineren tegen het West Nijl-virus. Volgens een dierenarts bij RTV Utrecht is de vraag naar het vaccin afgelopen week geëxplodeerd. Het virus verspreidt zich via muggen en heeft inmiddels meerdere paren in Utrecht en Zuid-Holland besmet. Sommige dieren zijn eraan overleden. Voor mensen is er nog geen vaccin beschikbaar. En 4 op de 10 jonge werknemers pakken hun creditcard of staan rood bij de bank om hun eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit een onderzoek van een HR-dienstverlener. Ook maken 18 tot 34-jarigen meer gebruik van achteraf betalen. Dat ze krap bij kas zitten heeft ook invloed op hun gemoed. Ruim de helft van de jonge werknemers piekert of ze het wel redden tot de volgende salarisuitbetaling. Ik heb het weer nog voor je. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Ja, Esther, dank. Dan 538 Verkeer. A12, Oude Rijn-Lunetten. De hoofdrijbaan bij Lunetten. Staat de vrachtauto met pech 8 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 11. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lunetten. 12 minuten over 3 kilometer. Die lengte loopt nog een beetje op. A1 Deventer-Hengelo. Daar is een flitser bij Enter gezien. 133,5. Ook de A1 Amersfoort-Eemnes bij Baren 35,0. Op de A4 Bergen-op-Zoom Heiningen bij Woensdrecht 241,4. En de A6 Muidenberg-Lelystad bij Almere 45,9. De Dance Smash Classic en een nieuwe ronde stemmenjacht. En ook Katy Perry hoor je zo.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
13: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
16: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten. 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
18: Meld je nu aan.

Lekker hoor. En geen vuurwerkverbod bij 58. Wij er gewoon naar Katy Perry, want firework de gast hier. Lekker. Het is 11:12. Goedemorgen. Helden en heldinnen van de werkvloer. Ja, soms bedenk je er gewoon telefoons ineens. Gewoon echt op dit moment ook. Oh ja, die koffiegong. Ja, hier in de studio doen we tegenwoordig dan koffie, maar ook een stukje chocola. Dat is een soort nieuwe traditie geworden. En soms voel je als persoon gewoon een soort van onverklaarbare link met een bepaald land of een bepaalde cultuur. De een kan het hebben met Japan, de ander zoekt het liever dichter bij huis en geniet van de Duitse cultuur. Tijdens het Oktoberfest hult zich dan in de lederhosen en gaat vooral veel bier drinken. Maar het hart van de Zwitserse Michel Kleijs, als we het hebben over de Dance Smash Classic, is gestolen door Latijns-Amerika. Tropische temperaturen, warme, lange zomerdagen en minstens net zo hete klanken in de Latin-muziek. Het is dan ook niet verrassend dat hij meerdere malen relaties had met vrouwen uit Colombia. Ja, I get it, I get it. En het is dan al helemaal niet verrassend dat hij voor de Dance Smash Classic van vandaag ook met die Latin sound aan de haal gaat. Hij verknipt meerdere vocalen van een Colombiaanse zangeres met de tropische naam Tota La Momposina. En dat klinkt dan zo.

0: Marley en zijn Wailers, No Woman, No Cry from Jamaica with Love. Je 5-8 werkdag voor deze woensdag, lekker midden van de week, richting 11:30 en richting de lunch. Langzaam maar zeker. En ik heb Valentijn, onze yoga-docent van alle Nederlandse sterren, zoals Allchain en zo, weet je wel, dat soort types, die trainen allemaal natuurlijk bij onze Valentijn. En hij heeft weer een cryptische omschrijving van de volgende nieuwe 5-8-hit.
1: Ik kan het gevoel niet weerstaan. Ik ben klaar voor de sprong in het diepe.
0: Oh, mooi diep.
1: Dwars door de indringende blik van jouw smaragdkleurige ogen. De druk waar jij in dealt geneest een stukje van mijn ziel. Laat me alsjeblieft nooit meer gaan.
0: Mijn kruinchakra staat nu ook vol open voor deze nieuwe plaat op 5-8. Alex Warren is hier. Hij heeft een nieuwe single. Luister even goed, mooi liedje. Emerald Eyes.

0: UEFA Nations League.
1: Dit weekend winnen bij 538.
0: Is volgende week zondag in het stadion.
1: Tijdens Nederland-Servië.
0: Alle info 538.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Vooruitdenken begint vandaag. BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Binnen 1 minuut
11: meer muziek
10: tijdens de 538 werkdag.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: De disco zomerhit geweest, hè, dit. Lekker hoor. De Bauza op 538 tijdens je 538 werkdag hoorde je Magnetic.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Ja, en een kandidaat die als wachtwoord waarschijnlijk niet welkom 1, 2, 3 heeft. Zijn naam is Jordi. Jordi, goedemorgen.
2: Yes, goedemorgen.
0: Je doet cybersecurity, SOC-analyst.
2: Dat klopt.
0: Je woont in Maassluis.
2: Yes.
0: Koffer 4 is open, daarin zit 8000 euro. Heb je daar al veel de plannen mee in je hoofd?
2: Ja, we zijn sinds kort ouders geworden van ons eerste zoontje. Dus daar kunnen we het goed voor gebruiken. Dankjewel.
0: Wat leuk, man. Hey, we gaan het gewoon nog één keer laten horen. Het stemfragment. Daar komt-ie, Jordi.
3: Uurtje.
0: Ja, hij is heel kort, maar jij hebt een idee. Vertel, wie zoeken we?
2: Ja, ik denk dat het Mark Baanders is.
0: Mark Baanders, dat is die gast die ook al bekend staat als de slijptol, volgens mij.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat hij een beetje zo klinkt. Ja,
2: ja, leuke, dat is een
0: beetje, ja. Ja, leuke gast. Mark Baanders, ja, jury, is dit wie we zoeken?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ai, helaas.
2: Geen
0: Mark Baanders, ook die kunnen we bijschrijven als onjuist antwoord. Op 538.nl. Ja, helaas, ik ga je wel de troostprijs geven. Dat is de koffer van de postcode loterij.
2: Ook helemaal leuk.
0: Ook helemaal leuk. Nou, succes, man. Geef je nog een keer op. Wie weet spreken we elkaar nog een keer. Ik wens je een hele mooie dag, Jordi.
2: Yes, dankjewel.
0: Oké, groetjes.
1: De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan.

0: oktober gaat. Es, wat heb je voor ons?
1: Nou, een Make America Great Away Again party wordt er toch niet zo great.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Hoorre. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
14: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
15: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: leven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: 538 Nieuws.
9: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Voor de wedstrijd morgen tegen Duitsland heeft bondscoach Xabi Hernandez goed nieuws over Jurjen Timber. Die trainen de laatste dagen apart omdat hij net hersteld is van een langdurige liesblessure.
10: We had to manage Jurjen Timber that he was a long period injured, but he's ready, he's available, everybody's ready.
9: Ja, iedereen is er dus klaar voor. Oranje speelt morgen thuis tegen de Duitsers in de Nations League. De marechaussee op Aruba gaat een ongeluk van 1,5 week geleden, waarbij een Nederlandse vrouw van 23 omkwam, onderzoeken. Ze zat met haar vriend en een militair die op Aruba werkt in de wagen. Omdat de militair erbij betrokken is, is de marechaussee ingeschakeld. En die kijkt onder meer wie er precies achter het stuur zat. Heb je een visje gehaald bij de Dekamarkt, dan moet je even opletten, want deze supermarkt haalt de Hoogland Lekkerbek uit de schappen. Op zich is er niks mis mee, maar wel met het etiket. In de Lekkerbek zitten tarwe, soja en melk. En dat staat er alleen niet op. Wie daar allergisch voor is, kan de Lekkerbekjes dus het beste terugbrengen naar de Dekamarkt. En het Make America Great Again Festival in Kentucky, bekend van de slogan van president Donald Trump, is afgeblazen. De toegang was gratis, maar de organisatie wilde vooral geld ophalen met VIP-kaarten. Die waren $1000 per stuk. Daarvan zijn er alleen maar 6 verkocht. Het festival, waar onder andere Kid Rock zou optreden, gaat daarom niet door. Het weer dan nog, wolkenvelden en vooral in het zuiden regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden enkele buien en het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het 538 nieuws.
11: Dankjewel, even kijken hoe het op de weg is. Het is best wel druk rond de A2, of op de A2 bij Eindhoven, zoals je misschien merkt. Kom je vanuit Maastricht naar Eindhoven. Dan zal je bij Leenderheide de parallelbaan moeten nemen, dat is de N2. 40 minuten vertraging kost je dat op de hoofdrijbaan als een ongeluk gebeurt. Dat is wel bijna afgerond, maar helaas nu nog niet. Dan de A32, Weerdum-Meppel tussen Heerenveen Centrum en Zuid, daar heb je minimaal een kwartier. Andere kant op, Meppel, Weerdum bij Heerenveen, 7 minuten vertraging. Dan de controles, A1 Deventer, Apeldoorn, 97,7. A2 Eindhoven, Den Bosch, 127,7. De A7 Drachten, Groningen, 168,1. A16 bij Rotterdam, 15,1. Wel ja. A18 Didam, Varsseveld, 194,8. A28 Zwolle, Amersfoort, 62,0. A35 Enschede, Hengelo, 64,5. De A58 Breda, Tilburg, 50,1.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixt het.
8: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
16: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
17: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
11: Toefje Shakira zometeen. Toefje Shakira is altijd lekker, hè? Shakira.

Die. Shakira, de zangeres die een, nou ja, bijna een wapenvergunning nodig heeft voor haar heupen, toch? Geef jij morgen misschien een rondje bij de benzinepomp, omdat je vandaag 8000 euro wint in de 58 stemmenjacht. Het kan zomaar. Maak jezelf bekend als kandidaat via de 58 app. En wie weet spreek ik je zo nu. Nee, nou.

rond in een busje met afgeplakte ramen, crasht feestjes, gooit stenen naar bussen, weet wel, dat soort kat ik was. En zij wordt uiteindelijk gelukkig uit die boevenbende gezet, want ze kon niet ver genoeg gooien met de stenen. Echt gebeurd. Nelly Furtado, gelukkig pakte ze daarna de muziek op. Hier is ze met Promiscuous.

0: Miskus hoor hier bij 58. Zometeen een nieuwe ronde van de 58 stemmenjacht. Wil je meedoen? In de app kan je aanmelden als kandidaat. Zometeen hoor je de stem nog één keer. En Ellen Langley komt er ook aan.
1: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
2: Ja! Jij wint 1000 euro. Wow.
3: 2000 euro. Oh.
1: Ja! Je wint 4000 euro.
3: Heerlijk.
1: De 538 stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 stemmenjacht.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
9: 15.000, wat verdikken we.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
5: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
1: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm-hmm.
16: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
5: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op ClickPVC. Manera of 50% korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Binnen 1 minuut
7: meer muziek
6: tijdens de 538 werkdag.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.nl.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: 538 Lindo Duval. Het helpt Tiësto, hoor je zo meteen na Ella Langley, Choose and Texas.

0: Tiësto, Lelo.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Kan het even, 8000 euro winnen op een lekkere woensdagmiddag. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Daisy uit Valkenswaard, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe gaat je week tot nu toe?
2: Goed, wij zijn net terug van vakantie, dus ik ben weer begonnen met werken.
0: Lekker, en dat doe je dan net als ik altijd even halve kracht als je net terug bent?
2: Nee, gewoon vol gas.
0: Vol gas, oké. Daisy, we gaan kijken of we die vakantie in één klap kunnen terugverdienen. Met de 538 stemmenjacht. 8000 euro staat er op het spel. Koffer 4 is geopend. En aan jou de vraag zometeen: van wie is de stem? We gaan er nu even één keer naar luisteren nog.
3: Uurtje.
0: Ik begreep dat je eigenlijk al een idee had, maar die is al genoemd een keertje.
2: Ja, dat klopt. Ik dacht Billy Dans, maar daar is het dus niet.
0: Nee, die is het niet. Nee, die is al genoemd. Dat kan je allemaal zien op 538.nl. Wie denk jij dat het wel is?
2: Ik denk Donnie Roelvink.
0: Donnie Roelvink. We gaan het nu checken. Is dit Donnie?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee.
2: Jammer.
0: Dat is heel jammer, Daisy.
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel dat je er was. Ik hoop dat je toch een leuke eerste werkweek hebt, ondanks dit vlies.
2: Zeker.
0: Ja, toch. En je krijgt als troostprijs de reiskoffer van de Postcode Loterij, alsjeblieft.
2: Hartstikke fijn, dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Zo, die ligt gewoon voor het oprapen nu, hè, voor jou. 8000 euro te winnen in de 538 Stemmenjacht. Ga naar de 538-app als je die op je smartphone hebt. En dat heb je natuurlijk. Daar kan je je aanmelden als kandidaat. Nu, Fleetwood Mac.

Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor. Terwijl de studio in elkaar stort, geloof ik. Er valt van alles. Maar toch even een momentje voor. Even een rustmomentje. Even het momentje dat je even aandachtig kan luisteren naar de nieuwste van Direct. Die weer zo ontzettend mooi is. Dit is My Friend. Ik ga nu de studio heel laten.

0: vijfjaar werkdag in volle gang. Ik hoop jouw werkdag ook. Zometeen meer lekkers. En Esther heeft zo wat nieuws. Ja, het gaat over ziek melden van je werk.
1: Ja, wat je vooral niet moet doen als je je ziek meldt, tenzij je je baan wil verliezen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja. €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: 538 Nieuws.
18: 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Tenminste, volgens verschillende bronnen. De NPO zou de organisatie overnemen, maar dat is nog niet bevestigd. Avrotros trok zich eerder terug vanwege de deelname van Israël. Geen van de andere omroepen wilde de taak van het organiseren overnemen. De jongen die terecht staat voor het doodrijden van 3 kinderen en hun basisschooldirecteur in het Zeeuws-Vlaamse Vogelwaarde heeft veel te hard gereden. Volgens justitie meer dan 50 kilometer harder dan mag. Dat blijkt niet alleen uit lussen in de weg, maar ook uit GPS-gegevens uit zijn telefoon, zegt de officier van justitie.
20: Daar hebben we in vastgesteld dat verdachte de laatste 800 meter voor de bocht waarin het fatale ongeluk heeft plaatsgevonden rond de 130 kilometer per uur heeft gereden.
19: Ja, de 20-jarige werd eerst ook verdacht van rijden onder invloed, maar het cannabisgehalte in zijn bloed blijkt niet strafbaar. De politie heeft 375.000 kilo aan fout hardhout in beslag genomen. De importeur heeft het hardhout uit Gabon in Afrika gehaald, maar het bedrijf kan niet bewijzen dat het hout legaal is gekapt. De zendingen werden onderschept in de haven van Antwerpen en het gaat om 16 vrachtwagens vol. En een medewerker van een makelaarskantoor in Tilburg is terecht op staande voet ontslagen. Dat vindt de rechter omdat ze tijdens haar ziekmelding meedeed aan een Hyrox-wedstrijd in Mechelen. Ze had zich ziek gemeld vanwege vijver en zei dat ze door kleine inspanningen uitgeput raakte. Nou, het kantoor verloor het vertrouwen in haar en ontsloeg de vrouw. Wel krijgt de vrouw nog ruim €3.300 aan vergoedingen en achterstallig loon. Het weer dan nog, wolkenvelden en vooral in het zuiden wat zon. In het noorden nog kans op een bui bij zo'n 20 graden. Vanavond in het noorden meer buien en kans op onweer. Verder blijft het droog en koelt vannacht af naar een graad of 10. En tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Nou, jij hebt volgens mij een hubby die ook Hyrox doet.
19: Mijn vriend,
4: toch? Ja. Vriend doet Hyrox, maar je moet even, dan ben je natuurlijk geen arts, maar met Fiverr kan je toch niet aan Hyrox doen volgens mij?
19: Dan ga je niet redden. Dan ben je in 3 uur nog niet klaar.
4: Nee, dat denk ik ook niet.
19: Nee, ik zou het niet doen, maar...
4: Ja. Oké, nou duidelijk. Goed, terecht dus. Fijn dat deze ook een oordeel overgeveld hebben. Even kijken naar de drugsdotterweg. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken 10 minuten. A6 naar Emmeloord voor de Ketelbrug kwartier. En de A58 Eindhoven Tilburg voor Moergestel 25 minuten extra. Controles langs de weg. A1 Amsterdam 13.3. A2 Eindhoven Den Bosch 125.0. De A4 Pernis Schiedam 71.7. A15 Maasvlak voor Rotterdam 47.0. A16 Dordrecht Breda 58.9. A20 Rotterdam Gouda 35.6. A30 Ede Barneveld 16.2. A37 Duitsland Hogeveen 32.1. En de A58 Breda Tilburg bij 50.2.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
22: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
23: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe-geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
24: Moelenmilk, the moo you can't resist.
25: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
26: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
27: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
28: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
29: Hey Lindo, ouwe strijder. Wat is er weer? Ja. Kom maar lekker.

0: Cat's Eye, Animal.
1: Ik had een klein foutje bij mijn nichtje van 13. Ik zei, Cat's Eye, dat is ook leuke K-pop, toch? Nou, dat had ik niet mogen zeggen. Dat heeft niets met K-pop te maken zijn. En ze legt me ook even haar vanuit. Waarom niet? Nee, die meiden komen uit allerlei landen. Niet per se allemaal uit Zuid-Korea. Dus ik ben weer even terecht gewezen door een meisje van 13. Zoals dat dan gaat op een woensdag. Lindo is de naam. Niall Horan, Miles Smith hoor je zometeen na deze. Dit is Yeah van Chris Brown.

0: Miles met Niall Horan en Drive Safe. Zometeen die hit die ineens uit het hoekje van de zomer kwam. Die we misschien niet zagen aankomen. En ineens vindt iedereen hem leuk. Je hoort hem zometeen hier.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Deze week komt je trek aan getrekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: minuut. Meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Met een stiekem verborgen zomerhit, DJ Goya.

0: Teddy Swims. En door.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Stemmenjacht. Rondje, ja, weet ik hoeveel. Zoveelste rondje alweer. Timo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Heb je er zin in?
2: Ja, zeker.
0: Ja, weet je, wanneer zou je geen zin hebben in 8000 euro winnen natuurlijk? Dat toch even?
2: Ja, inderdaad.
0: Waar bel ik jou? Is in het zuiden van het land?
2: Ik zit nu momenteel in Utrecht, maar ik kom uit Bunschoten-Spakenburg.
0: Oh ja, helemaal niet in het zuiden. Dat is gewoon midden in het land, is dat?
2: Midden in het land.
0: Ja, wat is, en is het dan liever Bunschoten of Spakenburg?
2: Ja, Spakenburg.
0: Wel, ja, ik snap het. Timo, voordat we nog meer mensen in Bunschoten kwaad gaan maken, we gaan nog even één keer luisteren naar de stem van Koffer 4, daar gaan we.
3: Uurtje.
0: Zo, nu gaat het erom. Er staat nu 8000 euro op het spel voor je. Timo, aan jou de vraag, wie is dit?
2: Ik dacht Mark Floor, de zanger.
0: Mark Floor, de zanger. Ja, dat een hit met snelle en zo. Is dit zanger Mark Floor?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee, Timo.
2: Dat is jammer.
0: Ja, dat vind ik ook jammer voor je, ja.
2: Ja.
0: Nou, doe iedereen de groeten weer in het mooie Bunschoten-Spakenburg.
2: Dat gaan we doen.
0: En je krijgt van ons de reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor het meedoen. Een fijne dag.
2: Heel erg bedankt. Daar ben ik ook blij mee.
0: Gelukkig.
1: Hoi. De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Aanmelden, inderdaad, via de 538-app. En check dan meteen even 538.nl om te zien welke namen er allemaal al genoemd zijn. Dan heb je die sowieso niet te noemen.

even bang toen ze deze bullet van Waterman onder handen gingen nemen. Dan, oh jee, komt het wel goed. En het kwam goed. Take It Slow heette nu de versie van Robin Schulz. Natuurlijk bij jou 538 met nu. Gitaarhelden, Kensington Streets.

0: Ik hoop dat Mark Lebrand op tijd binnen is in de studio. Die heeft even zijn Hives-profiel aan het updaten. Nou, dan komt hij zo lekker de hits voor je draaien. Natuurlijk ook een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. En Esther heeft een nieuw show over een vanochtend geroken vreemde gaslucht in Oosterwijk.
1: Ja, maar het bleek heel iets anders te zijn. En het erge, het was de schuld van de brandweer.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: in maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
13: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
14: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. 538 Nieuws.
2: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De man die als gemeenteambtenaar in Amsterdam informatie uit gemeentesystemen doorverkocht om aanslagen mee te plegen, heeft dat niet uit vrije wil gedaan. Hij werd bedreigd, zegt zijn advocaat. Justitie eist 12 jaar, maar dat vindt hij te veel voor een man die niemand heeft aangeraakt. De jongen van 20 die in juni een schoolklas schepte op een fietspad bij het Zeeuwse Vogelwaarde heeft daar met een noodvaart gereden. Dat blijkt onder meer uit de verkeerstellers in het wegdek op een paar honderd meter van de bocht, zegt justitie.
3: Die tellen ze, die geven aan dat verdachte op dat moment ongeveer 135 km per uur gereden zou hebben.
2: En uit de GPS van zijn mobiel blijkt dat hij in de bocht ook nog 130 ging. Bij het ongeluk vielen 4 doden. Ons land doet volgend jaar toch mee aan het Songfestival. De Avrotros haakte af uit protest tegen de deelname van Israël. En geen enkele andere omroep leek het over te nemen. Nu gaat de NOS waarschijnlijk iemand sturen. En vorig jaar zond de NOS het Songfestival wel uit, maar deden we zelf niet mee, ook vanwege Israël. En de mysterieuze gaslucht in Oosterwijk blijkt volgens Omroep Brabant veroorzaakt te zijn door de brandweer. Die deed daar de hele ochtend metingen, maar kwam er maar niet achter waar de lucht vandaan kwam. Nu blijkt dat een geurpotje, dat de brandweer bij oefeningen gebruikt, per ongeluk is weggegooid. En een vuilniswagen heeft de geur vervolgens door heel Oosterwijk verspreid. Het weer nog, overwegend zonnig. Alleen in het noorden kans op een bui bij 20 graden. Vanavond in het noorden meer buien met kans op onweer. Verder blijft het wel droog en vannacht is het een graad of 11. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Ik kreeg wel een soort Jiskevet-script.
2: Goed verhaal dit.
4: Ja, echt fantastisch. Oké, dan de situatie op de weg. Er is alleen maar één file, de A6. Lelystad naar Emmeloord, tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 11 minuten bij je reistijd optellen. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het in de gaten houden. De A1, pas op, Deventer naar Hengelo bij Enter bij 133.5. A1 verderop, Amersfoort-Eemnes bij Baren 35.0. A2, Eindhoven-Den Bosch bij 125.0. A7, Drachten-Groningen 168.1. De A9, Alkmaar-Haarlem-Heemskerk 56.7. Dan staan ze richting Gorkum op de A15 vanuit Del bij Vuren 103.6. A16, Dordrecht-Breda bij 58.9. A16, Breda-Dordrecht bij 54.1. Dan de A27, Gorkum-Breda 14.0. Naar Amersfoort, de A28 bij 49.5. Dan de A30 bij Lunteren naar Barneveld 16.2. A50, Apeldoorn-Arnhem 196.7. En de laatste is de A58, Breda-Tilburg 50.2. En wil je alle controles, check even de app van Flitsmeister.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
13: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
12: Meld je nu aan.

muziek. Ik noem het gewoon een uiterst gevaarlijke werkomgeving. De bloedje mooie Inna en Hot bij 538. En nee joh, natuurlijk, je hoeft die werkdag niet alleen door. 538 is lekker bij je tijdens je werk. En we trekken je door de laatste uurtjes heen met de lekkerste hits. En natuurlijk zometeen kans op 8000 euro in een nieuwe ronde van de Stemjacht. Ook hoor je Simply Red.

0: 8 werkdag.
1: Ja, nieuw op de playlist bij ons. Even voorstellen, Adela hoorde je. Ze komt uit Slowakije, is 22. Was eerst ballerina. En ze heeft zichzelf Engels geleerd door tv-series te kijken. Nou ja, ik keek vroeger uren naar die A-team, maar ik spreek nog steeds geen woord helikopter. Daarna deed ze mee aan Dream Academy, daar waar Cat's Eye uit ontstond. Maar zij vloog in de eerste ronde eruit. Maar dat hoor je vaak, hè, dat je soms in de eerste ronde eruit moet vliegen bij een talentenjacht om daarna een briljante solo-carrière tegemoet te gaan. En dit is het eerste stapje voor Adela. Je hoorde Ain't in LA.
0: Jouw hit.

0: Hey, stel je nou voor dat je vanavond thuis komt en kunt zeggen... Nou, ik heb €8.000 gewonnen. En dan niet in kortingsbonnen of in een pannenzet. Nee, gewoon echt gewoon €8.000. Het zit nog steeds hier in de koffer 4 in de 538-studio... bij de 538-stemmenjacht. En zometeen krijg je opnieuw de kans om er met dat bedrag vandoor te gaan. En voor de duidelijkheid, je kunt je in de 538-app... zo vaak mogelijk aanmelden als dat je wil. Maar in principe, één keer is genoeg. Dus ja, in principe ben je dus één klik verwijderd van €8.000, zo zou je het kunnen zien. Nieuwe ronde komt eraan zometeen, dus vergeet je niet aan te melden. En je hoort Keen, De Bauza en Morgan Wallen.
1: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
2: In de UEFA Nations League.
1: Dit weekend winnen bij 538.
2: Is volgende week zondag in het stadion.
1: Tijdens Nederland-Servië.
2: Alle info 538.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: zak in de textielbak.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Binnen 1 minuut
12: meer muziek
11: tijdens de 538 werkdag.
13: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Hallo, hallo, 538. Maak La Brand.
17: Een nieuwe ronde stemmenjacht zometeen. En ook hoor je Keen.

0: zijn de Bauza. En zometeen Jennifer Page. En je hoort de nieuwe van Douwe Bob ook zo.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Nou, het staat hier bijna vol met 538-collega's met een BAV-diploma. Maar dat is niet nodig. Het is alleen dat er wat rookmachines zijn afgegaan. Kijk mee de beelden via TV 538. Omdat er een nieuwe ronde van de Stemmenjacht klaarstaat. Rianne uit Emmer-Kompaskum. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Zo, gaan we nog even luisteren?
2: Ja, graag.
0: Oké, Rianne, komt ie aan, de stem.
3: Uurtje.
0: Nou, al heel BN'erland is al bijna langs geweest die het niet was.
2: Ja.
0: Voordat je gaat verklappen welke naam jij in je hoofd hebt, wie volgens jou deze stem is voor 8000 euro. Hoe is jouw zoektocht geweest, Rianne?
2: Nou, eigenlijk wel grappig. Ik heb me op het werk aangemeld zonder te weten of zonder de stem gehoord te hebben. En toen werd ik gebeld. Dus we hebben snel geluisterd. En ik denk het te weten. Met wat hulp van een vriendin. Ik heb een hulplijn ingeschakeld. Dus luister even mee. Wie is het?
0: Oké.
2: Okay. Dus ik hoop dat ik het goed heb.
0: Precies. Je kunt van A naar B met allemaal bochten of gewoon rechtdoor. Jij koos de bochten. Maar uiteindelijk levert het je waarschijnlijk 8000 euro op, als het goed is. Wie denk jij nou gehoord te hebben, Rianne?
2: Ik denk dat het Rob de Kaai is.
0: Zanger?
2: Ja.
0: Plakplaatjes?
2: Ja.
0: Wie is de Mol 2020?
2: Ja.
0: De jury van de Stemmenjacht is aangeschoten.
1: Het antwoord is... fout.
0: Ah, jammer. Er gaat officieel een rood kruis door... Rob de Kaai of de Kaai zijn verschillende varianten van. Wel krijg jij als troostprijs een mooie reiskoffer van de Postcode Loterij. En Rianne, ik wens je een mooie dag en dankjewel voor het meedoen.
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: Hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.

komen de Duitsers naar Amsterdam. Ja, dit keer hebben ze zichzelf uitgenodigd. En moeten ze gewoon na 90 minuten weer weg. We wensen natuurlijk onze nieuwe bondscoach Xabi heel veel succes. En de 18 miljoen andere bondscoaches vanaf de bank. Nederland-Duitsland morgen 9:15 in Amsterdam. 538, Jennifer Page.

0: is nieuw bij 538.
1: Douwe Bob, note to self.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Guetta en One Republic bij 538. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws voor ons?
1: Hoe Virgil van Dijk stilstond bij het overlijden van Bartina Koeman.
0: En verder natuurlijk nog een rits aan hits tijdens je werkdag om je er een beetje doorheen te trekken. Offenbach, Tepper City komt eraan. En de nieuwste van Miley Cyrus binnen nu in een paar minuten.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schuip je mis.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
10: deals. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
21: 538 Nieuws.
22: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het is definitief. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Songfestival. Dat meldt de NPO net. De NOS verzorgt dan de voorbeschouwingen en het commentaar. Omroep Avrotros trok zich, net als vele andere landen, terug omdat Israël meedoet. Welke artiest voor ons land naar het Songfestival in Bulgarije gaat, is nog niet bekend. De 20-jarige man die vastzit voor het doodrijden van 3 kinderen en een volwassene in Vogelwaarde mag thuis zijn proces afwachten. Hij reed in juni in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die onderweg waren naar schoolkamp. Hij reed 130, waar hij 80 mocht. Zijn advocaten vinden de kans op herhaling klein, mede omdat hij van het OM al een rijontzegging kreeg. En daar ging de rechter dus in mee. Het is een beetje een andere dag voor het Nederlandse elftal. Oranje is zich aan het voorbereiden op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland morgen. Maar een deel van de spelers en de staf heeft Zeist verlaten voor iets heel anders. De uitvaart van de vrouw van Ronald Koeman, Bartina, die vorige week overleed. Bij de persconferentie vanmorgen stond Virgil van Dijk daar ook even bij stil.
23: Het is natuurlijk supersnel gegaan, terug voor de familie. Maar Bartina was een geweldige vrouw, een strijder. Ik ben ervan overtuigd dat het een prachtige uitvaart wordt.
22: Ook onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn condolences overgebracht aan Ronald Koeman. En dan nog de Formule 1, want ook de teamgenoot van Max Verstappen blijft langer bij Red Bull. Isaac Hadjar heeft bijgetekend tot en met volgend jaar. Hij doet het niet slecht. In de laatste 7 races eindigde hij in de top 6 en hij staat nu 8e in het klassement. Verstappen verlengde eerder al zijn contract. Dit weekend is er een Formule 1 race in Azerbeidzjan. Krijg je nog het weer, in het noorden buien, in het zuiden meer zon. Het is 20 graden. Vanavond in het hele land af en toe regen. Vannacht is het droog en 11 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Dankjewel Iris. Dan de 3 belangrijkste files. A16 om mee te beginnen Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht vanuit Ridderkerk-Zuid, 37 minuten. A50 Os-Arnhem voor Waterberg, 13 en de A58. Tilburg richting Breda voor Ulvenhout, een file van 7 kilometer. En 14 minuten is je extra reistijd. En dan wordt er hier gecontroleerd op snelheid. A28 naar Amersfoort bij 62.0. A1 Deventer-Hengelo bij 133.5. A2 bij Bokstel, Eindhoven-Den Bosch, 125.0. A15, daar controleren ze bij Vuren-Del richting Gorkum bij 103.6. A20, Rotterdam-Gouda, 35.6. De A28, dat is Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst, 59.6. A30, bij Lunteren richting Ede, 16.4. A35, Enschede richting Hengelo, 64.5. De A50 naar Zwolle toe bij Beemte-Broekland met 213.1. En de A59, de laatste naar Dinteloord vanuit Breda bij Ter Heiden, 88.8. En alle controles op rij, check je app van Flitsmeister.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
25: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
26: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
6: Mark Lapointe.
7: Yes, met zometeen Roxette. De look komt eraan. De nieuwe van Miley en...

0: nieuwe van Miley. Ja, die vindt zichzelf zo goed geworden dat ze ook vindt dat ze de eigen achternaam niet meer nodig heeft. Want dit was Miley Cyrus. Ja. Hey, welkom. Dit is de 538 werkdag. En iedere ochtend tussen 6 en 10 start je natuurlijk lekker je dag met Tim, Rick, Niels en Florentien, de 538 ochtendshow. Niels had vanmorgen wat klachten over zijn wasmachine. Maar gelukkig was daar onze luisteraar Juri met meteen een tip.
1: We hebben Juri aan de telefoon. Juri, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Met Juri.
1: Hey Juri, jij belt even met een kleine tip hier.
2: Ja, ik heb een kleine tip, want ik ben zelf wasmachinemonteur.
1: Kijk.
3: Oh, kijk.
1: Wat zijn je voorraadkosten nu al?
0: Morgenochtend, 6 uur, shut up. Dan zijn ze weer bij je, op je nachtkastje of lekker bij je in de auto op weg naar werk. De ochtendshow. Hey, zometeen uit Den Haag. Flair, door het oog van de nacht, ook Wild Styles.

Met het oog van de nacht, dit is Mark op je radio. En we zijn eventjes terug in het jaar 2012. UX onder je skinny jeans, dat was geen ramp, maar dat was gewoon mode toen de tijd. En in Siberië vliegt de trailer van een Pools circus totaal in de hens. Olifanten Jenny en Magda, die ontsnappen, een goede naam trouwens. Maar ze staan vervolgens, ja typisch Rusland, buiten bij min 41. Hun begeleiders kopen 2 kratten vodka, mengen zo'n 10 liter met warm water en laten de olifanten drinken om zo op deze manier warm te blijven. En ja, ze overleven het dus. Alleen met lichte bevriezingsverschijnselen aan hun oren en slurp. Dat kunnen er weinig zeggen bij min 41 dat ze nog een werkende slurf hebben. Hey, en van min 41 naar de

0: Messi en de Four Wild Styles. Nou, die kwam lekker binnen, onder andere bij Paul.
1: Hoppa, ik was erop bij je. Lekker naar huis. Hop, hop, hop, hop, hop.
0: En ook Kirsten.
2: Ja, ja. Lekker.
0: Ah, goed zo. Zometeen nog veel meer lekker eten. Aan Dan en Munnik en de nieuwe ronde Stemmenjacht.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: Giga veel.
6: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Winnen doe je tijdens het sporten.
4: Maar ook met de 538-app.
3: Luister altijd en overal naar Radio 538.
4: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
3: De 538-app.
4: Download hem nu.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
5: in harmonie.
3: Zoals,
5: ik heb je kat opgesloten.
6: In de wasmachine.
5: Of, ik heb water gemorst.
6: Over je laptop.
3: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor 2. En een fixpakket. Meer info op 538.nl.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is?
9: Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
10: een duet.
9: Oh ja.
10: Ik ben ook zwanger.
9: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
11: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
4: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Yes!
3: 538! Makelaar Brand.
16: Oh, ik vind het spannend. Nieuwe ronde Sterrenjacht zometeen. And you're at Lost Frequency.

0: Goedemiddag.
1: Wat is nou spannender, dit spel of wat zich bij jou thuis afspeelt op dit moment?
0: Ja, beide wel heel erg, denk ik. Ja, dat kan ook een combinatie van zijn.
1: Lieve luisteraars, het kan zomaar zijn dat we dit spel moeten onderbreken, omdat dan jouw vrouw gaat bevallen.
0: Ja, die is 40 weken zwanger.
1: Zo, jeetje Brian, nou van harte.
0: Ja, dankjewel.
1: Wordt het jullie eerste?
0: Nee, de tweede.
1: Oh, oké, dus je weet al dat 3 uur slapen een soort wellnessweekend is.
0: Ja, we gaan weer all over weer beginnen.
1: Ja, nou hey, dan is ieder centje welkom, toch?
0: Zo is dat, absoluut.
1: Ja, nou, van harte gegund, joh. We gaan eventjes luisteren. Dit is de stem uit koffer 4.
2: Uurtje.
1: Brian, hoe heb jij lopen puzzelen?
0: Nou, eigenlijk niet. Ik zat op werk en heb ik meestal de radio aan. En ik hoorde dit geluid. En toen dacht ik, nou, dit moet deze stem wel zijn. Toen keek ik in de lijst en hij stond er nog niet tussen. Nou. Dus ik dacht, ik geef me op.
1: Ja, maar wacht even. Er gaat hier gewoon iemand 8000 euro winnen dus.
0: Ik hoop het.
1: Oké, jij hoorde meteen. Dit is overduidelijk.
0: Ferry Doedens.
1: Ja, joh.
0: Dat dacht ik, ja.
1: Ferry Doedens. Nou, we gaan hem invoeren. Ja. En de jury...
3: Het antwoord is... fout.
1: Oh, nee, shit.
0: Helaas.
1: Is ze bevallen nu van de schrik?
0: Nee,
1: oké. Okay.
0: Het heeft niet geholpen.
1: Nou, deze komt ook heel erg uit, denk ik. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Kun je ook gewoon luiers in doen.
0: Ja, perfect.
1: Kijk maar even. In ieder geval, onwijs bedankt voor het meedoen. En wie weet tot een volgende...
0: Geen probleem, dankjewel.
1: En veel geluk, hè.
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
1: En dit is Lost Frequencies.

Misschien was je heel druk met je Excel-sheets of je orders en heb je dit helemaal gemist. Maar we gaan dus weer meedoen aan het Songfestival. Ja, Avro Trossen boycott het vanwege de deelname van Israël in de oorlog in Gaza. En wilde ook volgend jaar dus niet meedoen. Maar we gaan dus toch. De NOS die zendt volgend jaar de shows uit. En experts van verschillende omroepen die kiezen samen de artiest. Wie dat is, is nu nog niet bekend. Maar het Nederlands boycott duurde uiteindelijk dus in ieder geval korter dan de puntentelling. Ja, Calvin Harris zometeen en dit is Alex Warren.

0: Calvin Harris en Jazzy bij jou 538. Zo, gezellig. De middagshow start zometeen. Frank en Iron en natuurlijk ook het laatste nieuws met onze Iris. Iris, wat heb jij zometeen?
1: Waarom de bondscoach de opstelling van het Nederlands elftal pas heel laat bekend gaat maken.
0: En spannend, nieuwe ronde stemmenjacht ook straks.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
11: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: 538 Nieuws.
20: 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Ongeloof bij nabestaanden van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde in juni. 3 kinderen en de directrice van een school kwamen om het leven onderweg naar schoolkamp. De 20-jarige verdachte vloog uit de bocht toen hij 130 reed, waar hij 80 mocht. Maar omdat hij een rijontzegging heeft gekregen, is de kans op herhaling klein en mag hij morgen naar huis. Onbegrijpelijk, vindt een woordvoerder van de nabestaanden.
22: Een mokerslag, werkelijk. Als je je kind verliest en je moet dan in een rechtszaal aanhoren dat de verdachte van dat
19: incident in vrijheid het proces mag afwachten. Dat is onverteerbaar. Daar horen de heftige emoties bij.
21: In de week van het ongeval reed de verdachte 17 keer te hard. En op de dag zelf werd hij 3 keer geflitst. En dat filmde hij ook allemaal. Het Songfestival wordt volgend jaar uitgezonden door de NOS. Maar die omroep gaat de inzending niet doen. Een team van onafhankelijke experts van verschillende omroepen gaat dat doen. Ze hopen voor de kerst bekend te maken wie er dan voor ons land naar Bulgarije gaat. Ook België twijfelde en heeft net bekendgemaakt ook mee te doen. De kerncentrale in Borselen blijft misschien nog bijna 30 jaar open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die namelijk in 2033 sluiten. Het plan is nog niet definitief. Dat hangt af van andere aandeelhouders. En bondscoach Xavi Hernandez komt morgen pas heel kort voor de wedstrijd tegen Duitsland met de opstelling. Ook de spelers zelf weten het nog niet.
20: Even the players, they don't know. They still don't know the lineup. Since 1.5 hours before, I prefer like that. That everybody is connected, everybody is giving the 100%.
21: Wel is bekend dat Virgil van Dijk onze aanvoerder is. En hij heeft Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo als opties om tweede aanvoerder te worden. En dat gaat hij in november besluiten. Krijg je nog het weer? Vanavond af en toe regen. Vannacht is het droog en 11 graden. Morgen wordt het een zonnige herfstdag en 19 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje.
22: En dan de langste vertraging in de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de Hocht. 30 minuten komt er een ongeluk. A67 Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en de Hocht. Daar 42 minuten. De file is daar over 8 kilometer. En de laatste lang op de A67 Venlo-Turnhout tussen Geldrop en de Hocht. 22 minuten.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
24: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.

0: Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Alleen vandaag bij Bol, deals op Lego Kids.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Frank en
4: Aire. Een hele goede middagshow met Jamilia Superstar. Zo direct eerst Houston, Texas. Dit is

0: 538 en talk to you.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Heine.
0: Het is woensdag. Het is woensdag 23 september 2026. Maar dat wist je al.
2: 26, 27, 28, 29, 30, 31. Verkeerde namen die al genoemd zijn voor de koffer. Hij is echt lastig.
0: Ik dacht dat je vast zat.
2: Ja, ja. Zou kunnen.
0: Oh, God.
2: Maar die 8000 euro die brandt hier in onze koffer, hoor.
0: Ja, ja, ja. En het is een hele lastige stem.
2: Heel, het is zo'n kort fragment.
0: Het is zo'n stem waarvan je denkt, die ken ik ergens van, maar wat is het ook al?
2: En als ik hem hier hoor in de studio, dan denk ik, is een jonge vent.
0: Ja.
2: Maar als ik dan in een auto zit, dan denk ik, nee, dit is iemand op leeftijd.
0: Jij kan überhaupt nog wat horen als je in de auto rijdt. Oh. Geen rammelende dingen, geen basketbal die van achter naar voren rolt.
2: Ja, ik had wel een soort ritsel in mijn auto. Ja. Maar goed, dat is geheel terzijde. Maar ik zou zo graag het vandaag weggeven.
0: Kans op 8000 euro. Koffer 4 is open in de stemmenjacht. We gaan weer meerdere rondes spelen in deze middagshow.
2: Hey, en alle seinen staan op groen, dus we gaan gewoon. We gaan naar het Songfestival.
0: Wie had dat gedacht?
2: Maar met wie?
0: Ja. En we zijn heel erg benieuwd naar verkeerd gespelde babynamen.

0: snowboarder.
1: Ja, nog nooit van gehoord. Nee. Maar ja, dat beroep bestaat niet meer.
0: Maar dat is toch geweldig dat jij ergens bent. Ja, vroeger heb ik dit toch gedaan als bij, want iedereen zegt wat?
1: Ja, maar dat gaan wij over 5 jaar zeggen.
0: Wat was een wat?
1: Wij werkten bij de radio.
0: Hou eens op, joh.
1: Ja, zitten van die AI-stemmetjes zitten
0: een
1: dan op de radio.
0: Wat is een DJ? Ja, dat krijg je dan.
1: Maar heb jij het al meegemaakt? Heb jij een beroep gehad waar niemand... Weet je, als je het nu zegt, zeggen mensen wat?
0: Ik was een akflafla. En dat iedereen zegt wat?
1: Een akflafla.
0: Ja, ja.
1: En je bent geen akflafla meer, want dat is vervangen door een bakflafla.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Nou, dat is precies waar we naar op zoek zijn. Dus kan je je herkennen in dit verhaal? Dan mag je ons gewoon bellen.
1: In het akflafla verhaal.
0: In het akflafla verhaal.
1: Als jij je kan herkennen in het akflafla verhaal, laat even van je horen.
0: Het nummer is 0909-30538. Maar je mag ons natuurlijk ook gewoon een appje sturen via de gratis app.
1: Zit er iemand te luisteren? Misschien ben jij het wel. Die een beroep had wat helemaal niet meer bestaat. En iedereen moet je uitleggen wat het was.
0: Ja.
1: 0909-30538. Laat even.

0: Want Fluffer bestaat niet meer door de komst van Viagra.
1: Wat was dat dan, Frank?
0: Fluffer?
1: Ja.
0: Dat was... het woord is fluffen. Ik kan fluffen niet uitleggen. Maar... Fluffen is fluffen. Fluffen is dat iemand dan bij een acteur of een actrice...
1: Ja.
0: De boel eventjes goed fluffte. Dat hij gewoon in... Maar je weet prima waar ik het over heb.
1: Ik weet het, maar ik vind dit het allerleukste.
0: Hoe zou jij het uitleggen?
1: Dat de man op oorlogsterkte is op het moment dat hij aan de gang moet.
0: Brengt de man op oorlogsterkte.
1: Ja.
0: Dat is een fluffer. We zoeken beroepen die niet meer bestaan.
1: Ja.
0: Waar ook niemand meer van gehoord heeft.
1: Ja, het liefst inderdaad dat we denken, wat is dit voor beroep geweest?
0: En het nieuws gaan we ook doen met Iris. Wat heb je mee, Iris?
2: Waarom Virgil van Dijk een beetje geprikkeld was op de persconferentie met de bondscoach.
3: De eerste 3 koffers zijn gekraakt.
0: Ja! Jij wint 1000 euro.
4: Wow. 2000 euro.
0: Oh. Ja! Je wint 4000 euro.
4: Heerlijk.
3: De 538. Stemmenjacht.
5: Word jij deze week de volgende winnaar?
3: Druk nu op de knop in de 538-app.
5: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: De 538 Stemmenjacht.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
1: Echt serieus?
8: Zo.
1: Wat een geld.
8: 15.000. Wat verdikken me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
14: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op Mini.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
6: Goedemiddag, het weer. Vanavond af en toe regen. Vannacht is het droog en 11 graden. Morgen een zonnige herfstdag en 19 graden.
7: De langste vertragingen. De A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Lochem, 24 minuten. De A10 de Nieuwemeer-Koenplein tussen de Rozenoordbrug en Zeeburg. Ongeluk gebeurt, 30 minuten. En de laatste lang op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Trechttunnel. Daar een te hoog voertuig. De vertraging is 41 minuten.

0: de Kid Laroi en Justin Bieber op 538 in de middagshow.
1: Hij was niet blij, niet. Hij zat gewoon ruzie te zoeken naar die Virgil van Dijk bij die persconferentie.
2: Hij had niet helemaal zijn dag. Vanmorgen was die persconferentie van de bondscoach Xavi Hernandez voor de Nations League wedstrijd tegen Duitsland morgen. Hij had in ieder geval goed nieuws. Jurriën Timber, die de afgelopen dagen apart trainen, kan gewoon meespelen. Maar naast hem zat inderdaad onze aanvoerder Virgil van Dijk. Die stal eigenlijk een beetje de show. Hij zat er namelijk een beetje, geprikkeld naast. Hij was kortaf op vragen van de pers en leek er eigenlijk helemaal geen zin in te hebben. Wat bleek, hij zat nog steeds met de kritiek die hij kreeg na het WK.
3: Voor mij was het een ding wat werd mij verteld dat het mijn schuld was. Dat we met vijf gingen spelen en werd mij verteld dat ik en Ronald het Nederlands voetbal hebben kapot gemaakt. Dat iemand dat hier heeft gezegd. En dan ga je in mijn ogen veel te ver.
2: Ja, en die iemand over wie hij het dus heeft, zat ook in de zaal. Dat was namelijk Telegraafjournalist Valentijn Driessen, met wie je het daarna nog flink aan de stok kreeg.
0: Weet je waar die sporters eens mee op moeten houden? Die voetballers doen het, die tennissers doen het ook. Die hebben het idee dat ze als ze een persconferentie geven, dat ze dat voor die mensen in dat zaaltje doen. Maar er zitten fans te kijken.
2: Ja,
0: weet je wel?
2: Absoluut. Kinderen ook, hè?
0: Kinderen zitten te kijken. Doen ze een beetje best voor de fans. Weet je wel, kan jou die Valentijn Driessen nou schelen, joh, wat hij ooit gezegd heeft?
1: Ja, maar hij zit daar ook een beetje too cool for school te doen, weet je wel. Gewoon, hè, maar ik ben,
2: beetje de boze meneer te spelen.
1: En jullie vinden mij hier in het zaaltje allemaal niet leuk, maar weet je wel niet dat ik heel op handen gedragen word in het buitenland? Dan denk ik, ja, een beetje op de grond blijven.
2: Een deel van de selectie en de staf ging daarna door naar Laren. Daar is namelijk de uitvaart van Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, die vorige week overleed. Daarom had de bondscoach het schema van vandaag een beetje omgegooid. Ander nieuws dan. De voorlopige vrijlating van de verdachte die in Vogelwaarde vier mensen heeft doodgereden is voor de nabestaanden aangekomen als een mokerslag.
1: Ja, snap
2: ze. Ze reageerde in de rechtszaak vol emotie en ongeloof. Omdat de kans op herhaling klein is, komt de 20-jarige man onder voorwaarden vrij. Zo mag hij geen auto rijden. Bij het ongeluk in juni kwamen drie kinderen en een schooldirectrice om het leven die op schoolkamp waren. De beslissing om toch mee te doen aan het Songfestival was geen gemakkelijke, maar er wordt gekozen voor verbinding met Europa.
0: Goed zo.
2: Dat zegt de hoogste baas van de NPO. Net als vorig jaar had de AfroTros zich teruggetrokken natuurlijk, omdat Israël meedoet. Een onafhankelijk team vanuit de NPO gaat het stokje overnemen.
0: Oh.
2: Dat zijn allemaal experts van verschillende omroepen die dan samen naar een artiest gaan zoeken. Er komt ook geen selectieprocedure. Zij gaan zelf de artiesten benaderen.
0: En ook geen omroep die er dan achter gaat staan.
2: Nee.
0: Dat is wel de oplossing misschien.
2: Alleen de NOS gaat het dus uitzenden.
0: Ja, precies. Ja. Oké.
2: Ja, klopt. En er gingen de afgelopen maanden natuurlijk al namen rond, hè, zoals die van Davina Michel.
1: Zou zij het gaan doen, denk je?
0: Nou, ik zou zeggen, als zij wil, moet je dat gewoon gelijk doen, toch?
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat ze zich even hier niet aan wil branden. Wat een gedoe eromheen. Wat een zware editie.
0: Hij is nooit zonder gedoe geweest.
1: Ja, maar één jaartje gewoon even doorkabbelen.
0: Ja,
1: zij kan elk jaar meedoen dat ze wil. Ze hoeft niet.
0: Nou, ze moet wel eerst nog een goed liedje hebben natuurlijk ook. We kunnen wel blij zijn met Davina Michelle, maar het moet wel
1: die had ze toch al klaar? Ze zou vorig jaar toch al.
0: Maar is het een goed liedje?
1: Ja,
0: het moet een goed liedje zijn.
1: Davina
0: Michelle. We hebben een goed liedje nodig.
2: Nou, ze hopen het voor de kerst bekend te kunnen maken.
0: Iggens dank.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Danielle.
5: Ja!
0: Hoe is het?
5: Prima!
0: Oh, dat hoeft helemaal niet, joh. Al is het rete spannend.
5: Ja, heel erg.
1: Ja, het gaat er om 8000 euro. Er zijn al 31 mensen voor jou die het echt niet goed hadden.
5: Oh, ja, ik zag het.
1: Ja. Maar die waren wel zeker van hun zaak. Hoe zit jij erin?
5: Ja, het is lastig, want ik had ook wel een paar keer andere namen. Die zijn inmiddels al genoemd. Dus ja, dan ga je wel twijfelen. Maar deze heb ik nu al een paar keer gehoord. En hij komt toch wel iedere keer naar boven. Dus,
0: wat is dat nou fijn als een naam al genoemd is? Weet je wel, want dan heb je dus duidelijk op het verkeerde voor gezeten.
5: Nee, dan baal je wel natuurlijk als een stekker.
0: Ja. Oké, maar je hebt nu een naam die staat zeker weten niet tussen die 31 die al genoemd zijn. Oké.
5: Nee.
0: Danielle, laten we nog één keer luisteren naar de stemming cover 4.
5: Ja.
6: Uurtje.
0: Wie is het voor 8000 euro?
5: Ik denk dat het Rutger Kastrikum is.
0: Rutger Kastrikum. Oké, van de Oranje Zomer. Tegenover Helene Hendricks.
1: Geen slechte.
0: Is het Rutger Kastrikum voor 8000 euro, jury?
4: Het antwoord is... fout.
0: Helaas. Maar als dank voor het meespelen, Danielle, krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Nou, helemaal leuk.
0: Tot de volgende keer.
5: Tot de volgende keer.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: Cole, David Guetta. Ze hebben samen Shine and the Dance Machine op 538. In de middagshow waar we weer op zoek zijn.
1: Ja, naar iemand die een beroep heeft wat niet meer bestaat. En waarvan de meeste mensen ook zeggen, wat?
0: Wat
1: is dat?
0: Ik ben heel benieuwd. Angelique?
2: Goedemiddag. Hoi, met Angelique uit Tilburg.
0: Hey, Angelique uit Tilburg, gezellig. Jij hebt een beroep gehad dat niet meer bestaat.
2: Nee, dat is wel inmiddels meer dan 35 jaar geleden. En dat was bij een, mijn functie was seksen.
0: Seksen?
1: Ja. In dezelfde categorie als fluffen?
2: Nee, dat is zo spannend. Is het allemaal niet? Ik heb.
0: Maar wacht even, was jij dan sekser?
2: Ja, zo moet je het wel zien.
0: Dus jij was sekser en jij sekste?
2: Nou, niet op die manier als jullie denken.
0: Nee, oké. Dan ben ik benieuwd wat het is. Vertel.
2: Het was in de dierenwereld.
1: Nee, dan maakt het niet beter. Ik begrijp wel dat het verboden is. Nee.
2: Nou, ik heb een hommelkwekerij gewerkt. Eerst was het in de Beekse Bergen. Die is terug verhuisd naar Tilburg. En ik moest dan kijken in een volkje. Er zaten allemaal kleine hokjes. Of de hommels vrouwtjes waren of mannetjes.
1: Ah,
2: dus dan was het seksen.
1: De seksen
2: En de mannetjes, ik dank, maak het even een beetje spannender. De mannetjes die waren een beetje nutteloos. Die zijn eigenlijk alleen maar bedoeld om te paren. En de vrouwtjes, de werkster, daar maak je dan een grote volkje mee, zeg maar. En dat was dus mijn functie.
0: Jouw werk was om de hele dag naar hommelpiemeltjes te kijken.
2: Nou, het zijn piemeltjes, hoor.
0: Zie ik daar tussen die pootjes een piemeltje?
2: Nee, ik heb ze nooit aangeraakt. Nou ja, als we dus in het begin, beginfase van zo'n volkje, dan moet ik dan twee bijtjes bij een koningin doen. En die pakte ik zo wel vast. Op een bepaalde manier dus waar niet kunnen steken.
0: En hoe wist je of het een mannetje of een vrouwtje was?
2: Nou, een mannetje heeft haakjes. En die heeft een breder kontje.
1: Haakjes
2: een
1: waar?
2: Een bredere achter zijn achterkontje. Huh? Zeg maar.
1: Ja.
2: En de vrouwtjes, die heeft een spitskontje met wat dunnere strepen. Die is wat smaller. En een mannetje is wat dikker van streep. En een bollig kontje, zeg maar. Een bollig achterwerkje.
0: Ja.
2: En die haakjes, die gebruikt u dan om te paren. En de vrouwtjes, die zijn echt, die noemen ze werksters. En die zorgt dan voor het nestje, zeg maar.
1: Ja, en de haakjes waren om, zeg maar, te grijpen, vast te houden.
2: Ja, om te paren met de koningin. En die werkt dan ook, als ik het voorstuk mag vertellen, een hommel werd dan in CO2 gedaan. Dus dan denken ze, hé, ik heb een winterslaap gedaan. Nou, en die worden losgelaten met dubbel zoveel mannetjes. Nou, die mannetjes vliegen naar die koningin, die gaan paren. En na een kwartier, dan heeft het mannetje zijn werk gedaan, zeg maar. En dan worden die koningin in kleine hokjes gestopt met suikerwater en stuifmeel. En zo word je dan, dan denk je, hé, kan er nou? Dus dan worden twee bijtjes bijgestopt. Dan denkt zo'n koningin, hé, kijk eens, ik heb jonkies.
1: En zat jij daar de hele tijd naar te kijken?
0: Dat was jouw werk, Angelique.
2: Wie heeft
0: dit overgenomen van jou dan?
2: Dat weet ik niet, want ik ben toen zwanger geraakt van mijn zoon. En toen ben ik ook gestopt met werken. Maar dat is inmiddels meer dan 35 jaar geleden.
0: En jouw beroep bestaat niet meer?
2: Nee. Ik kan het niet voorstellen dat dit nog bestaat. Want het bedrijf is volgens mij al lang weg.
1: En betaalt het goed?
2: Dat weet ik ook niet meer. Volgens mij viel het ook al mee, hoor. Want je zat in warme kamers. Want een hommel bepaalde licht was in die warme kamers.
1: Ja?
0: Ja.
2: Zodat een hommel niet kan vliegen. En nou ja, ik ben natuurlijk heel vaak gestoken. Want ik ga er zo van onder zo naar boven. En je door je broek heen. Ja, dat was niet altijd even prettig. En, nee. Ja, de mannetjes kunnen niet steken bij ons. Maar vrouwtjes en koninginnen wel.
0: Ja, die zijn soms wel stekelig, hè, die vrouwtjes.
1: Nou.
0: Ja. Precies. Vooral bij een bepaalde periode in de maand zijn ze wat stekeliger.
2: Ja, eerlijk, hè.
0: Ja, Angelique, sekser was je.
2: Weet ik. Meer dan 35 jaar geleden.
1: Wat leuk
0: dat je even reageerde. Nog nooit van gehoord. Gedaan, beroep dat niet meer bestaat. Jij was sekser.
2: Ja, Angelique. In de dierenwereld zomaar zeggen.
0: Dankjewel, hè.
2: Doei.
0: Hey.
3: Thank you. Far too kind.

0: Maakt mij niet uit als ze zingt. Ik kan er de hele avond naar luisteren.
1: Ja, ik niet.
0: Dag en dag. Jij niet?
1: Nee, op een gegeven moment is dit wel...
0: Bloed op je nagels?
1: Nee, het begint even leuk, een paar. Maar
0: daarna ga je gooien met deuren.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, leuk voor haar. Prachtig liedje. Great Expectations. Shanna Spyro. Maar op links is blij dat hij is afgelopen.
1: Nee, niet zo, hè.
0: Het is de middagshow van 538. Het is bijna 5 uur. We hebben het nieuws zometeen. Iris, wat heb je mee?
2: Pierre Gasly reageert op de haatreacties die hij kreeg na de Formule 1 race in Madrid.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
7: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Kom naar Sligro en

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De NPO heeft besloten weer naar het Songfestival te gaan om weer de verbinding met Europa te zoeken. Daar is de directeur media van de NPO blij mee.
4: Ik ben heel blij dat de NOS ziet dat het Songfestival dusdanig relevant en groot is dat we het bij het Nederlands publiek willen brengen. En ze hebben dat de afgelopen jaar ook uitstekend gedaan. En dat we dat willen voortzetten in 2027 is heel goed nieuws voor de kijker.
3: Ja, de NOS gaat het uitzenden, maar gaat niet de inzending regelen. Een team van experts uit verschillende omroepen gaat samen op zoek naar een artiest die dan naar Bulgarije mag in mei. De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van zaterdag op het Malieveld. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat rechtsextremistische groepen hadden opgeroepen tot geweld. En ook willen ze van Zanen horen welke maatregelen er waren genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Het verkorten van de duur van de WW werkt wel degelijk. Dat zegt minister Velbrief in de Tweede Kamer. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar leidt tot 8000 extra banen. Maar dat effect noemt Velbrief zeker niet verwaarloosbaar. Het kabinet wil de WW verkorten om meer mensen aan het werk te krijgen. En de Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken van de haatberichten die hij kreeg na de Grand Prix in Spanje. Hij kreeg het toen aan de stok met zijn teamgenoot. Gasly zegt ook dat zijn vriendin en familie online worden bedreigd en dat er grenzen zijn overschreden. Krijg je nog het weer, af en toe regen vanavond. Vannacht is het droog en 11 graden. Morgen wordt het een zonnige herfstdag en 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: Dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug in Culemborg 33 minuten. De A10 de Nieuwemeerkomplein tussen Amstel en Zeeburg 21 minuten. Komt door een gesloten weg in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Ongeluk gebeurt daar. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 44 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
12: Frank en Iris.
5: Hele goede middagshow. Beyoncé, put a ring on it. Single Ladies, zo direct.

0: Georgia. Beat Chico op 538 in de middagshow. Waar er bijzonder goed nieuws is. Ja, we gaan.
1: Nou, en gisteren en vanochtend was het nog alles zijn op rood. We gaan waarschijnlijk niet.
0: De Avrotros had zich natuurlijk teruggetrokken als het ging om het Eurovisie Songfestival. Geen enkele andere omroep wilde het overnemen. Maar de seinen staan in één keer op groen. En dat betekent dat wij in 2027 mee gaan doen aan het Eurovisie Songfestival. We gaan even bellen met Aram Baden. Aram Baden, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hey, hallo.
0: Voor jou ook een goede middag, toch?
2: Ja, ik kan het wel voluit zeggen nu. Ja, het is toch echt vanochtend iedereen, nee, we gaan niet hoor, ik weet het zeker. En ik had het toch echt wel ook een beetje al gehoord. En dan is het wel heel fijn dat het ook zo is. Ik bedoel, het is positief. Ze hebben constructief overleg gehad, de IBU en de NPO, waar we net vandaan komen. En ja, de kogels door de kerk.
1: Nou, wat is er nu veranderd? Waarom gaan we nu?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Dat hebben we ook echt wel heel erg met de IBU besproken. Als journalisten werden we uitgenodigd. Ik mag vragen stellen. Het was net alsof twee ouders die uit elkaar zouden gaan weer bij elkaar kwamen. Het was een beetje gevoelig. Ja, zo voelden we het. Maar het belangrijkste is dat ze zeggen dat de IBU werkt aan die televoting. Dat ze daar constructief iets in hebben verbeterd. Wat wilden ze nou nog niet exact zeggen? Maar dat het niet meer zo duidelijk is dat de televoting overgenomen kan worden door motivatiestemmen. Wat ik hoorde is dat ze bijvoorbeeld op drie landen dat je mag gaan stemmen. En het tweede punt, en dat blijven ze zeggen, is dat ze dus een winnaar die in een conflict land, of een land in conflict zit, die mag het niet meer hosten. En dat vinden ze toch een hele grote stap. Dat betekent natuurlijk dat in dit geval bijvoorbeeld Israël, waar het film te doen is, het niet meer kan organiseren. En dat,
0: maar je mag wel meedoen, maar niet meer organiseren.
2: Ja, en dat lijkt op papier niet zo heel erg veel te doen. Maar ja, moet je voorstellen, Nederland doet ook mee om te winnen. En dat, dat is een regel die ze nu hebben toegepast.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Dan kan zo'n land geen punten krijgen, Aram.
2: Het land kan nog steeds punten krijgen, alleen niet meer waarschijnlijk zoveel. Wat ik wel heb gehoord is het gevaar dat één land dan heel, waar je ben je heel erg fan van, daar stem je op en dan doe je twee landen expres waar die je heel slecht vindt, waardoor er een hele rare uitslag gaat komen. Maar goed, dat moeten de IBU nog gaan uitzoeken. En ze waren wel heel erg dankbaar ook dat de NPO naar ze heeft geluisterd en dat wij dus nu weer meedoen.
0: Hey, en hoe gaat het selecteren van een liedje?
2: Nou, dat wordt niet meer door een omroep gedaan. Dus dat vind ik ook interessant. Voor dit jaar wordt het een samengestelde selectiegroep van mensen over verschillende omroepen. En die gaan uiteindelijk zeggen van, we hebben een liedje gevonden en een act. En dat wordt dan door de NOS. Het verslag wordt daarvan gedaan. En die gaat ook uiteindelijk naar Burgas. Om net als bij de WK bijvoorbeeld commentaar te geven.
1: En dat is dan gewoon niet Davina.
2: Ja, ik denk Davina. Ja, want wij hebben zojuist contact gezocht met het management. Nou, helemaal niks. Niemand reageert daar meer. Terwijl, het is toch wel zo'n
0: verdacht
2: groot nieuws vandaag.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk verdacht. En zij heeft een nummer klaar liggen waarschijnlijk.
1: Maar denk je niet dat zij heel erg denkt, ga ik me hier aan branden? Dit wordt heel ingewikkeld, het is beladen.
2: Nee, ik denk dus niet. Want ik denk dat zij juist door de wol geverfd is. Ze weet wat ze wil. Het is een beetje Anouk, vergelijk ik haar wel eens mee. Ze is wars van, als iemand links is, gaat ze rechts. En ik denk ook dat zij een lied heeft waarvan ze al eerder heeft geproefd in 2021 bij Rotterdam. Van ik kan dit, ik wil dit. Ja. En dat is natuurlijk nog steeds een platform voor haar om ook internationaal meer door te breken.
0: Wat betekende dit nieuws en ook het uitzenden van de NOS? Wat betekende dit voor Cornard Maas vandaag?
2: Ja, dat is wel een bittere pil. Cornald zal denk ik niet meer als commentator te horen zijn.
1: Oh,
2: voor hem is dat bitter.
1: Wat jammer.
2: Ja, heel veel mensen zijn heel. Jij bent heel blij, hoor ik.
1: Ja. Ik vind het oké. Er mag een wisseling van de macht komen.
0: Wie gaat dit worden, Aram? Is het iets voor jou?
2: Ja. Ik zou het ook heel leuk vinden. Ja, zeker. Met Boulevard kunnen wij. Daar zouden we. Jij ook, Frank.
1: Oh, leuk.
2: Nou ja, ik denk.
1: Nee, Frank, niet. Maar jij zou heel leuk.
0: Dat is toch weer een slecht idee, Aram. Maar welke namen gaan er rond?
2: Nou, Henry Schut en Jeroen Kijkenvechten, dat zijn de namen die de afgelopen jaar hebben gedaan. Zonder dat Nederland meedeed. Maar daar werd heel positief op gereageerd. Ook een beetje journalistiek, maar ook met een grap. En ook niet het hele ding volpraten. Maar gewoon leuk. En ik denk zeker dat zij wel door de NOS naar voren worden geschoven. We weten dat de bevestiging hebben we niet. Maar dat vind ik wel twee goede namen, hoor.
0: Ja. Aram Baden, dankjewel. Goed nieuws vandaag. We gaan naar het Songfestival van 2027. Fijne dag. Maar dat komt wel goed. Hoi, hoi.
2: Ja, hoi.
0: Dit is 538 met de middagshow. Beyoncé Single Ladies. Die hoor je zometeen. Na Harder dan ik hebben kan. Dit is Bluff.

0: Marshmello en Cameron Whitcomb en Hallo is nieuw hier op 538 in de middagshow.
1: Je hoort het wel eens van die verkeerd gespelde babynamen. Dus je bent als vrouw liggen daar helemaal uitgereten ergens op dat bed bij te komen.
0: Yeah.
1: Zeg je tegen de man, je hebt één taak. Dit is de naam. Yeah. Geef het op, zorg dat het vastgelegd wordt voor eeuwig.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt het soms nog wel eens verkeerd doorgegeven.
0: Ja, ik weet dat Oprah, de bedoeling, weet je, Oprah Winfrey, zij zou eigenlijk Orpha moeten heten. En haar vader had het niet helemaal begrepen.
1: Nee,
0: dus die
1: Orpha
0: stond daar bij de aangifte. En toen is het Oprah geworden. En ja, vanaf nu heet ze Oprah. Ja,
1: en volgens mij kan je als man ook gewoon denken, ik zie toch, ik wil deze naam erbij hebben.
0: Ja.
1: En dat doe je dan gewoon op dat moment.
0: Dat doe je
1: kan
0: gewoon
1: ook,
0: eventjes, ja.
1: Die macht heb je.
0: Ja, dus wij zoeken eigenlijk, want we gaan alle verhalen verzamelen. We zoeken niet alleen maar schrijffoutjes, maar ook gewoon hele namen die gewoon helemaal verkeerd zijn.
1: Ja. Je moest Richard doorgeven en je deed Patrick.
0: Ja.
1: Het kan, hè?
0: Het kan echt, ja. We gaan alle verhalen verzamelen. Zit er een fout in jouw naam?
1: Ja.
0: Is er iets misgegaan
1: dat
0: bij jouw naam?
1: Ja.
0: Een schrijffoutje, of je hebt de hele verkeerde naam, of dit was niet de bedoeling.
1: Ja.
0: Ja, of misschien heb je de fout zelf gemaakt, dan mag je ook wel even bellen, hoor. Hey, we willen alle verhalen verzamelen. Schrijffoutjes, fouten in namen. Heb jij een fout in jouw naam, of misschien eens een keer fout doorgegeven bij de geboorte of iets? Wil je ons even bellen?
1: Ja, 0909-3000-538. Of je stuurt ons een appje in de gratis 538-app.
0: Gaan wij de verhalen verzamelen in de

0: Dat is toch onderwerp voor onze telefonisten. Ik hoor, hoe heet je? Wat zeg je nou?
1: Oh ja, maar
0: wat is je naam?
1: Er komen zalige verhalen binnen.
0: Ja? Oh, heel goed.
1: Ja,
0: heel
1: ik
0: goed.
1: Ga je heel goed op.
0: Zit er een foutje in jouw naam? Misschien een spelfoutje? Of is het gewoon helemaal de verkeerde? We zijn alle verhalen aan het verzamelen.
1: Ja, mensen hebben een dag anders geheten ook en zo. En toen weer gecompliceerd. Ah. Ja, veel dingen zijn gebeurd.
0: Oei, oei. Laat het even weten in de 538-app of bel ons. Want we zijn alle verhalen aan het verzamelen voor zometeen. En ook doen wij nieuws met Iris. Wat heb je mee, Iris, voor zo?
2: Nou, hoeveel mensen zich al hebben aangemeld voor de nieuwe Hives? Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga ik je mis.
8: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: abonneer.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor twee. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja! Alles klinkt beter in harmonie.
5: Alle Sikkens verf bestel je bij
6: verfwinkel.nl. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Goedemiddag, het weer op 538. Vanavond af en toe regen. Vannacht is het droog en 11 graden. Morgen een zonnige herfstdag en 19 graden.
14: Dan de langste vertragingen. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen 29 minuten. De A10 Amstel Koenplein tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Zeeburg 19 minuten. En de laatste op de A16 Breda Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Daar een vertraging van 32 minuten.
2: 538, Frank en Ayren.
14: Met Wes, Alane, naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: zijn alle verhalen aan het verzamelen. Zit er een foutje in jouw naam?
1: Ja, we krijgen een berichtje binnen dat iemand als doopnaam Latoya wilde doorgeven. Maar toen zei de gemeente, nou dat kan niet. Dus nu heeft ze als tweede naam La en als derde naam Toya.
0: Ja, leuk. We zijn alles aan het verzamelen. Mocht jij een foutje in jouw naam hebben omdat er iets mis is gegaan, of misschien heb je een hele verkeerde naam, laat het nog even weten in de 538-app. Ja, dan Hives, Iris. Is het al gelukt om ertussen te komen?
2: Nou, ik er nog niet. Maar een kwart miljoen mensen die hebben zich al wel aangemeld bij Hives. Ja, om een profiel aan te maken.
0: Nee, daar heb ik er helemaal niks van.
1: Is toch leuk?
0: Ja, dit hebben we toch allemaal gehad?
1: Weet ik, maar daarom ik hoop dat ook al die mensen van vroeger weer erbij komen.
0: Maar ga je straks weer video's banden huren en zo?
1: Ik wel, als het kan.
2: Maakt er gisteren een comeback als het Nederlands antwoord op Amerikaanse social media. En natuurlijk ook al die verslavende algoritmes. Want daar is Hives natuurlijk vrij van. Per dag worden er maar een paar duizend mensen op Hives toegelaten om technische problemen te voorkomen.
0: Ik ben dus benieuwd wat mensen ervan vinden, want die gaan die algoritmes nog missen ook, denk ik.
1: Ja, tuurlijk.
2: Nou, je bent heel snel uitgescrollt.
0: Ja, ja. Ik denk, wat ga ik nu doen dan?
2: Ja, klopt.
0: Even terug naar Facebook.
2: Ja. De EBU is verheugd dat Nederland volgend jaar weer meedoet aan het Songfestival. Een groep experts van verschillende omroepen binnen de NPO gaat nu samen op zoek naar een artiest. De NOS die gaat het allemaal uitzenden in mei. En ook zulk groot nieuws van onze zuidenburen vandaag, want ook België heeft net bekendgemaakt weer mee te gaan doen. Max Verstappen gaat ook volgend jaar weer meedoen aan de autoraces buiten de Formule 1. Hij is van plan om naast de 24 uur van de Nürburgring ook die van Spa-Francorchamps te rijden. Hij moet nog wel even kijken of het allemaal een beetje goed binnen het schema binnen de Formule 1 past, maar ging wel goed komen, dacht hij. Bij zijn debuut op de Nürburgring eerder dit jaar viel hij uit met technische problemen. Eerst de race nog in Azerbeidzjan dit weekend. Vandaag was de persdag. Daar werd bekendgemaakt dat na Max Verstappen ook zijn teamgenoot Isaac Hadjar zijn contract verlengt bij Red Bull. De kookzender 24 Kitchen stopt na 15 jaar op tv. Vanaf eind maart gaat de zender verder op Disney Plus, meldt RTL Boulevard. Sinds 2011 hadden Nederlandse chefs en presentatoren een eigen programma, onder wie Rudolf van Veen, Hugo Kennis en ook Miljuska Wietsenhausen.
1: Oh, maar het gaat niet weg.
2: Nee, het gaat niet weg.
1: Oh, dus we kunnen het alsnog kijken.
2: Ja.
1: Sommige mensen hier in de studio als ze brak
2: zijn. Als je een abonnement hebt.
1: Die willen graag kijken naar een baksel. Ja.
0: Dus het krijgt gewoon een andere naam.
2: Nee, het verhuist gewoon naar de streamingsdienst Disney Plus.
0: Oh, dat mensen het überhaupt nog kijken, joh.
1: Nou, hoezo? Het is wel leuk, hoor. He.
0: Ja, een beetje eten kijken en zo.
1: Ja, Jamie Oliver die alles echt verdrinkt in de citroenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, is leuk.
0: En dan gaat het zo'n oven in en dan komt het drie seconden later daar helemaal gebakken.
1: Ja, en dan ga je op je app en dan bestel je eten.
0: Ja. Iris, dank je wel.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Christian, koffer 4, we zijn hem zat. 8000 euro, wil je die hebben?
4: Heel graag, heel graag.
0: Ja, ja. Hoe heb je je voorbereid?
4: Veel luisteren naar jullie natuurlijk.
0: Kijk, dat is goed.
4: En gewoon, probeer te gokken. Ja, je weet het niet, hè. Nee. Dus een heel kort stukje.
1: Heb je het gecheckt bij iemand thuis? Van, hoor jij die er ook in?
4: Nee, gewoon puur gevoel. Oh. Gewoon helemaal alleen gedaan.
0: Je kunt 8000 euro winnen, Christian. Dit is de stem van koffer 4.
5: Uurtje.
0: Hij is echt vervelend. Hij is vervelend omdat je kent de stem. Je weet wie dit is, maar hoe heet hij ook weer? Dat is het maar een beetje.
1: Ja.
0: Hoe zit jij erin, Christian?
4: Nou, het is een mooie dag vandaag. Hè? André Hazes is zoveel lang overleden. Ik denk, dat moet zijn zoon zijn.
0: Grappig. Die naam is, wat is het, een klein uurtje geleden hier ook in de studio gevallen. Ja. Is het niet gewoon Hazes? Ja, zeg niks. Wij weten het ook niet, Christian.
1: Nee, sorry.
0: Nee, wij zitten ook mee te spelen.
1: Ja.
0: Nee, het is niet op de radio geweest. Dus je bent gewoon op de eerste.
4: Het moet zo zijn.
0: Wij zijn ook heel erg benieuwd. Hij is nog niet genoemd. Is het André Hazes voor 8000 euro?
3: Het antwoord is... fout.
0: Het is een niet.
1: Wat jammer.
4: Het is niet.
0: Helaas. Maar als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Dankjewel, hè.
3: De 538 Stemmenjacht.
6: Meld je nu aan.

0: Op 538 in de middagshow, waar wij weer alle verhalen gaan verzamelen.
1: Ja, dingen die verkeerd zijn gegaan bij het aangeven van de babynaam.
0: Ja. Dim.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, zit er een foutje in jouw naam?
2: Nee, niet in die van mij gelukkig.
1: Maar?
2: In de naam van mijn kleine broertje, daar is al iets misgegaan.
1: Oh, wat dan?
2: Die heet nu Lennon, maar die zou eigenlijk Len Mox heten.
0: Oké, wat is er misgegaan?
2: Ja, het is achteraf is dus gebleken dat het een goedkoop zaagmerk is, volgens mijn vader. En daar was hij het niet helemaal mee eens. Dus hij dacht, we gaan er Lennon van maken in plaats van Lennox.
0: Hoi Dim, dankjewel. Koert!
3: Ja, goedemorgen.
0: Waar is een foutje in jouw naam gemaakt?
3: Nou, mijn vader ging mij bij geboorte aangeven bij de gemeente. En dat was in Tanzania. Dus dat ging alles in het Engels. Toen kwam hij terug bij mijn moeder in het ziekenhuis. En mijn moeder kijkt op het geboortebewijs en ze ziet staan female.
0: Oh god.
3: Dus ze zegt tegen mijn vader, schat, we hebben een jongen gekregen. Dus hij moest terug naar de gemeente om dat te laten verhelpen. Maar daar ging het om niet zo goed. Dus we hebben dat geprobeerd om FE weg te krassen. Maar je bleef het zien, dus hebben ze er nog eentje gemaakt. Dus ik heb er nu twee.
0: Maar wist hij niet dat jij een jongetje was, of was hij het gewoon even vergeten?
3: Ja, ik denk dat het gewoon even van slag was.
1: Ja, oh, joh.
0: Mooi zeg. Dankjewel.
1: Doei.
0: Anja. Anja, is er bij jou een foutje in je naam gemaakt?
4: Oh hallo. Bij mijn man. Ik vermoed dat toen schoonvader hem is gaan aangeven. Schoonmoeder had bedacht en hij dat het Rosé zou worden. En hij komt terug en er staat op een of andere manier Roussier op zijn op de papieren. Dus ik denk dat ze bij de gemeente zoiets hadden van hoe schrijf je dit? Is het met een streepje? Ja. Is het Rogier? Nou, zo zal het wel fout zijn gegaan, neem ik aan.
1: En die dacht, doe maar wat.
0: En hoe noemen jullie hem nu? Rosier of Rosé?
4: Nee, Rogier.
0: Dat is deze Rogier, maar er staat Rosier in zijn paspoort.
4: Ja, dus als mensen inderdaad, toen we gingen trouwen, je stelt je voor, Rogier. En dan moet ze het uitspreken en dan zegt ze Rosier.
0: Ja, mooi. Ja, dus. Leuk. Dankjewel. Brenda.
5: Goedemiddag.
0: Foutjes in namen.
5: Ja, dat klopt. Bij de aangifte van mijn zoon, die moest Mike heten, of Mikey. En hij was dus aangegeven als Mickey van de film Look Who's Talking, want daar wilden we mijn naam vernoemen. Ja, en toen was ik bevallen en toen ging iedereen mij feliciteren met Mickey Mouse.
1: Ach.
5: Dus dat was echt een tranendal en uiteindelijk een naamswijziging aangevraagd bij de rechtbank in Haarlem.
1: Oh.
5: Voor duizend
0: kroon. Dus je kreeg spijt?
5: Ik kreeg heel veel spijt, ja.
1: Oh,
0: okay. Ja. Nu heet hij Mike.
5: Dus, nu heet hij Mike en hij wordt nog heel vaak Mikey genoemd. Ja. Dus nu had ik zoiets van, ik had het eigenlijk ook gewoon kunnen laten zitten. Yeah. Maar ja, als je bevallen bent, dan heb je natuurlijk heel veel tranen, hè?
0: Precies, het gaat veel door je kop heen, Brenda. Dankjewel, hè. Aline, je bent de laatste.
6: Hoi, goedenavond.
0: Zit er een foutje in jouw naam?
6: Nee, niet in mijn naam.
0: Van wie wel?
6: Van mijn dochter. Die zou aanvankelijk Emily heten. En toen mijn ex-man terugkwam van het gemeentehuis, toen heette ze Femke.
0: Oh, dat is een flinke stap. Wat is er misgegaan?
6: Nou ja, Femke was de naam van onze kraamhulp. Aline is mijn naam. Maartje was de verloskundige. En Erwin is zijn naam. En afgekort is dat Fame. En dat vond hij wel leuk.
0: Oh, en dat heeft hij gewoon op eigen initiatief gedaan?
6: Ja, ja.
1: Maar alle namen behalve de naam die het zou worden?
6: Ja, klopt.
1: Oh.
0: En wat was jouw reactie? Leeft hij nog?
6: Tranen tot en met.
0: Ja!
1: Dat snap ik.
6: Ja.
1: Ja, ik snap dat het je ex-man is.
0: En hoe heet ze nu?
6: Emily.
1: Oh, maar er staat dus niks. Want Femke, iedereen noem ook de kraamhulp en weet ik veel wie allemaal.
0: En wat staat er in de paspoort?
6: Femke.
0: Ben je goed vanaf gekomen?
1: Maar echt. Helemaal de war.
0: Ja.
1: Ja. Goh, wat een leuke man was dat.
5: Nou.
1: Nee, hè? Nee, er is een reden. Er is een reden waarom je ex is.
0: Aline, dankjewel.
5: Dankjewel.

0: Parachute, Bente, Favorit? Of 538 hier in de middagshow, bijna 6 uur is het Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: Hoe Virgil van Dijk tot het besluit kwam om toch bij Oranje te blijven.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Is volgende week zondag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Servië.
3: Alle info 538.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
6: Doei doei!
5: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
7: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
9: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas. 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Alleen nog deze week. Tromgeroffel. Het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
17: 538 Nieuws.
18: 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De organisatie van het Songfestival is blij met het nieuws dat ons land volgend jaar weer meedoet.
20: EBU is bijzonder opgetogen dat NPO in Nederland terug zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Burgas. Wat ik bijzonder waardeer van NPO is dat NPO zegt we moeten teruggaan naar waar het Eurovisie Songfestival allemaal voor staat.
19: Ja, het staat voor respect, openheid en diversiteit. Wie er namens ons land zal optreden, gaat een groep van experts binnen de NPO besluiten. En dat wordt later bekendgemaakt. De NOS zendt het uit. Het OM heeft steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in maart. Haar lichaam werd gevonden in het bad van hun huis in Amsterdam-Zuid. Er is een nieuw DNA-spoor gevonden. Justitie zegt ook dat het energieverbruik in hun woning die nacht verdacht hoog was. Mogelijk heeft de verdachte van alles gewassen om sporen uit te wissen. Clem V. ontkent alles en zegt dat hij sliep. In het centrum van Utrecht begint straks de stille tocht voor de man die anderhalve week geleden overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Gisteren was zijn uitvaart. De tocht begint zometeen op het Domplein en is ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. En de Nederlands elftal was net met de hele selectie bij de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland morgen. Jurriën Timber was er ook voor het eerst deze week. De bondscoach zei eerder vandaag al dat hij fit genoeg is om ook morgen mee te doen. Aanvoerder Virgil van Dijk was ook bij die persconferentie en daar vertelde hij hoe hij na een teleurstellend WK toch besloot te blijven bij Oranje.
6: Ja, ik had gewoon een welverdiende vakantie nodig, denk ik, met mijn gezin. En daarna een belangrijke meeting met de bondscoach. En na eigenlijk 10 seconden was het al duidelijk dat ik doorging.
14: Wat heeft hij in die 10 seconden dan gedaan of gezegd?
6: Dat ik Virgil van Dijk ben.
19: Een deel van de selectie was vandaag ook bij de uitvaart van de vrouw van onze vorige bondscoach, Martina Koeman. Krijg je nog het weer? Af en toe regen. Vannacht is het droog en 11 graden. Morgen een zonnige herfstdag en 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
17: En onthoud het, hè? Jij bent Iris Schut.
19: Absoluut.
18: Dat ik Virgil van Dijk ben.
17: De langste vertragingen. A2 Maarsen Den Bosch tussen Ouderijn en Vianen 17 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmaden en Ypenburg 26 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug 13 minuten.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
25: Wow!
24: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
27: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
28: Frank en Iren.
17: Een hele bijzonder goedemiddagshow. Corona, the rhythm of the night. Hoor je zo naar de baan.

0: Justin Timberlake, Mirrors op 538 in de middagshow. Virgil van Dijk, die beet flink van zich af vandaag in Zeist. Er was een persconferentie samen met de nieuwe bondscoach. Vooruit werd geblikt op de thuiswedstrijd morgen tegen Duitsland. En er viel iets op. Virgil was wat zuur.
1: Och, een soort blok beton.
0: Nou echt, ja. Ja, kortaf was hij. Hij botste ook regelmatig in die persconferentie met Valentijn Driessen. Ging zo.
2: Als er onzin de wereld in wordt gestuurd, wat moet ik daar nou mee doen?
3: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken.
2: Nou, daar praat ik nu toch met hem.
0: Hij was kortaf, ja. Het was niet gezellig. En wij zitten eigenlijk ons al de hele middag ons af te vragen. Weet je, jeetje Virgil, waar maak je druk om? Waarom maak je druk om dat groepje pers in die kamer?
1: Kan je gram halen, waarom is dat nodig?
0: Ja, en waarom zou je niet richten gewoon tot de voetbalfans, weet je wel? Die bereikt worden via die
1: nou
0: pers.
1: Nou ja, om er zo bij te gaan zitten bij een persconferentie. Je zit niet alleen tegenover die persmensen, inderdaad. Maar er kijken ook kleine kinderen naar je. Die zien je als voorbeeld en dan ga je zo doen.
0: Theo Jansen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Snap jij die zuurheid van Virgil?
4: Jawel, eerlijk gezegd wel. Ik bedoel, kijk, Valentijn en meer journalisten zijn natuurlijk op zoek naar soms naar relletjes. En die roepen ook dingen om een beetje bewust te schuren. Nou, dat gebeurde hier natuurlijk duidelijk ook. En Virgil was daar eigenlijk een beetje klaar mee en reageert daarop. Is dit het ideale moment? Misschien niet. Alleen, soms is dat spelen ook wel eens goed om jouw kant van het verhaal te doen.
1: Maar dat kan toch op een andere manier? Het is ook misschien de manier waarop?
4: Ja, maar als speler ben je toch vaak wel afhankelijk van. Ik bedoel, als journalist en als analist, ook ik. Hè, ik kan van alles roepen, ik kan van alles vinden. Als speler heb je daar natuurlijk veel minder momenten voor om daarop te reageren. En dan moet je soms je moment kiezen. En je weet, als je het hier doet bij het Nederlands elftal, dan weet je in ieder geval dat iedereen erover gaat hebben. Omdat ja, iedereen is er. Alle media is aanwezig. Dus dan is dit een heftig moment, maar wel een duidelijk moment.
0: Hey, en dan is het dus ook niet waar, want dat werd gezegd voor het WK, weet ik nog. Ik weet dat Koeman dat zei, dat er helemaal niet naar nieuws werd gekeken. Ook geen kranten werden gelezen. En ook dat pers eigenlijk helemaal niet belangrijk was.
4: Nee, ja, iedere speler volgt het. En als de speler het zelf niet volgt, dan is er wel een familielid of een vriend die toch eventjes doorstuurt. Dus iedere speler krijgt echt alles mee. En ja, wat er ook wordt geroepen in de media, dat komt ook bij die speler terecht. 100%.
1: En hoe denk je dat zo'n Valentijn er dan nu in zit? Dat hij denkt, oh, ik ga dat niet meer schrijven.
4: Ja, Valentijn gaat er juist veel meer over schrijven. Dit is toch wat Valentijn ook mooi vindt. Hè? Valentijn is op zijn manier denk ik een hele leuke, goede journalist. Journalist die een beetje schuurt. Maar daar houden we ook wel van. Hè? We vinden Johan Derksen natuurlijk ook allemaal geweldig. En Valentijn is op zijn manier ook een hele bijzondere journalist. Maar wel leuk.
0: Virgil die vertelde ook dat hij deze hele zomer wel heeft getwijfeld of hij door zou gaan. En dat hij maar 10 seconden met de nieuwe bondscoach nodig had om erachter te komen dat hij door wilde. En de woorden waren, jij bent Virgil.
4: Ja, de woorden waren waarschijnlijk, je bent mijn aanvoerder.
1: Ja, maar
0: Is dat dan genoeg, Theo?
1: Oh.
4: Ja, weet je, uiteindelijk een speler wil gewoon belangrijk gevonden worden. Ik denk dat Virgil gewoon wel horen dat hij nummer 1 zou zijn voor die trainer, de aanvoerder zou zijn. En dat heeft hij waarschijnlijk te horen gekregen en heeft hij zoiets van oké, dan ga ik toch even door.
0: En wat vind jij ervan dat Virgil blijft?
4: Nou, als je kijkt naar de centrale de verdedigers die we hebben, is Virgil nog steeds de beste die we hebben. Ja, weet je, daaromheen is het nog allemaal niet geweldig. Niet slecht, hè? We hebben echt wel goede spelers. Alleen de linksback-positie is natuurlijk een positie die altijd wel een beetje wisselt. Maar Virgil is nog steeds onze beste centrale verdediger. Dus ik ben blij dat hij nog even doorgaat.
1: En onze nieuwe bondscoach, hoe die zich opstelt. En hij is best wel voorzichtig nog, hè, in zijn uitingen.
4: Ja, maar ik denk dat het ook wel zo gaat blijven. Ik bedoel, ik heb wel vaak interviews van hem gezien. Ik heb ook wel eens de dingen gezien die hij in de kleedkamer zegt bij Barcelona. Het is sowieso een trainer die het vooral heeft over de trots. Hè. De trots dat je bij Barcelona mag voetballen. Dit zal nu het zijn de trots dat je bij het Nederlands elftal mag zijn. Dus dit is een trainer die liefde voor het spel heeft, maar het op een hele zachte, rustige manier zal gaan doen, denk ik.
0: Morgen thuiswedstrijd tegen Duitsland. Toch even vooruitblikken met jou, Theo. Wat hoop je te zien morgen?
4: Ik hoop in ieder geval, het is kort dag voor de trainer natuurlijk om heel veel te veranderen. Maar ik hoop dat die jonge jongens de kans geeft. Die jij in de kleedkamer zegt bij Barcelona. Het is sowieso een trainer die het vooral heeft over de trots. Hè, de trots dat je bij Barcelona mag voetballen. Dit zal nu het zijn de trots dat je bij het Nederlands elftal mag zijn. Dus dit is een trainer die liefde voor het spel heeft. Maar

0: tegen Marokko.
1: Hey, en je weet het, hè? Jij bent Theo Jansen.
0: Ja. Nog steeds, ja.
2: Ja.
1: Ik hoor dat het niks doet
2: nee.
1: met je.
2: Nee, Theo niet.
1: Koelbloedig, koelbloedig. Theo, dankjewel, hè.
0: Yo, graag gedaan. Hoi.

0: De stemmenjacht voor 8000 euro zometeen. En ook doen wij nieuws. Iris, wat heb je mee?
1: Tientallen mensen in Utrecht moeten hun huis uit vanwege een gaslek.
2: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
0: Jij wint 1000 euro. Wow.
3: 2000 euro. Oh.
0: Yeah. Je wint 4000 euro.
3: Heerlijk.
2: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538. Stemmenjacht.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
9: 15.000. Potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrand, crème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
15: Lidl deals.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah! Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat.
7: Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Goedenavond, het weer op 538. Vanavond af en toe regen. Vannacht is het droog en 11 graden. Morgen een zonnige herfstdag en 19 graden.
3: Er zijn nog een paar vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Liemenzaakviaduct en Leidschendam 18 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en Ridderkerk-Zuid. Een auto met pech 11 minuten. En de laatste A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Nieuwegein. Daar 11 minuten vertraging.
4: 538, Frank en Ayren.
3: Met Erik Prits, Piano. Zo direct, La

0: En that's what I fucking want. Zo 50 jacht in de middag.
1: Hey, de brandweer is er nog maar druk mee daar bij het Julianapark in Utrecht.
2: Nou, zeker. Tientallen Utrechters die moeten met spoed hun huis uit vanwege een gaslek. Het lek zelf is dicht, maar een kelder en spouwmuren die staan nog vol met gas. De brandweer is er waarschijnlijk nog uren druk mee. Nieuws uit Amerika dan. De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar cel gekregen. Het gaat om het misbruik van zijn voormalige productieassistent. Daar kreeg hij eerder al eens 23 jaar cel voor, maar die straf verviel in hoger beroep. De zaak kwam opnieuw voor de jury die hem alsnog schuldig bevond. Een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland heeft Oranje getraind met een volledige selectie. Ook Jurrien Timber was erbij. Hij ontbrak de afgelopen dagen nog omdat hij herstelt van een liesblessure. Voorafgaand aan de wedstrijd morgen tegen Duitsland is er een minuut stilte voor Bartina Koeman. Haar uitvaart was vanmiddag. De uitvaart van Ben Sanders was ook vandaag in besloten kring, zelfs zonder zijn familie.
0: Weet je wel uiteindelijk waarom die familie daar niet bij was?
2: Nee.
0: Hebben ze daar iets meer over verteld?
2: Ja, nee. Dean Sanders reageert wel op social media met allemaal cryptische teksten, maar er is niks officieel over bekendgemaakt. Afgelopen zaterdag was er al een publieke afscheid bij zijn tattoo shop. De zanger werd vorige week doodgevonden in een natuurgebied in Arnhem en hij was 43 jaar. De grote lancering van GTA 6 is natuurlijk 19 november pas. Gamers konden het al 3 maanden van tevoren reserveren. En daar maken oplichters nu misbruik van, meldt Telegraaf. Via AI-nep-websites worden Nederlandse fans gelokt naar malware-installaties, waarmee criminelen dan geld en gevoelige gegevens kunnen buitmaken. En dan nog een speciale Pokémon-kaart. Die heeft bij een veiling in Texas $5 miljoen opgeleverd.
0: Huppakee.
2: De kaart wordt door verzamelaars omschreven als de Heilige Graal. Hij is bijzonder omdat er maar 39 exemplaren van zijn. Werden in 98 uitgereikt aan winnaars van tekenwedstrijden. En deelnemers die moesten toen een eigen Pokémon-kaart ontwerpen.
0: Ja. Deze gekte heb ik nooit begrepen. Jij?
2: Ook niet. Nee.
0: Wat een geld, hé. Iris, dankjewel.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Over geld gesproken. Koffer 4 heeft €8.000. Maureen, goedenavond.
4: Hallo, ik ben Maureen.
0: Ben jij druk bezig geweest met de stemmen vergelijken? Misschien filmpjes luisteren van iemand? Hoe heb je het gedaan?
4: Ja, gokken gewoon.
0: Gokken? Maar, kan ook natuurlijk.
4: Mijn eerste ingeving.
0: Ja.
4: En sorry, ik heb natuurlijk later nog wel vaker gehoord. Ja, ik blijf gewoon naar mijn eerste.
0: We gaan luisteren naar koffer 4 met €8.000.
4: Ja.
5: Uurtje.
0: Ja, die uurtje of uutje.
4: Ja.
0: Wat hoor jij erin, Maureen?
4: Ik denk dat het heel klein is.
0: Oké, en waarom denk je dat?
4: Ja, ik weet niet. Iets in die stem. Ik heb laatst een stukje documentaire zitten kijken van hem.
1: Oh ja.
4: En toen dacht ik van, maar kan.
1: Ook een beetje dat raspje, ja.
0: Ik heb wel het idee dat we een beetje in die twintigers artiestenhoek zitten.
4: Nou, alsjeblieft.
0: Ik hoop het zo voor je, Maureen. Voor €8.000.

0: fout.
1: Gemeene was dit van de jury. Spanning
2: zeg. Wow,
3: fout,
0: ja. Hè? Ja, ja, hè, vind ik ook.
3: Extra lang ook.
0: Dat vind ik ook. We zaten allemaal op een puntje van onze stoel, maar ja. Helaas. Maureen, troostprijsje. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Ja, lekker. Super leuk.
0: En ga nog een keertje meedoen, hè, als je nog een keer een ingeving krijgt.
3: Ja, oké, dat doe ik.
0: Oké, doei.
3: Doeg.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: Eric Prydz en Piano op 538 in de middagshow. En ik zie Floris.
1: Ja, gezellig. Hoe is het, jongens?
0: Hier is het erg fijn.
1: Erg fijn.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed. Ja hoor.
2: Vind jij zijn haar ook lang? Want Shelly heeft ons geappt. Met klachten over het haar van Frank.
0: Heeft Shelly klachten?
2: Ja, een beetje, het begint een beetje op Trump haar te lijken. Zegt ze.
0: Echt waar?
1: Oh ja.
2: Vind je dat wel lekker?
1: Om de hoeveel, hoe lang ga je naar de kapper?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb al heel lang dezelfde kapper. En dat is een hoogbejaarde meneer van in de 80.
1: Oké. Okay.
0: En hij heeft zo lang geknipt dat hij geopereerd moest worden aan zijn rug. Want hij staat natuurlijk al zijn hele leven. Yeah. Dus hij is inderdaad even een paar weken uit de running. En dat is te zien.
2: Ja.
0: Dat is te zien. Was het Shirley, zei je?
2: Shelly.
0: Ja. Ik ga aan de slag. Ik ga je bezoeken. Genoeg over mij.
1: De trending tracks zometeen, Frank en Aaron.
0: Ja,
1: we hebben de drie soundtracks van vandaag die iets te maken met wat er gebeurd is vandaag. Eentje daarvan heeft ook altijd te maken met het nieuws. Ik ben benieuwd of je, als je aan het luisteren bent, of je het weet waar dit over gaat. Drop dat vooral even in de app, maar ik ben ook benieuwd of jullie het weten. Het moet moeilijker worden, hè?
2: Ja.
1: Moeilijker te
0: raken. Nou, dat is je gelukt, hoor.
1: Oké, okay, nou, ja.
0: En ik ben benieuwd of als Aaron het weet, of we dan weer een duintje gaan krijgen, zoals gisteren. Even luisteren.
3: Ik ga niet veel uiteten, zeg maar. En dan, dus dan moet je een beetje selectief zijn, zou ik zeggen, ja.
2: Nee, dit zegt me echt helemaal niks.
0: Ja, yes.
2: Is het een bekend iemand?
1: Nee, dit is geen bekend iemand.
2: Oh, okay.
1: Nee.
0: Dus het is een hint over het nieuws.
1: Het is een hint over het nieuws. Het was vandaag in het nieuws.
0: Oké. Als je het weet, even achterlaten in de app. En de trending tracks zometeen hier. Met Floris op 538. Fijne avond. Dit is Bente. En 3, 2, 1.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Hoorre!
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Alle verf super voordelig.
16: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
17: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
20: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
21: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
22: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
21: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
22: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
23: 538 nieuws.
24: 7 uur.
25: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het kabinet gaat nog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden, zegt de staatssecretaris. Want dat lukt veel mensen al niet eens. En ook voor mensen die klein wonen is het lastig om voor 8 dagen op voorraad te hebben. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een gaslek die ontstond tijdens werkzaamheden. Bewoners worden ergens anders opgevangen. Het lek zelf is dicht, maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft al besloten om nieuwe rellen te voorkomen, zoals vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden met de politie. 14 mensen werden opgepakt. En Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. Dat zou de kers op de taart zijn, zei hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen Wales in de Nations League. Hij heeft er nog maar 21 nodig om die 1000 te bereiken. Na het WK twijfelde hij wel om nog door te gaan, omdat hij ook al 41 is. Maar de bondscoach heeft hem overhaald. Krijg je nog het weer? Af en toe regen. Vannacht is het droog en 11 graden. Morgen wordt een zonnige herfstdag en 19 graden dan. En tot zover het 538 nieuws.
26: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Leendeheide. Een ongeval met meerdere vrachtwagens. Bijna 3 kwartier vertraging. En dat zorgt ook voor vertraging op de A67 Turnhout-Eindhoven. Ook bij Leendeheide. 27 minuten daar. Plaatsen we nu A12 richting de Duitse grens door de controles. 8 minuten. Controle op snelheid dan. Gemeld op de A2 Eindhoven en Bosch. Hectometerpaal 125.0. A4 Heiningenberg op Zoom 213.3. A9 Alkmaar Haarlem 56.7. En de A15 Ochten Nijmegen 159.7. A16 Dordrecht Breda 58.9. A27 Hilversum Almere 108.4. A30 Ede Barneveld 16.2. A37 Duitse grens Hogeveen 32.2. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister. Wat zijn de 3 soundtracks van deze woensdag 23 september? Dat hoor je over 1 minuut. De trending tracks komen eraan.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
28: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
29: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
28: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
30: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
31: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
32: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
33: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
23: Floris Molenaar. Trending Tracks.
26: In de komende 10 minuten ben je bij over wat er speelt vandaag. We krijgen nog korte broeken weer, maar het is vandaag toch echt het officiële begin van de astronomische herfst. Trending track nummer 1 van vandaag, Stick Season. Dit is Noah Kahan.

0: Trending Tracks.
1: Elke werkdag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met het nieuws van vandaag. Wat er speelt op de dag die achter ons ligt. Kulas, Antoon en Boef hoorde je met 100 tranen dus. Inmiddels met kop en schouders de meest gestreamde track van dit moment. Dus alles wat er online geluisterd wordt. Vandaag is die voorsprong nog wat uitgebreid. En dat, dat is meestal een voorteken dat je dit nummer nog heel vaak gaat horen. En ik durf wel te stellen, dit is een gigasucces. Om te janken zo mooi dus, zeg maar.
0: 538 Trending Tracks.
1: De volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Ik ga niet veel uit eten, zeg maar. En dan, dan moet je een beetje selectief zijn, zou ik zeggen. Ja.
1: Ja, veel werkende jongeren hebben steeds vaker moeite om rond te komen. Ze gebruiken dan hun creditcard of ze staan rood op hun bankrekening. Om het einde van de maand te halen, was vandaag in het nieuws. Ze geven makkelijk geld uit en komen dan aan het einde van de maand in de problemen. Overigens, er is ook een oplossing voor. Het HR-bureau dat het allemaal heeft onderzocht, zegt dat werkgevers kunnen helpen door financiële scholing aan te bieden. Of door bijvoorbeeld het salaris gespreid over de maand uit te betalen. En dan hopelijk wat minder gestreste jongeren werknemers die het einde van de maand niet halen. Ja, trending track nummer 3 van vandaag. De droom van veel werkende jongeren. Bruno Mars bij 538. En...

Tamper City en Self-Aware bij Radio 538. Waar je nog steeds kans maakt op 8000 euro. De stemmenjacht in volle gang. Koffer 4 momenteel in het spel. 8000 euro zit daarin dus. Er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Weet jij van wie die stem is? En kom je in de uitzending om een gokje te wagen omdat je je hebt aangemeld? En heb je het goed? Dan is die 8000 euro dus voor jou. Gaan we dat naar je overmaken? 538.nl of de app van 538. Daar meld je.

0: Sommieu bij 538 en Feels Part 2. Goedenavond, Floris hier. Ik las een verhaal vandaag. Daar viel mijn mond van open. Een Nederlandse man, misschien heb je het meegekregen hoor, die is met pensioen gegaan. Maar zijn leeftijd ga je niet geloven. Hele verhaal hoor je zo.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
18: in harmonie.
17: Zoals,
18: ik heb je kat opgesloten.
19: In de wasmachine.
18: Of, ik heb water gemorst.
19: Over je laptop.
17: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor 2. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
20: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
19: een duet.
17: Oh ja.
19: Ik ben ook zwanger.
17: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
21: Alleen nog deze week. Tromgeroffel. Het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,99. €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
0: Heijn. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
22: 538. Floris Molenaar. Over 6 minuten hoor je het verhaal over de oudste krantenbezorger van Nederland. Radio 5.

0: Bronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Heb je gehoord over de oudste krantenbezorger?
1: 538.
0: Ja? Ik weet sowieso, ik weet niet hoe dat bij jou zit, überhaupt. Of je druk aan het aftellen bent tot je eindelijk met pensioen kan. Of misschien heb je wel hetzelfde als ik. Ik werk bij de radio dus, maar eigenlijk, het voelt helemaal niet als werken. Dat is echt, misschien heb je dat ook, dan ben je bevoorrecht. Het is gewoon zo leuk om te doen, dus dat is, ja... Ik voelde helemaal nooit dat ik gewerkt heb. Ja, het is in feite natuurlijk wel zo, maar het is een lekker gevoel. Ik vroeger ook wel kantoorbanen gehad trouwens. Dat was een stuk minder mijn ding. Ik denk ook dat mijn flauwe grappen daar een stuk minder gewaardeerd werden. Dus ja, dan ben ik hier toch beter op mijn plek, hè? Ja, bevoorrecht. Ja, hoe kom ik erop? Ik zag een bericht vandaag over Hendrik uit Arnhem. Hendrik is net met pensioen als krantenbezorger. Maar deze meneer, deze Hendrik uit Arnhem, is geen 67, de pensioenleeftijd. Nee, hij is 90 jaar oud. 90 jaar oud. Hij was juist na zijn pensioen begonnen aan een krantenwijk. Omdat hij op die manier toch probeerde om mentaal scherp te blijven. Hè. De hele route en alle adressen en alle namen uit je hoofd leren. Fysiek in goede conditie blijven, want je bent toch elke dag op pad. En nou ja, na bijna 30 jaar heeft hij nu toch maar een punt achter zijn carrière als krantenbezorger gezet. Hij is ook 2 keer gevallen. Ja, dan moet je een beetje gaan uitkijken op je 90ste. Hè. Lig je de hele tijd met je poot omhoog. Dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Ja, 90 jaar en nog kranten bezorgen, joh. Wat een verhaal. Oh, dat kan in de krant.
2: Radio 538. Dance Smash.
3: Udel en David Guetta. Shine.

Zaterdagmiddag vanaf 3:00 middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste klappers van dit moment in de 538 op 50. Momenteel op nummer 27 in de lijst. Flair, door het oog van de nacht bij 538.

0: Tiësto en Ava Max, The Motto bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een bericht op Instagram vandaag, op internet eigenlijk. Een wedstrijd. En ik wist niet dat hier wedstrijden van bestonden, maar ik krijg het alleen al warm als ik er alleen al aan denk om daaraan mee te doen aan die wedstrijd. Misschien jij ook wel trouwens. Het heeft overigens niks te maken met de temperatuur. Waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur. De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachten ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot een MeToo-beweging. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre-Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. Het zou overeenkomen met wat Julius Caesar ooit over Parijs zei. De Franse minister van Cultuur noemt het een enorme doorbraak. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig met een graad of 18. Dit was het nieuws op 538.
5: Kijken we nog even naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A1 richting de grens door de controles, 5 minuten. Dan op de A2 een ongeluk gebeurt met meerdere vrachtwagens tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij Leendeheide, 34 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de A67 Turnhout-Eindhoven, ook bij Leendeheide, 18. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Deventer-Hengelo, hectometerpaal 131,5. A2 Eindhoven-Den Bosch 125,0. A15 Ochten-Nijmegen 151,6. En de A20 Rotterdam-Gouda 35,6. A30 Ede-Bardenveld 16,2. A50 Apeldoorn-Zwolle 213,1. A76 Duitse grens Heerlen 25,3. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
3: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
11: Floris Molenaar.
5: Over 6 minuten hoor je het verhaal over Flip uit Rotterdam. Die doet namelijk mee aan hele bijzondere wedstrijden.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die bij 538. Kan jij goed tegen pittig eten? Dat je bijvoorbeeld in een restaurant zit en dat je dan dat je hetzelfde doet als mijn broer eigenlijk. Ik ben een keer, een paar keer al met hem naar zo'n Indiaas restaurant geweest. En dan neemt hij altijd, zit hij een beetje op die menukaart te kijken en zegt hij, doe mij maar de Vindaloo Chicken. En daar staan dan drie van die pepertjes achter op de menukaart. Dan weet je al, dit is foute boel. Maar die gozer die kan pittig eten, jongen. Hij vindt het nog lekker ook. En hij vindt het denk ik ook nog wel een beetje stoer. Maar ja, ik zit dan echt met grote ogen te kijken. Want ja, ik kan het helemaal niet. Ik krijg al spontaan de hik. Ik begin te zweten. Ik proef niks meer. Ja, helemaal niet. Mij niet bellen. Nou, voor wie dat wel anders is Flip Delhaas uit Rotterdam. Daar zag ik een bericht over op internet. Flip Pepper wordt hij ook wel genoemd. Ja, het is bizar. Die gozer die reist dus de hele wereld over om mee te doen aan wedstrijden in extreem pittig eten. Gewoon zo pittig mogelijk. Hij is op dat idee gekomen door YouTube-filmpjes. Zegt hij mensen allemaal pittig eten. En nou, toen dacht hij, dat wil ik eigenlijk ook wel. Daar vind ik wel wat. En nu traint hij dus om steeds weer iets pittiger te eten. Dat is toch, ja, dat lijkt me toch bizar om aan zo'n wedstrijd mee te doen. Dat zou bij mij echt een lachertje zijn, hoor. Ik denk, ja, als ik daar aan mee zou doen, ik zou zo'n Vindaloo moeten eten. Dan heb ik al verloren voor die wedstrijd überhaupt begonnen is. Dan ben ik, zeg maar, de Vindaloozer.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Maupie.

was er eerder, de wasmachine of de droger? Ja, dat is de vraag in Kip of Ei vanavond in de 538-avondshow. 538.nl/kipofei. Daar geef je door wat jij denkt. En het juiste antwoord hoor je vanavond.

0: Lucas en Steve, All I Know, Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik las een tip vandaag. Was ik een beetje door verbaasd. Een tip waarmee je je kleren veel sneller droog krijgt na het wassen. Ik had er nog nooit van gehoord. Hoe en wat, hoor je zo.
1: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
2: Ja! Jij wint 1000 euro. Wow.
3: 2000 euro. Oh.
1: Ja! Je wint 4000 euro.
3: Heerlijk.
1: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.

0: 50.000.
1: Potverdikke me.
2: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
3: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Nu bij Iwis Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak. Of kom langs bij.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey. Oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.nl.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Bequip fixed it.
15: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
17: Verscholen de strijd.

0: doneert.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmelk, the moo you can't resist.
9: Over 7 minuten hoor je een tip waardoor je kleren sneller droog zijn na het wassen. Het heeft iets te maken met rollen.
10: 538, Floris Molenaar.
9: Ook Usher hoor je na Ella Langley. Dit is Choose in Texas.

0: Usher en Yeah. Hoe worden je kleren sneller droog?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, misschien is dat bij jou ook wel zo'n klusje waar je altijd echt als een berg tegenop ziet. Ik had het vandaag nog. Mijn vriendin werkt overdag. Ik ben overdag dan vaak thuis. Dus de was doen is dan echt mijn taak. En op zich is dat niet zo erg. Dat is gewoon in de trommel gooien en het aanzetten. Maar daarna komt het erg, hè? Dan moet je het uithangen op het droogrek, hè, de natte was. En daarna ook nog opvouwen. Dat zijn nou niet mijn favoriete klusjes. Misschien herkenbaar voor je. Maar ja, het moet toch wel als je schone kleren wil kunnen dragen. Dus ja, het zal toch moeten gebeuren. Maar dit herken je misschien ook wel, zeker in de winter als het kouder is. Ook bijvoorbeeld in huis kouder. Dat je was er dan veel langer over doet om droog te worden. He, dat je eigenlijk die trui of die broek alweer aan wil, maar dat die gewoon nog zeiknat is, omdat het gewoon koud is. Maar daar las ik dus een tip voor vandaag. Het schijnt te werken. Ik ga het zeker proberen deze winter. Wat moet je nou doen? Je natte was in een droge handdoek rollen. En dan zeg maar echt strak oprollen en even strak aandrukken. Je kunt er zelfs even op gaan staan. En als je dat bijvoorbeeld bij een trui doet, dan komt hij er bijna droog uit. Moet je hem nog heel even uithangen en dan is hij daarna droog. Kun je hem zo weer dragen. Dus dat is eigenlijk de tip. In een handdoek rollen, in een droge handdoek rollen. En ja, die neemt dan al het water op wat er in die kleding zit. En dan kun je het dus heel snel weer dragen. Het enige is dat je daarna dus wel met een zeiknatte, kletsnatte handdoek zit. Maar als je die nou in een droge handdoek rolt en erop gaat staan,
1: 538.

0: and Run. Misschien ben je wel een groot liefhebber van films. Dat geldt zeker voor Bas van de Avondshow. Jij bent er alvast.
1: Ja, ik ging afgelopen week even een film terugkijken die ik al 20 jaar niet meer gezien had. En dan vind ik het leuk om eventjes, even te kijken wat die mensen dan nu doen. Hele bekende film. Ik weet zeker dat je hem gezien hebt als je luistert. En een van die kindacteurs, die doet nu iets. Ik sloeg er stijl van achterover.
0: En wat dat is, hoor je zometeen bij Bas en Dylan op 538 naar Cats.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: bij Ben dubbeldikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf 12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf 1,29. Dat doe je goed. Vibra.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: 538 Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is veel vaker Russische sabotage in ons land dan wij weten. Volgens minister Jessel Gus wordt dat bewust niet naar buiten gebracht om de Russen niet wijzer te maken. Maar veiligheidsexperts twijfelen aan die tactiek, zeggen ze tegen RTL Nieuws. Het wel vertellen zou mensen onder meer bewuster kunnen maken van de gevaren. De EBU is blij dat Nederland toch meedoet aan het Songfestival. Vorig jaar zag ons land er vanaf vanwege de deelname van Israël. Dat land doet nu ook weer mee, maar er zijn wel wat andere dingen veranderd. De stemprocedure bijvoorbeeld.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door.
2: Ja, dat legt de directeur van de EBU uit. Het Colosseum in Rome is de hele dag dicht geweest vanwege een dodelijk ongeluk. Gisteravond viel een technicus van 10 meter naar beneden toen hij bezig was met nieuwe verlichting. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. En er mogen wel Eet Geen Dierendag posters van Wakker Dier komen op de NS-stations. Dat heeft de rechter besloten. De NS had de posters geweigerd omdat ze willen dat iedereen zich prettig voelt op hun stations. En die posters vonden ze daar niet aan bijdragen. Wakker Dier spande daarom een kort geding aan. Ik heb het weer nog voor je. Het kan een beetje regenen vanavond. Morgen is het vrij zonnig en wat koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dan een verkeer. Twee vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de grens met Duitsland. 8 minuten. En op de A27 tussen Gorkum en Utrecht bij Houten. 9 minuten. Oprit is daar dicht. En de flitsers check je in de Flitsmeister.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: 538, Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
5: Bas en Dylan.
6: Zijn we. Het is 4 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier.
7: Met DJ Goja en Michiko nu.
8: Radio 538.

0: 538 hoor de Lifehouse en Hanging by a Moment. Zometeen hoor je hoe je morgen 8000 euro rijker kan zijn.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Maar eerst, wat is er in hemelsnaam gebeurd met acteurs en actrices uit onze jeugd? Sowieso even een goede tip. Als je niet weet wat je moet kijken, kijk gewoon eens een film terug die je als kind keek. Nee, dat heb ik nu een paar keer gedaan. Dit weekend zat ik naar die iconische film Lang Leven de Koningin te kijken. Dat was een film waarin een jong meisje, Sarah, die ziet daar een mooi schaakbord in de winkel met allemaal mooie karakters erop. En dan wil ze leren schaken. En dat klinkt heel saai, maar dat hebben ze prachtig gemaakt.
2: Vond die altijd heel spannend, herinner ik me nog.
3: Ik heb nog nooit gehoord van Lang Leven de Koningin.
0: Maar dat was echt een iconisch film. Heel veel mensen hebben die gezien.
3: Ik keek alleen maar die met Winky Wong. Dat is een rot Sinterklaas, zei. Dat vond ik heel zielig voor Sinterklaas, vond ik dat.
0: Ja, vond ik ook zielig. Ja. Maar goed, er werden wel mooie films gemaakt, vind ik. Het is tegenwoordig gevoelsmatig allemaal zo druk en zo. Er werden mooie dingen gemaakt. Maar dan zit ik dat te kijken en dan denk ik, wil ik toch even opzoeken wat die mensen dan nu doen. Tima Tosijn, dat schijnt de actrice te zijn die dus Sarah speelt in deze film. Een kleine meisje wat je ziet. En zij is nu cosmetisch arts.
2: Oh, dat vind een wonderlijke wending.
0: Ja, vind ik dan interessant.
3: Oh, als in gewoon botox spuiten, dat soort dingen.
0: De bio op Insta is 99 problems, but thin lips ain't one.
2: Oh,
0: dat is
2: echt een hele stevige.
3: Een hele queen is het. Ja, eigenlijk lang leven de queen is het.
0: Nou, inderdaad, ja.
3: Long live the queen.
0: Maar dat is toch vreemd. Je zou toch zeggen dat dan wel ergens een zaadje plant om daar later iets mee te doen. Laatst afblijven, een stukje gekeken.
2: Afblijven, die shit is van mij.
0: Nou, precies. En toen dacht ik, zij moet echt de ster van die school zijn geweest. Maar zij was natuurlijk echt een grootheid. Het was een hele grote film. Doet volgens mij geen acteerwerk meer. Ik zie niks meer, weinig over te vinden. 1700 volgers op Instagram. Dat was toch echt een ster toen?
2: Ja.
0: En wat ook een mooi verhaal is, dat heb je wellicht wel eens op de radio gehoord. Pluk van de Pettenflat. Ken je die film nog? Ja. Zeg maar van dit.
4: Een plek

0: kostuums en zo. Het ziet echt prachtig uit.
1: Ja, ik kan het me nog herinneren bij al die stampetjes thuis. Wij gingen hem in de bioscoop kijken. Maar die gozer is zanger geworden. En een goeie ook.
0: Is hem. Plucky. Puk.
2: Ja.
0: Pluk.
2: Ik wist niet eens dat dit nummer van een Nederlander was. Dus dat is alweer twee dingen die ik dan heb geleerd.
1: Van Lost Frequencies is die. Dat is een Belg. En hij doet de vocaal op die plaat.
0: Ja, maar het is volgens mij... Ik weet niet of we daarna hebben... In ieder geval op 538 niet heel veel mee gedraaid, denk ik.
1: Ja, hij heeft op een gegeven moment één plaatje gehad. Dat zat toen de tijd in Maak het of Kraak het. En dat is er wel doorheen gekomen. Dus we hebben wel heel eventjes gedraaid.
0: Oh ja. Maar goed, ik zat dit gewoon een beetje zo te analyseren. Dacht ik wil dit van meer mensen weten. Gewoon meer van die dingen. Van die bekendheden van vroeger. Ah. Mensen die in films en series zaten. Zeker als ze toen kind waren. Wat doen ze dan nu? Dat is echt wel interessant.
1: Nou ja, dan gaan we er even op onderzoek uit morgen. En dan komen we daar morgen even op terug.
0: Lijkt me leuk.
1: En als je suggesties hebt, als je het weet toevallig, laat even weten wie de app van 538 had.

eerste drie koffers in Stemmenjacht, die zijn dus al geraden. Wat betekent dat het bedrag weer hoger is geworden, mocht je het gemist hebben. 8000 euro kun je vanaf morgenochtend weer winnen. Meld je aan via 538.nl. De vraag is, nou ja, naar welke mysterieuze stem zijn we op zoek? Je hoort steeds een stukje geluid, een stukje van de stem. En de vraag is, welke BN'er hoort daarbij? 538.

0: We hebben de naam.
1: De naam.
2: Er is maar één naam waar het nu om draait. En wij hebben hem.
1: Nou ja, je zou zeggen... uit de koffer van Stemmenjacht.
2: Ja, nee,
1: maar hebben we dan niet.
2: Oh ja, het gaat inderdaad nog een paar namen.
1: Maar nou, ik moet zeggen... de naam van... de nieuwe Sinterklaas. Ja. Is vanavond naar buiten gekomen. We hebben hem zo meteen.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Energie. We weten steeds beter...

0: wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
16: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
17: in harmonie.
16: Zoals,
17: ik heb je kat opgesloten.
18: In de wasmachine.
17: Of,
18: ik heb water gemorst.
19: Over je laptop.
16: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor twee. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat hij anders een broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
18: een duet.
16: Oh ja.
18: Ik ben ook zwanger.
16: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
21: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Alleen nog deze week,
27: tromgeroffel,
26: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
22: Zeg het!
26: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
28: 538 Bas en Dylan.
29: De nieuwe Sinterklaas lijkt bekend te zijn. Zometeen hoor je wie het is.

0: 538, You're the Pink en Trustfall. We gaan het even hebben over de hulp Sinterklaas. Als je begrijpt wat wij bedoelen. De nieuwe naam van Sinterklaas schijnt bekend te zijn. Veel namen passeerden de revue. Daan Schuurmans, Casper van Koten, junior dan weliswaar, Mark van Eeuwen. En vandaag kwam het platform Sint-Talk met een nieuwe naam. En aan de telefoon is Matthijs Jansen, presentator bij Sint-Talk. Matthijs, goedenavond.
1: Ja, goedenavond jongens.
0: Wij zeggen dit nu alsof het gesneden koek is, maar mochten mensen niet helemaal in de niche zitten, wat is Sint-Talk precies?
1: Nou, Sint-Talk is eigenlijk mijn social media kanaal, Instagram, Facebook, YouTube en TikTok ook een stukje. En ik deel eigenlijk gewoon het hele jaar door nieuws omtrent het Sinterklaasfeest.
2: Ja. Is er het hele jaar nieuws over dan?
3: Ja, wat doe je dan tussen januari en oktober?
0: Zit je in Spanje natuurlijk.
1: Het is wel natuurlijk inderdaad wel een heel stuk minder. Maar ik vind het gewoon leuk om dan oude fragmenten te delen. Ik ga vaak op de nostalgische tour. Dus ik vind het heel leuk om dan fragmenten te delen van series en programma's die ik dan volgens zelf als kind ook keek.
3: Gewoon dat aardstaartjes vroeger in Maastricht de brug op stond te weten, zeg maar dat.
1: Precies
3: inderdaad. Ja. Nou ja, goed, de grote vraag is, jullie kwamen eigenlijk met een nieuwe naam dan de lijst die Bas net opnoemde. Voordat we naar die naam gaan, hoe zijn jullie aan de naam gekomen die jullie vanavond bekend hebben gemaakt?
1: Ja, dat is... hoe ga ik dat zeggen? Ik heb in Hilversum een aantal luisterpieten rondlopen.
3: Ja.
1: Die vrij dicht bij de bron zitten binnen de NTR.
3: Oh,
1: okay.
2: Maar heb je meneer de bron zelf ook al kunnen confronteren met jouw ontdekking?
1: Je bedoelt de naam in kwestie?
2: Ja.
1: Nee.
3: Oké.
0: Komt goed uit, want hij hangt nu aan de andere kant aan de telefoon.
3: De grote vraag is, Matthijs, wie is de naam die jullie vanavond naar buiten gebracht hebben?
1: De naam die wij vanavond naar buiten gebracht hebben is Ramzi Nasser.
3: Ramzi Nasser, acteur. Als ik dat is logisch.
1: Ja, hij is inderdaad een acteur, toneelacteur. Hij is ook dichter. Het grote publiek zou hem kunnen kennen in zijn rol van Erik in de hitserie Oogappels.
3: Ja. Oogappels. Genomineerd geweest voor. De televisie.
1: Ja,
3: gewonnen inderdaad.
2: Dit weet jij 100% zeker.
1: 95%.
3: Ja. Wauw.
2: Dat is een hoop.
0: Dat is een hele hoop. En het is een mooie lijst aan het worden. Vind je het leuk als hij het zou doen?
1: Ja, ik vind het echt een hele goede acteur. Ik ben ook blij als hij het daadwerkelijk voor de 100% wordt. Dat ze echt hebben gekozen echt voor een toneelacteur.
3: Ja.
1: Die weet dan toch vaak... dat statige wat de Sint moet hebben. Mm-hmm. Dat hij dat ook gewoon echt goed kan overbrengen.
0: Ja. Ik ben toch benieuwd... waar de bronnen zich dan bevinden. Want ik heb ook bronnen. En die zeggen dat dit hem niet is.
1: Ja, jij bedoelt of zijn management. Shownieuws is gelijk
3: heel hard
1: natuurlijk.
3: Jij wilt het nu heel spannend maken. Maar jij hebt daadwerkelijk vandaag nog een keer bevestigd gekregen... Bas, dat het naam Casper van Koten is, toch?
0: Kan dat ik dat bevestigd heb gekregen.
3: Oh, dat had ik niet mogen zeggen?
0: Nee.
3: Matthijs, we gaan het zien. We schrijven mee. Ramzi Nasser. Dankjewel, Matthijs.
1: Hey.

0: Bas en Dylan.
1: Bas en Dylan.
2: 538. Dag Bas en Willem, hè?
3: Dylan.
2: Ja, Willem. Willem.
3: Nee, niet Willem. D van Dirk. De D van Dylan eigenlijk.
2: Dylan, ja, zie je wel. Ja. Dag Bas en Dylan. Ja, dat is het.

0: Kygo en Take Me Back bij Radio 538. Waar we zo meteen ons favoriete spelletje gaan spelen. Dat heet Kip of Ei. Twee opties krijg je. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder?
1: Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Of via 538.nl/kip of ei. Dan klik je op het kopje dagvraag. En dan maak je extra kans op die felbegeerde 538 sokken. Met vandaag. Wat was er eerder? De wasmachine of de droger? Kom maar door via de app van 538 of via 538.nl/kip of ei. Wat was er eerder? De wasmachine of de droger?
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
14: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
15: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
16: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
19: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt begal.

0: euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het kabinet gaat nog niet mee in de oproep van onderzoekers over de noodvoorraad. Die zeggen dat je voor 8 dagen eten in huis zou moeten hebben. Maar het officiële advies blijft een voorraad voor 3 dagen. Staatssecretaris Erkens wil liever kijken of supermarkten na die 3 dagen wat kunnen betekenen. Bij het provinciehuis in Utrecht staan tientallen boze boeren. Ze zijn bezorgd over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil over een paar jaar onder meer een mestverbod invoeren in stikstofgevoelige natuurgebieden. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan. Het gaat om de kust van Walcheren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met die zware stookolie te vermijden. En Ilse de Lange zegt vast dat zij niet namens Nederland naar het Songfestival gaat. Ze is te druk en...
10: Waar ik voorheen echt volmondig zou zeggen... ja, want muziek staat voor verbinding en dat wil ik uitdragen... ben ik daar toch wel ook aan het twijfelen gebracht. Eerlijk is eerlijk. En dat vind ik heel jammer. Doet me echt oprecht wat om dat te zeggen.
9: Ja, dat zei ze in de talkshow van Eva Jinek. Ik heb het weer nog voor je. Het kan een beetje regenen vanavond en vannacht. Morgen is het wel weer vrij zonnig en wat koeler dan vandaag. Het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Verkeer dan met 1 vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Voor Zevenaar precies. 5 minuten vertraging daar. Oprit is dicht. En de flitsers in de Flitsmeister app.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
13: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen?
17: Draken temmen in het Verre Oosten?
18: Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
20: Mijn heldin is Lieke Martens.
21: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
22: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
19: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
22: Powered by KPN.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
24: Meld je nu aan.

0: Hoi.
1: Wat was er eerder, de wasmachine of de droger? Dat is de grote vraag. Vind jij de was doen? Wat vind jij daarvan?
2: Nou ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik heb een vrouw die weet hoe dat apparaat werkt. Dat is niet mijn huishoudelijke taak.
1: Maar stel je voor, hè, jouw vrouw bedenkt, ik ga even lekker 2 maanden op reis. Wat dan?
0: Bijvoorbeeld.
2: Dan zou ik denk ik bij mijn moeder aankloppen. Want,
1: maar je kan het echt niet.
2: Nou ja, ik heb daar zo'n bloedje schurft aan.
0: Hoe oud ben je, Joep?
2: Ja, 47.
0: Oh, ik dacht dat je 27 ging zeggen, maar 47, ja. Ik geef je groot gelijk, als je daar geen zin in hebt.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een hoop gedoe, vind ik het hoor. En soms dan moet het even en dan gooi ik het er s'avonds in en zet ik die timer. En dan denk ik ineens, valt even reuze mee. Zeg maar, dat ding, het voelt voor mij alsof ik het dan moet gaan doen. Maar ja, dat apparaat doet het.
0: Dat is wel waar, ja.
1: De vraag is dus, wat was eerder, de wasmachine of de droger? Laten we eens beginnen met de wasmachine. Grote vraag blijft natuurlijk, wat was nou de eerste echte wasmachine? Lekker schrobben in een tobbe, dat is dat natuurlijk niet. En zo komen we uit bij Jacob Christian Schaefer. Die bouwde een mechanische machine die je met de hand kon aanzwengelen. En daarmee kon je dan grote hoeveelheden wassen. En dan de droger. Eerst werd er kleding gedroogd, zo buiten in de zon of boven een vuur. Niet handig, want dat zeg maar allemaal naar rook aan het stinken. Dat is helemaal niet fijn. De man die dit allemaal verzonnen heeft, die verzon rekken waar je je kleding in kon hangen. En met warme gefilterde lucht droogde die dan je kleren. Dat is dan wel een droger.
0: In de basis natuurlijk. Maar de grote vraag is, Joep, welke van de twee was eerder?
2: Mijn moeder spande vroeger een touwtje in de tuin en toen kreeg ik een kanten handdoek. Hè. Later kreeg ze pas zacht en die kwamen door de droger, maar ze waren wel gewassen. Dus ik gok zomaar de wasmachine.
0: Er zit een theorie achter en de grote vraag is inderdaad, welke was eerder? Jij zegt de wasmachine, dan is dit de balans. De wasmachine komt uit 1797 en de droger uit 1892, dus de wasmachine was eerder! Van harte, Joep.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Jij krijgt van ons 538 sokken. Lekker, en die kunnen ook weer in de droger.
0: Ja, ook weer.
2: Oké, toppen. Gefeliciteerd. Er zit een wasvoorstel bij voor de vrouw dan.
0: Ja, precies.
1: De online winnaar is Mark trouwens. Die heeft gespeeld via 538.nl/kip of ei. Dan maak je net wat meer kans, want die geven we ook iedere dag weg. Dan kun je de hele dag spelen, 538.nl/kip of ei.

0: Killers King bij 538.
1: We hebben nu een 30 seconden Martin Garrix en Ed Sheeran na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Wat zeggen Django McCroy en Duncan Lawrence als ze over een drempel struikelen? Ik Eurovisie Songfestival.
2: Het antwoord is...

0: Ik Eurovisie Songfestival.
1: Het antwoord is...

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It bij 538. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou ja, wie gaat René Vroeger vervangen bij de toppers nu die gezondheidsproblemen heeft? Dat kan er maar één zijn, zeggen ze bij de Telegraaf.
2: Juist onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Is volgende week zondag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Servië.
3: Alle info 538.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender.

0: Legacytoys.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Erop uit met een camper, in de natuur.
6: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Nu bij Ben, dubbeldikke data.
14: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: 538 Bas en Dylan.
19: Zometeen in het nieuws bij Eva. Wie is de nieuwe topper?

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die leuk zijn om naartoe te gaan.
1: Ja, de toppers. Want wordt Tino Martin de vervanger van René Vroeger bij de toppers? René die kwam natuurlijk met een gezondheidsprobleem. Hij heeft een auto-immuunziekte. Heeft daarom zijn eigen jubileumconcerten in december al afgezegd. Nou, in mei staat de toppers weer op de agenda. En dan is maar de vraag of dat gaat lukken. Dus ze gaan al een tijdje namen rond van wie hem zouden kunnen gaan vervangen dan. En ingewijden die zeggen nu tegen de Telegraaf, ja, Tino heeft eigenlijk de beste papieren. Want die heeft de stem, de uitstraling.
2: Tino Martin?
1: Ja.
2: Oh? Oké.
1: Ja, ben je verbaasd?
2: Nou, niet zozeer verbaasd. Alleen die naam die dwarrelde her en der al rond. Alleen ik vind eigenlijk Mart Hoogkamer de meest logische keuze. Tijdens de laatste optredens van de toppers in de Arena was tijdens het WK voetbal. Zeg ik dat goed? Ja, dat was tijdens het WK voetbal. Ik was daar en Mart was daar ook. En dat was echt een aanwinst voor die avond. Vond ik echt heel erg leuk. En een leuke gozer, past daar goed toe. Goed tussen. Ook een beetje verjonging. Het zijn toch al oude gasten, weet je wel. Op Jan na.
1: Ja, insiders zeggen over Mart Hoogkamer, want die is inderdaad veel genoemd. Qua type is het niet een goede vervanger voor René. Maar wat ze daar dan precies
2: hebben. Ja, kijk, als je echt naar een vervanger gaat voor René. Als je echt René Vroeger en je wil zijn sound vervangen. Ja, dan moet je voor Tino Martin gaan. Want als je soms je ogen dicht doet, heb je het idee dat René Vroeger staat te zingen. Ja. En die was natuurlijk vroeger ook René Vroeger imitator. Dus dat is een logische keus. Maar als je gewoon een beetje wil vernieuwen en een beetje wil verjongen, ja, dan zou ik lekker voor Martje gaan.
3: Ja. Maar een Frans Bauer is niet.
2: Nee, dat valt dan weer een beetje erbuiten, toch?
1: Hij wordt niet genoemd bij de insiders, laat ik het zo zeggen. De zoon van René, Danny Vroeger, wordt wel genoemd. Dat zou nog wel een leuk eerbetoon zijn.
2: Ja, leuk als gast, maar niet als vaste topper.
3: Wat zou van alle mensen ooit de allerslechtste topper zijn? Wat is nou echt een anti-topper? Ik wil niet zeggen dat die persoon stom is, maar gewoon, wat zou de slechtste match zijn?
2: Maar gewoon van alle Nederlandse zangers?
3: Ja?
1: Nou, ik denk als je Bonje wil, dat je Gordon terug moet vragen.
3: Ja, maar ja, klopt. Ja, wel een leuke avond.
1: Ja.
3: Dat zou prima blenden als het even.
2: Dan moet je toch gewoon heel erg ver buiten het genre van de toppers zoeken. Kijk, Anouk.
1: Die houdt zo van lekker op de bühne staan. Ja.
2: Marcel van Direct. Ja, die ga je dit zeg maar. Dat is misschien wel de beste zanger die we in Nederland hebben. Ja. Maar die hoor ik niet. I can see clearly now zingen.
3: Ik denk dat het met Mia en Dion ook wel gezellig wordt.
2: Ja, maar

0: bursting at the seams. 538
1: Jordan All City en Fireflies. De 538 Stemmenjacht die is in volle gang. Je maakt kans op 8000 euro. Meld jezelf even aan via 538.nl of doe het in de app. Als je weet welke stemmer hoort bij deze koffer, dan is er geld voor jou. 538.nl of de app. Dit is Juwel en Shine.

0: Topic en Breaking Me bij 538. Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Geef je even op door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En dan doe je zo meteen mee. En die kwalificatievraag is als volgt.
1: Er is veel gedoe rondom subsidies voor isolatie. Wat is geen isolatiemateriaal? Peurschuim of zand? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op 100 euro en je bent sowieso de 538 sokken rijker. Dus kom maar door via de app van 538 aan het antwoord op de kwalificatievraag. Wat is geen isolatiemateriaal? Peurschuim of zand?
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Van 538 Nieuws.
15: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het vliegverkeer in Berlijn lag vanavond bijna een uur stil nadat er een drone gespot was. We mochten daarom geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is uiteindelijk niet meer gevonden. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 soortgelijke meldingen geweest. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top in Miami als president Poetin daar ook is. Amerika heeft hem uitgenodigd. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd. Maar Amerika erkent dat hof niet. De Arnhemse burgemeester Marcouch maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals rond de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek van politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. En de gaslek vanmiddag bij het Julianapark in Utrecht ontstond bij werkzaamheden aan een gasleiding. Uit voorzorg werden er zo'n 90 huizen ontruimd, maar inmiddels is iedereen weer thuis. Ik heb het weer nog voor je. Het kan een beetje regenen vannacht. Morgen vrij zonnig en wat koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
16: Dan een verkeer. Eén vertraging die vind je op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij de Empelbrug. 9 minuten. En dat is over 3 kilometer. Flitsers in de Flitsmeister app.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
21: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de
0: 538 op 100.000 euro.
12: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
22: Bas en Dylan.
16: Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
23: Nou, Bruno Mars onderweg.

0: Universe en Marry You.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Manza.
3: Yo.
0: Ja, hallo. Jij hebt antwoord gegeven op de kwalificatievraag voor de quiz over vandaag. En ik wil graag dat antwoord van jou. Er is veel gedoe rondom subsidies voor isolatie. Wat is geen isolatiemateriaal, peurschuim of zand?
3: Geen isolatiemateriaal is zand, hè?
4: Zand, dat is inderdaad goed. Daarmee ben je gekwalificeerd om mee te spelen. Je krijgt zometeen 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk antwoorden te geven op vragen over vandaag. En nou ja, goed, sta je aan het einde van de week bovenaan, dan win je 100 euro. Je bent sowieso al de 58 sokken rijker, dus die heb je al in de pocket. Belangrijke regel is wel, je mag niet passen in de quiz over vandaag. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd? Iets wat je gaat roepen als je het antwoord niet weet?
3: Ja, volgende gewoon, toch?
4: Volgende, ja, heel slim, ja, heel slim. Zeker.
0: Momenteel Eva bovenaan met 10 goed beantwoorde vragen. Daar moet je dus overheen. Als jij zegt go, dan gaan we.
3: Oké, ik doe.
0: Er waren veel mensen bij de herdenking van Bartina Koeman. Wie is de man van Bartina Koeman?
3: Ronald Koeman.
4: Veel speculatie over een nieuw lid bij de Toppers. Noem iemand uit de huidige formatie van de Toppers.
3: Volgende.
0: Nederland gaat naar het Songfestival. Wie deed er voor het laatst mee aan het Songfestival voor Nederland?
3: Cloud.
4: Ramzé Nasser wordt misschien de nieuwe Sint. Wat is de naam van de Sint die recent opstapte?
3: Nou, volgende.
0: Lewis Hamilton is boos vanwege de Grand Prix in Monaco. Van welk land, aan welk land grenst Monaco?
3: Frankrijk.
4: Veel gedoe rondom de verkiezingen in Duitsland. Wie was van 2005 tot 2021 bondskanselier?
3: Volgende.
0: Renze scoorde weer slechte kijkcijfers volgens Tina Nijkamp. Op welke zender wordt Renze uitgezonden?
3: RTL 40.
4: Gio Latoy wordt weer vader. Op welk online platform plaatst hij al jaren zijn dagelijkse vlogs?
3: YouTube.
0: Kandidaat Manza heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Paswoord.
0: Jouw paswoord.
3: Oh, volgende.
4: Het CPB is kritisch op het WW-plan. Waar staat de C voor in CPB?
3: Volgende.
0: Ajax-doelman Ter Stegen is blij met Jurgen Klopp als bondscoach. Uit welke stad komt de club Ajax?
3: Amsterdam.
4: Funda manipuleert huizen met behulp van AI. Waar staat de I voor in AI?
3: Intelligence.
0: De staat pompt honderden miljoenen in de Zeeuwse kerncentrale. Hoeveel nullen heeft 100 miljoen?
3: 9.
4: De brandstofprijs gaat door het dak. Is de adviesprijs voor een liter euro 95 meer of minder dan 1,75 euro?
3: Meer toch?
4: Dat is inderdaad meer. Goed. Manza.
3: Ja?
0: Wij gaan de boel bij elkaar optellen. En dan noem ik nog één keer dat je dus over Eva heen moet. Eva, de kandidaat die 10 goed beantwoorde vragen had. Hoeveel heb jij goed?
5: Oh Manza, je was zo dichtbij, maar je had er 9 goed.
4: Oh!

538, Afrojack, David Guetta en Hero. Afgelopen week zijn we een beetje tot een schokkende ontdekking gekomen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd of ik de enige ben. Heel bazaal ding, heb ik nooit geleerd, kan ik niet. En we hebben het eventjes online gezet om te polsen hoe het zit. Check het eventjes, 538 Avondshow op Instagram en TikTok. En laat in de comments.

0: Armin van Buuren en Dream a Little Dream. Het is 538, de avondshow. Bas en Dylan en zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Iedere week worden er honderden ziekenhuisuniformen gewoon weggegooid. En dat heeft een bijzondere reden.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt begonnen.

0: en televisies, dus snel even bollen.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
6: in harmonie.
5: Zoals,
6: ik heb je kat opgesloten.
7: In de wasmachine.
6: Of, ik heb water gemorst.
7: Over je laptop.
5: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor twee. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren. Dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
5: Oh ja. Alles klinkt beter in harmonie.
9: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl.

0: Tickets.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Kom naar Sligro en ontdek.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gas geven doe je in de auto.
2: Maar ook met de 538-app.
1: Luister altijd en overal naar Radio 538.
2: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
1: De 538-app.
2: Download hem nu.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: 538 Bas en Dylan.
4: Zometeen waarom er honderden ziekenhuispakken worden weggegeven.

0: Sia, Sean Paul en Cheap Thrills. Je gaat het hebben over het ziekenhuis?
1: Ja, want iedere week verdwijnen er dus honderden ziekenhuisuniformen.
0: Ja, nee, maar ik wil nog even zo'n beginnetje.
2: Oh, ja, je gezondheid, de J van je gezondheid.
0: Oh, is dat het? Ja. Oh. Ja, dan doen we die.
1: Die hadden we nog even niet klaarstaan. Nou, ik zeg nog niks.
0: Nee, even je mond houden hoor. Hij staat nog niet onder die J van...
2: staat hij wel onder de G van gezondheid?
3: Staat hij onder de G van gezondheid?
1: Nou, ze staan altijd waar je ze niet verwacht, dus dat lijkt me gek.
2: Je gezondheid. Ja, onder de J van je gezondheid.
0: Ja hoor.
2: Ja, zeker.
4: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws... over je gezondheid.
1: Ja, dat klopt. Want wat blijkt nou? Er verdwijnen iedere week honderden ziekenhuisuniformen... van artsen en verpleegkundigen in de prullenbak. En dat komt dus doordat die worden altijd in één grote centrale wasmand gegooid... en dan worden ze bij het ziekenhuis gewassen. Maar die dokters die laten heel vaak pennen of stiften in de zakken zitten. En die uniformen zijn wit, dus je kunt je ongeveer voorstellen... hoe de was eruit ziet als die dan uit de trommel komt. Namelijk met allemaal gore vlekken. En dan ziet het er zo gehavend uit dat ze bij het ziekenhuis zeggen... ja, gooi die ook maar weer weg. Dus ze komen nu met een oproep aan al het personeel. Dat vind ik dan wel lief. Dus zulke slimme mensen, zeg maar. Maar dat die dan zo op het matje geroepen worden van... eerst goed de zakken controleren voordat we het in de wasmand gooien. Ja. Want anders dan blijven we nieuwe pakken bestellen.
0: Ja. Het gaat bij mij dus altijd mis met smintjes.
1: Oh, maar die vlekken niet, denk ik.
0: Nee, die vlekken niet. Maar ik heb dus een soort tik. Dat ik wil gewoon altijd even wat smintjes in mijn zak. In mijn achterzak. Maar gewoon los. Ik wil niet het hele doosje meezuilen. Dus doe ik er gewoon, weet ik van 5, 6 smintjes los in mijn zak. En ja, dit vergeet ik natuurlijk nooit allemaal op. En dan vergeet ik dat. En dan liggen er over. Dan pak je een broek op en dan... aan alle kanten komen de smintjes uit. En dat is een heel specifiek probleem. Maar ik stoor me er enorm aan.
2: Ik heb het altijd met contant geld. Ik ben best wel van het digitale tijdperk. Zeg maar. Ik heb eigenlijk nooit contant geld. Ik doe alles met mijn telefoon betaal ik. En ze zeggen altijd, je moet wel wat contant geld hebben. Dat doe ik eigenlijk niet goed. Maar als ik dan, om wat voor reden dan ook, contant geld in mijn zak heb... dan... altijd gaat het de was in.
0: Ja.
2: Komt er zo, en geld overleeft het wel redelijk, maar het is toch altijd een beetje...
1: Nou, briefjes vind ik er wel gehavend uitzien.
2: Nou ja, maar er komen een beetje fromfraaid uit. Maar het overleeft het wel, maar het is ja...
0: Maar weet je wat ik raar vind? Kijk, er verdwijnen wel meer dingen in zakken. Hè? Ook als je dan ergens een bonnetje krijgt. Vind ik het gewoon irritant en dan doe ik het even in mijn zak. Maar er is altijd een punt en dan worden bonnetjes en touwtjes en dingen gewoon die in je broek zitten. Dan wordt zo'n brok. Dan wordt een brok, maar ik heb het nog nooit een brok zien worden. Wanneer worden de dingetjes die in je broek zitten, wanneer worden een brok? Nou, wanneer is het één ding?
1: Nou, ik denk tijdens de wasbeurt.
2: Ja, dan wordt het een keer nat en dan wordt alles nat en dan is het als een soort papier. Wordt het een brok.
0: Een brok wordt
2: en dan haal je het eruit. Dan hang je het te drogen.
0: Ja.
2: En dan,
0: dan wordt het een brok.
2: Dan wordt het echt een harde brok.
0: Het is niet dat het onderweg, dat bonnetje heel langzaam door erosie en dergelijke een brok wordt.
1: Dat vindt echt plaats in de trommel, denk ik.
0: Oh, dat heeft echt met de was te maken.
2: Ik ken wel iemand die had ook altijd zo'n... die had dan niet zo'n zakdoek. Zo'n stoffen zakdoek. Nee, die had gewoon allemaal van die papieren zakdoekjes. En daar snoot diegene dan zijn neus in. En die stopte die frommelde die zo. En die stopte die dan in zijn zak.
1: Oh, zo vind ik wel niet fijn.
2: Ja, maar dat deed dus elke keer met elke snotlap die hij pakte. En dan werd het op een gegeven moment een soort snotbrok.
0: Snotbrok. Ja, maar maakt het uit wat je erin doet. Want op een gegeven moment wordt alles een brok. Ik heb een hoop
1: wat
0: dingen.
1: Zou resistent zijn tegen brokvorming?
2: Ik denk dat weinig dingen resistent zijn tegen brokvorming. Ik denk dat alles wat in je zak stopt, wordt op den duur
0: een brok.
2: Een brok.
0: Ja, dit is... Ja. Het is, ja, dat denk ik ook.
2: Zo, nou, dan zijn we er wel.
0: Even mijn liedje draaien.
1: Ja, misschien beter.
2: We doen het altijd voor jou. Dan halen we onze quote van het aantal liedjes waar we moeten draaien.
0: Het is maar goed dat Tina Nijkamp geen radio heeft.

0: Kygo en Firestone bij Radio 538. Ja, we kunnen het ook even op de radio roepen natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Volgende week vrijdag, 2 oktober, dan is het de eerste vrijdag van de maand. Vriendenvrijdag.
2: Vrijdag voor Dierendag zou ik willen aangeven.
0: Ja, zeker. Ja. En het ding is, ja, we hebben net even een filmpje opgenomen om mensen op te roepen. Dus die komt ergens eind van deze week online. Maar dan weet jij het even als eerst, als je zit te luisteren. Je kan naar 538.nl/acties gaan. Geef je even op. Kun je gratis bij onze kroeguitzending zijn. Dat is in Hilversum. Vanaf 6 uur. En
1: biertjes gratis, ja, hapjes gratis. Fons Veurink komt langs. En dan denk je misschien Fons Veurink. Want er is een feestje. Van links naar rechts, pas op, straks word je zeeziek. De kroeghit van het moment. En Gordon is er. Dus dan kan je ook nog Gordon ontmoeten.
0: Dat is toch leuk. 538.nl/acties. En waarom moesten we dan zo lachen? Ja, dit video is helemaal fucked up geworden.
1: De video is leuk voor je. Al zeggen we het zelf.
0: Ja, 538.nl/acties. Daar meld je aan. Zometeen na 12 hoor je Kilian. En

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
10: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
11: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
13: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
14: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
15: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
16: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
17: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
16: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
18: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
19: Mijn heldin is Lieke Martens.
20: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
21: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
18: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
21: Powered by KPN.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
23: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
25: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
24: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
25: Ja, ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
24: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
26: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
27: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
28: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
29: Even 30 jaar op sabbatical?
0: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur.
3: Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de 2e keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. En omroepbaas Jan Slachter denkt niet dat Omroep Max mee gaat zoeken naar de inzending voor het Songfestival. Nu Nederland toch meedoet, moeten experts van meerdere omroepen bepalen wie we sturen. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Bij Renze zei hij dat je hem ook geen trainer maakt van het Nederlands elftal. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeister. Maar nog een flitser op de A7 richting Groningen bij Drachten. Opgepast bij 168.2. Op de A15 in de richting van Gorkum bij Vuren 103.5. Op diezelfde weg in de richting van de Maasvlakte bij Rotterdam 57.2. Dan de A28 Meppel richting Zwolle bij Staphorst 109.7. Op dezelfde weg richting Amersfoort bij 59.6. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren staan ze te controleren op je snelheid bij 16.3. En ook op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.2. Dan de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland 213.1. De A67 richting Eindhoven bij 5.9. En de laatste op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg opgepast daarbij 8.1. Veilige reis.
1: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
4: Nou zeg, dat is lekker. De donderdag bij deze officieel begonnen. DJ Goyer, Robbie Williams.

538 met DJ Koja, je hoorde Michiko. 538. Zo, Kilian vanuit hier. Van harte welkom in de 538 op de donderdag alweer. Ja, de woensdag heeft echt plaatsgemaakt voor de donderdag. Toen dacht ik misschien wel leuk, aan het begin van deze donderdag, om een paar leuke feitjes voor je op te noemen. Maar dat je dat zometeen even bij een koffiezetapparaat kan vertellen aan een collega van je. Of als je nu in de auto zit onderweg naar huis, dat je dan morgen kan zeggen, joh, ik weet nou toch iets over de donderdag. Leuk toch, ja. Uit onderzoek blijkt, de donderdag is de dag waarop de meeste mensen het minste motivatie hebben. Het kan op zich wel kloppen, want meer heb ik niet opgezocht. Daar had ik geen zin meer in. 538, onderweg, Dua Lipa, de nieuwste Robin Schulz komt eraan. De eerste Robin Williams in de 538. Dit is Supreme. Oh.

Hey, wat is de raarste eetcombinatie die jij kent? 538. Een vriend van mij die eet jam met hagelslag. Kijk, pindakaas met hagelslag kan ik nog ergens inkomen. Ik zou het zelf nooit eten, maar dat begrijp ik ergens nog. Maar jam met hagelslag, dat vind ik zo vreemd. Pizza op een ananas is natuurlijk ook een hele rare eetcombinatie. Maar Dua Lipa, die net op 5 hoorde, die heeft er ook eentje waar ik toch op de logica een beetje achter nog aan het zoeken ben. Ze houden er namelijk van om een flinke bak vanille-ijs te eten. Maar daar flikken ze dan nog wel olijfolie en korrel zeezout overheen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het trekt me nog niet meteen. Maar goed, als het net zo lekker is als Dua Lipa zelf, had ik best een keer een gokje wagen. Je hoort Dua Lipa en Dance the Night. En natuurlijk hier in de 538. Onderweg voor je Shakira. Ook het zomerse Becky G komt eraan. En er is nieuwe muziek van Robin Schulz.

0: Je hoort de toren.
1: 5 plus 3 is 8.
2: Donderdagnacht. We kunnen stellen, bijna weekend, maar we gaan nog heel even bij je inchecken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel? Het is een moeilijke. Hoeveel is 9 plus 0? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Hoeveel is 9 plus 0? Heb je dat antwoord goed? Dan kom je zo meteen in de uitzending. Kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 9?

Jouw hit, 538 met Kian. Je hoorde This Is The Last Time. Hey, Kian van Luijten hier. En hoeveel is 9 plus 0? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. 9 plus 0. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Kan het maar zo zijn dat je kans kan maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 9 plus 0? Hoor je zo met de nieuwe muziek van Direct. Snijden komt eraan. En eerst Becky G.

0: De nieuws van de Cats uit bij 538. Je hoorde Animal. Peter, goeie nacht.
1: Hey, goeie nacht.
0: Hoeveel is 9 plus 0?
1: 9 plus 0, dat moet 9 zijn.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ah, Peter, als ik eerlijk moet zijn, als er iemand een slaapmasker verdient, ben jij het wel hoor, vind ik.
1: Als niet, ja.
0: Ja. Ja. Want jij legde net uit, jij bent inmiddels al meer dan 26 uur wakker.
1: Ongeveer, ja. Ik heb de tel niet meer bijgehouden, maar zo lang heeft het wel geduurd, ja.
0: Allereerst, waarom, Peter?
1: Nou, onze buurman die heeft een hondje. En die heeft hem een paar dagen geleden omver getrokken. En hij is met zijn gezicht over het asfalt gegaan. En last van zijn arm gebroken, geloof ik. Och. En we hebben maar een buurtlapje opgezet om even te matsen om zijn hondje uit te laten. Dus vanavond was ik als laatste in de buurt.
0: Oh, en daarom ben je dus inderdaad al zo lang wakker?
1: Ja, onder andere. Ja, onder andere.
0: Jeetje joh, Peter. Ja, dus een slaapmasker is wel echt iets voor jou dus?
1: Nou, ik duik er zo in.
0: Ja, dat geef ik je groot gelijk in, ja. Hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills dan nu? Want ik neem aan dat je hartstikke moe bent, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Niet te moeilijke vragen stellen nou, hè?
0: Nee, ik ga mijn best doen, Peter. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen beantwoorden. Ja, de bedoeling is dat je dat zo goed en zo snel mogelijk doet. En doe je dat, ga je ervoor door met het 538 slaapmasker. Dus ik hoop dat je een beetje dat het een beetje gaat lukken, Peter.
1: Nou, ik ga mijn best doen. Ik ben aan het slaapmasker toe.
0: Nou, we gaan het maar proberen, Peter. Ik vind het in ieder geval knap dat je mee wilt doen. Ben je er klaar voor?
1: Laat maar horen.
0: Daar ga je. Wat is 12 plus 6?
1: 12 plus 6, 18.
0: 9 keer 8.
1: 9 keer 8.
0: 72. Ja, 72. 25 min 9.
1: 25 min 9, 14.
0: Nee, 16. Even kijken. 17 plus 5.
1: 17 plus 5. Nee, ik ben net aan mijn slaapmasker toe, hè. 22.
0: Ja, heel goed. 10 plus 15.
1: 25.
0: 4 keer 9.
1: 36.
0: Ja, doe nog eentje, want ik versprak me net. 7 keer 5.
1: 35.
0: Nou. Hey. Peter, wat opstartproblemen, maar uiteindelijk waren we daar, hè?
1: Nou, kijk dan.
0: Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik heb dit spelletje een keer gedaan. Ik kan zelf dus helemaal niet rekenen, dus ik heb het spelletje zelf ooit een keer gedaan. Toen ik gewoon goed had geslapen, had ik 3 vragen goed na 30 seconden. Je hebt de dubbele al, je hebt 6 vragen goed na 30 seconden.
1: Kijk eens aan. Nou, dan ben ik aan toe.
0: Dus mijn respect heb je, Peter, en het slaapmasker natuurlijk, er komt gewoon jouw kant op.
1: Super, dankjewel.
0: En nu hoef je geen hond meer uit te laten, nu kun je gewoon naar bed?
1: Ja, ik ga me doen. Ja.
0: Nou, mag je aardig wat slaap inhalen, Peter?
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Fijne nacht!
1: Jojo!

0: zoals hij zelf zou zeggen.
1: Zij zijn roelen.
0: Je hoorde Savage Love. Hey, Kilio van Luijt hier. Dankjewel dat je deze nacht weer hebt gekozen voor de hits van 538. Onderweg voor je een heerlijke classic van Mojo. Ook Morgan Wallen komt eraan. En dit is eerst Teddy Swims.

3.8 met Mojo. Je hoorde Lady. Hey, en zometeen na 1 is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze en Kennisquiz. 2 stellingen, 1 van de 2 is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de 2 is waar? Het kan je zomaar het 5-3 slaapmasker opleveren. Dus dat zometeen na 1 in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze en Kennisquiz. Ook Kensington, Ed Sheeran, ze komen eraan. En eerst Morgan Wallen.

0: 8 nieuws. 1 uur.
1: Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond. Dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. En Groningen is blij met de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Het moet volgens een gedeputeerde laten zien hoe mooi het noorden van Nederland is. De WK op de weg komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het in Nederland werd gehouden was 14 jaar geleden in het Limburgse Valkenburg. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Maar nog een flits op de A28 in de richting van Zwolle vanaf Meppel bij Staphorst 109.7. Op dezelfde weg tussen Zwolle en Amersfoort bij Hulshorst opgepast daar bij 59.6. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16.3. De A37 dan vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht. Daar staan ze te controleren bij 32.2. Dan de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.1. En de laatste van nu op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg opgepast. Pasta bij 8.1. Veilige reis.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Kilian van Leij. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluizen Kennisquiz. Ook

jouw hits. Jouw 538 met Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeat It. Twee stellingen. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is, zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. Dan denk je, nee, stelling 2 is waar. Het is in Nederland officieel toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Dan app je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Zingen voor het spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. Dan heb je stelling 1 door VDM van 538. Of zeg je, nou, stelling 2 deze nacht is waar. Het is in Nederland toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Dan heb je stelling 2 door VDM van 538. Dus aan jou de vraag, welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de gratis app van 538.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1, zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven? Of denk je dat stelling 2 waar is? Het is in Nederland toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat zingen voor de spiegel je zelfvertrouwen een boost kan geven. Of denk je, nee, stelling 2 deze nacht is waar. Het is in Nederland toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Dan app je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zo met de nieuwe muziek van Marshmello. Ook Sommer komt eraan. En eerst een heerlijke classic voor Whitney Houston.

0: feel. Nieuwe muziek van Marshmello en Cameron with Combo 538. Je hoorde Hallo. Twee stellingen. Eén van de twee is waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 door appen via de app van 538. En stelling 2 is, het is in Nederland toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Johan, goedemorgen voor jou, hè?
1: Ja, zeker goedemorgen. Goedemorgen, ja.
0: Goedemorgen, net opgestaan. We zijn helemaal klaar voor het werk.
1: Zeker.
0: Jij bent nachtapotheker, hè?
1: Nou.
0: De legale.
1: Ja, de legale, ja. Nee, ik rij medicijnen rond voor apothekers en voor ziekenhuizen.
0: Ja, mooi man. Word je niet moe van dit soort opmerkingen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen als jij op een feestje komt en je vertelt wat voor werk je doet, dat je altijd deze opmerking naar je hoofd geslingerd krijgt.
1: Ja, kan je wat voor mij meenemen?
0: Ja, precies. Mooi man. En waar gaan de ritten vandaag heen?
1: Ik rij in de omgeving Utrecht. Dan moet je denken aan de ziekenhuizen, de UMC. Dan moet je ook denken aan de Prinses Maxima Center.
0: Oh ja.
1: De apothekers in de regio. Die voorzie ik dan van medicijnen.
0: Nou, wat goed. Je gaat er zo meteen beginnen. Tot hoe laat moet jij werken dan vandaag?
1: Nou, zoals het op de donderdagen. De donderdagen zijn meestal wel heel erg druk. Dus dan ben je wel tot een uur of half elf uur bezig.

0: En dan, dan ga ik naar huis. En dan zitten de nacht en dag zitten dan op.
1: En dit is jouw standaard ritme, hè? Dit doe jij elke dag?
0: Elke dag, ja. Dat is de maandag, dinsdag, woensdag tot en met vrijdag.
1: Ja.
0: En dan weekend om uit te rusten. Dus ja, en dat ritme is dan elke keer thuiskomen, zeg maar. Ik doe maar wat.
1: Ja.
0: Dan ga je boodschappen doen. En dan ga je je huisje opruimen, douchen, eten. En dan ga je rond een uur of vijf in de bed.
1: Ja, ik veel ritmes herken ik. Ik bedoel, ik heb zelf ook veel nachtwerk gedaan. Maar dit is wel echt een heel absurd ritme, vind ik, hoor. Dit is niet eens nachtwerk, vind ik. Je werkt wel in de nacht, maar zeg maar, jij staat net op. De meesten beginnen om een uur of tien of zo, weet je wel.
0: Ja, goed, maar dan... Kijk, dit is gewoon gewenning, want op een gegeven moment zit je er gewoon helemaal in dat ritme. En dan weet je niet beter. Ja, dat is met jou ook. Ik bedoel, dit is ook een ritme wat je op een gegeven moment gewoon aanleert. En dan daar heel goed mee op kan gaan.
1: Nou, zo is het ook, zo is het ook. Hé, dan heb jij het slaapmasker op zich natuurlijk ook denk ik wel nodig. Daarvoor heb ik twee stellingen voor je. Stelling 1 is, zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. En stelling 2 is, het is in Nederland toegestaan om legaal te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Dus het is legaal om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Welke van de twee is waar, Johan?
0: Nou, volgens mij is dat gewoon stelling 2. Je mag ontsnappen... Alleen als je iemand helpt ontsnappen, dan is het strafbaar. Maar wat ik begrepen heb, er zit geen straf op. Als je zelf ontsnapt of probeert ontsnappen.
1: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, jongen. Je hebt het hartstikke goed. Ja, het is inderdaad waar. In Nederland is het ontsnappen uit de gevangenis een poging daartoe doen helemaal niet strafbaar. Je krijgt niet een extra strafzaak omdat je probeert weg te komen. Dat heeft te maken met dat het een menselijke drang is naar vrijheid. En dat kan dus niet strafbaar worden. Je mag alleen inderdaad geen andere strafbare feiten plegen. Dus als je bijvoorbeeld een deur vernielt, iemand bedreigt, geweld gebruikt of iets steelt of zo, dan kun je daar wel extra voor worden gevolgd. En nou, wat jou kan zeggen, als je iemand probeert te helpen, dan ben je ook strafbaar.
0: Ja, kijk, goed begrepen.
1: Ik hoor het al, Jan. Ja, is nachtapotheker. Jij wist het al allemaal natuurlijk weer.
0: Ja,
1: dus. Johan, het slaapmasker komt jouw kant op, jongen. Fijne nacht, werk ze nog even.
0: Begrijp, en doe voorzichtig.
1: Ja, jij ook, jongen. Rustig aan.
0: Oké. Okay. Yo, doei.

toch wel zomerse Havana. En over de zomer gesproken, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik op de weerapp kijk, zie ik elke keer regen voorspeld. Maar dan ga ik naar buiten, zie ik eigenlijk alleen maar zon. Dan kan ik zonder jas naar buiten. En ook volgende week, ik weet niet of je het al gezien hebt, maar ik zie hier alleen maar regen voorspeld, maar dan wel weer 25 graden.

538 met Wes. Je hoorde Alane. Hey, Kilian van Luijt hier. En stap je wel eens een keer buiten je comfortzone? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk nooit echt heb gedaan. De afgelopen tijd probeer ik er iets meer op te letten. En ik moet zeggen, het leven wordt er steeds leuker van. Wie dat ook hebben meegemaakt is de band die je zo meteen op 538 gaat horen. Ze gingen voor de plaat die je zo meteen dus gaat horen helemaal buiten hun comfortzone. En dat heeft ze echt nou de hit van het jaar opgeleverd. Welke band het is hoor je zo meteen op 538. Ook Dermot Kennedy komt eraan. En eerst nieuwe muziek van Adela bij 538. Dit is 1 in LA.

Stap je af en toe wel eens buiten je comfortzone? Ja, ik moet je dus heel eerlijk bekennen, ik deed dat eigenlijk nooit, maar ik probeer het de laatste tijd steeds vaker te gaan doen, omdat ik heb gelezen dat het echt hele mooie momenten kan opleveren. Ja, en ik haat het om het te zeggen, maar het is waar ook nog. Een tijdje geleden moest ik ergens optreden als goochelaar. En dat was precies op zo'n tijdstip waarbij je niet thuis kon eten. Want daarvoor was ik veel te laat thuis. Maar ik kon ook niet op locatie eten. Want ik kon niet zeggen, ja, weet je, het is nu 4 uur. Je moet eten voor me regelen. Maar goed, ik moest nog 2 uur naar huis rijden. En halverwege had ik tijd over. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan nu ook gewoon lekker naar een restaurant gaan. Daar heb ik op zich wel lekker zin in. Ik heb lang niet meer uit eten geweest. De Mac heb ik ook geen zin in. Dus weet je, ik ga uit eten. Maar tegelijkertijd dacht ik bij mezelf, ja, je bent hartstikke gek, joh. Je bent in je eentje. Wat wil je nou doen in een restaurant? Het is toch helemaal niet gezellig? En toen komt toch eventjes dat stemmetje in mijn hoofd van het artikel wat ik las, dat soms out of your comfortzone stappen juist hartstikke leuk kan zijn en kan, nou, nieuwe inzichten kan brengen en dat soort dingen. Toen dacht ik, nou weet je, ik ga het toch een keer proberen. Toen ben ik dus alleen gaan dineren in een restaurant en ik heb echt de avond van mijn leven gehad. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, ik heb zelfs iemand zijn nummer opgeslagen waar ik nu af en toe nog een keer mee heb. Hartstikke leuk is het eigenlijk. En dat bewijst deze band ook, De Bauza. Het zijn Noorse jongens die Noorse rap maken, zo.

keertje out of a comfort zone gaan stappen. En misschien gewoon een keer iets maken wat helemaal niet ons is. Daar komt deze track uit, wat we inmiddels wel kunnen benoemen tot de zomertrack van het afgelopen jaar.